NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel, Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, knooppunt Zonzeel, Sertogenbosch, dan kom je tussen Terheide en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 7:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend en vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige dag vandaag. Het blijft ook droog met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
3: Wat een goed plan.
2: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
3: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
2: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
11: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
0: NPO Klassiek.
12: KRO NCRV. De ochtend met Pieter van Nes.
13: Als niet-religieus persoon heb ik altijd wat moeite gehad om de Heilige Geest te begrijpen. De Pinksteren, ik snap het dan ook een beetje slecht, maar gisteren las ik over een theoloog met een Heilige Geest-trauma uit zijn vroegere Pinkstergemeente die zich er inmiddels mee had verzoend. Hij zag de Heilige Geest inmiddels als al die dingen die de wereld ietsje mooier maken. De onzichtbare kracht daarachter. Ja, daar kan ik misschien juist wel in geloven.

0: gitarist Angelo Gillo met muziek van Vicente Asensio, Spaans componist, gitaarcomponist vooral. Dit was een deel uit zijn suite Mystica, het deel Pentecostes. 50 dagen, het Pinksterfeest. Ja, daar zijn we vandaag mee begonnen. Het is Pinksterweekend, ja, een traditioneel weekend van lentefeesten, van muziek. Niet zozeer een tijd van bezinning, maar gewoon van opgewektheid. En ja, wat krijgen wij? Ik zag een gehypte bokswedstrijd. Ik zag een toernooi voor sporters met doping. Ja, het is toch een beetje een accentverschuiving deze dagen. Maar goed, hier in de ring tegenover mij, Jacobus en Herder, goedemorgen.
1: Fit als altijd. Goedemorgen.
0: Fit als altijd, ja. heb je het boksen nog gevolgd?
1: Ja, dat heeft wel mijn interesse altijd.
0: Ja, ik weet het. Ja.
1: Het was midden in de nacht en ik zat hier weer 's ochtends vroeg. Dus die heb ik even laten gaan. Ja.
0: Nee, ik zag ook vanochtend wat dingen voorbij komen. Hij heeft het niet gered.
1: Net niet.
0: Als de underdog. Nee. Goed. Ja, wist je trouwens dat er vroeger tijdens de Pinksterdagen ook steekspelen werden georganiseerd? Dat was een traditie. En dus in die zin is het eigenlijk best een traditioneel weekend, zou je kunnen zeggen. Nou, ook traditioneel. Het is gewoon een hele mooie Pinksterdag. En we gaan, nou, wat mij betreft, zonder levensgevaar deze dag beginnen. Wel met mooie muziek. Ik heb bij Pinkstermuziek nooit zo'n heel sterk beeld als bij kerstmuziek of paasmuziek.
1: Hoewel het wel vol zit met de Heilige Geest in het spiritus. Hè?
0: Dat is natuurlijk zo. Ja. Veni Creator Spiritus. Ja. We gaan de geest laten waaien door deze 2 uur. En daarmee zeg ik goedemorgen en welkom bij de ochtend.

0: De Milonga Triste van Sebastián Piana door Jean-Baptiste Henry op de bandoneon samen met het Quatuor Vos. En daarna volgt nu de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach, de prelude door Jean-Guyen Queyras. Ik noem nog eventjes, Jacobus, al dit soort mooie muziek. Misschien is dat vandaag ook wel ergens in het land live mee te maken. Als dat zo is, laat het even weten. Dan kunnen wij dat weer delen straks.
1: Volgens mij gebeurt er best veel op de podia.
0: Ja, dat dacht ik ook wel. Dus laten we dat aan elkaar laten weten. Dan, ja. Anders dan missen we het allemaal. Dan denk je, ach, daar had ik graag bij willen zijn. Dat zou nou zonde zijn. Bach.

Carruagem di Apollo, het rijtuig van Apollo, verklankt door Gustavo Tavares, een Braziliaanse cellist-componist, die deze muziek ook toch weer mooi inspireerde op die prelude van Johann Sebastian Bach. Je hoorde hier de cellisten van het Noors Nationaal Opera Orkest. Ja, en laten we nou toevallig in Noorwegen blijven. Ja, we hebben slim met elkaar gezocht, Jacobus. Zo grijpt het een in het ander. Want we gaan nu naar een Pinksterhymne, O zalige ochtend, uit Peer Gynt van Edvard Grieg. Het Edelrijm, meisjeskoor en het Est Nationaal Mannenkoor onder leiding van Paavo Järvi.

0: Het Veni Sancte Spiritus uit de Berliner Messe van Arvo Pärt. Muziek geschreven voor een Pinksterviering. Het mooie van dit stuk is dat het... Er staat amper dynamische tekens, amper tempo-aanduidingen bij, of eigenlijk vrijwel niks. En het is allemaal aan de uitvoerende om je te laten begeesteren door deze muziek en daar de rijkdom uit te laten horen. Maakt het inmiddels 7:30, ruimschoots.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ja, het is misschien wat aan de vroege kant, zou je kunnen zeggen, voor Onder de vleugels van Den Herder. Maar ik verheug me kostelijk, zou ik bijna zeggen, Jacobus.
2: Ja.
0: En het heeft ook wel tijd nodig, deze muziek.
2: Ja, het is een wat uitgebreider werk. We hebben het over de vierde ballade van Frédéric Chopin.
0: Eindelijk,
2: ja precies. Er zijn een paar van die werken in het pianorepertoire die een speciaal plekje hebben. En daar hoort deze ballade wel bij. Vier stuks schreef Chopin er. En dit is dus de laatste. En het is ook misschien wel zijn beste werk wat hij heeft geschreven voor piano. Mag iedereen iets van vinden, maar...
0: Maar ik vind het ook.
2: Ja, precies. Nou, ik dacht, dit is wel leuk. We hebben afgelopen weken best wel wat onbekende componisten op het schild gehezen. En dat is ook leuk, want dan ontdek je weer van alles. En nu dacht ik, het is weer tijd om eens eventjes een gigant bij de horens te pakken. En die ballade is natuurlijk een verhaal, een vertelling. Dat komt al uit de middeleeuwen, hadden ze al ballades. Dat waren dan gesproken of gezongen teksten met een letterlijk verhaal. En Chopin is de eerste die dat heeft vertaald in een meer overdrachtelijke zin. Een verhaal in instrumentale vorm. In zekere zin is natuurlijk elk muziekstuk kan je als een soort verhaal zien. Maar het is wel, hij heeft wel echt... Ja, er zit wel het is echt heel anders dan een sonatenvorm of een mazurka. Het heeft wel een eigen vorm.
0: Maar minder strak dan of zo? Anders?
2: Het is vrijer en ik denk dat hij... heel mooi met thematisch materiaal gaat spelen eigenlijk. En dat verhaal als het ware uitbouwt. Ze staan allemaal in 6/8, die vier ballades. En deze staat in F klein. Mooie dramatische toonsoort. Maar het begint dan weer in C groot. Eigenlijk veel zonniger.

0: Dat is meteen het hoofdthema van de hele ballade.
1: Dus het begin van het stuk is niet het echte begin, maar dat zit na een paar maanden.
0: En dan komt er het liedje. En het leuke is eigenlijk dat je bij Chopin zegt, zoals hij schrijft, in principe geen meerstemmige muziek, geen polyfone muziek. En dat is ook vaak zo. Ook zoals hier heb je echt een duidelijke melodie in de rechterhand en de harmonie zit links. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij het niet kon.
1: Nee, ik weet waar jij naartoe wil.
0: Precies, want ik vond het wel leuk. Want toen ik dit op het programma zette, toen kreeg ik meteen een berichtje van jou. Let je dan wel even op maat 59 of 58?
1: Ja.
0: Ja, dat is zo. Want dat is een voorbeeld van waar je laat zien dat hij natuurlijk wel degelijk ook meerstemmig kan schrijven. Want het is magisch natuurlijk hoe hij dan dat het melodietje overeind houdt, maar dan doordat er een tussenstemmetje bij komt, krijgt dat zoveel diepte. Het is hartstikke moeilijk. Dit stukje gaat dan nog maar verder.
1: Maar het bouwt alleen maar op
0: Ja, het is ongelooflijk hoeveel die kwijt kan. En ook als je even dat tussenstemmetje alleen speelt zonder de melodie. Dat is al op zichzelf al een.
1: Het is al mooi.
0: Is al mooi. Er hoeft helemaal niks bij. Maar hoe die dat dan met elkaar verweeft, ja, dat is natuurlijk grandioos. In het kader daarvan ook, ja, zitten we eigenlijk bijna in Bach. Nadat er een soort waaier aan noten en dan komt hij weer terug naar het begin. Met echt fugatisch of ja, het is een kanon techniek die hij gebruikt.

0: harmonisch gaat hij echt gewoon... wat voor omwegen die hier neemt.
1: Ja, dat is echt heel knap. En vooral heel mooi. En ook een soort, ja, ik zou zeggen... bijna een soort eerbetoon aan de oude Bach.
0: Ja.
1: Terwijl je dat meestal misschien niet zo voorstelt bij Chopin. Maar in deze ballade moet je maar eens horen... wat hij aan meerstemmigheid met zich meebrengt. Het is echt een onwaarschijnlijk werk... En dan heb ik nog niet over de onspeelbare finale.
0: De laatste pagina's gehad.
1: De laatste pagina's, want dat is echt...
0: Daar stop ik altijd.
1: Dat is echt heel... Ja, die moet ik ook nog eens een keer... Want het is echt razend lastig. Maar in goede handen bij... er zijn veel mooie opnames, maar ik kan toch nooit heen om Christian Zimmermann.

0: Ja, als er één stuk bestaat waarin alles wat de piano kan erin zit, dan is het wel deze vierde ballade van Frédéric Chopin. Ja, en in handen van Christian Zimmerman is dat in goede handen.
1: Ja, dan klopt het helemaal.
0: Dan
1: hè,
0: klopt het inderdaad. Ja. Ik kan me herinneren dat ik ooit in de auto kwam het een keer voorbij. Ik was aan het rijden. Ja, dan moet ik toch even stilstaan.
1: Ja,
0: dat
1: even.
0: Ja,
1: daar ik had gezet.
0: Anders dan gaat het mis. Anders gaat het mis. Ja, mooi. Dank ook voor de uitleg. Volgens mij kun je over iedere pagina.
1: Ja, er zijn van die stukken waarbij je al meteen voelt. Oh, hier kan ik hier nog een aanslag nemen en daar nog één. Maar het is een begin, laat ik zo zeggen.
0: Precies. Misschien moet er gewoon een keer op terugkomen.
1: Ja,
0: en een andere,
1: deel
0: 2.
1: Ja,
0: deel 2. Ja, precies. En ik wil het nog een keer horen. Geen straf. Het eerste uur van deze ochtend nadert bijna zijn einde, maar wij gaan nog vrolijk door tot 9 uur. We hebben dan weer concerttips in ons concertmeldpunt. Ik zou zeggen, als je nog een tip hebt van een concert vandaag, laat het even gauw weten, dan kunnen we dat nog meenemen. Verder hebben we natuurlijk ook altijd een museumtip. We hebben het weer met Jan Visser. En er is weer een nieuwe aflevering van De Tijdmachine. Dit is Beethoven, zijn pastorale 6e symfonie, het eerste deel. Concertgebouworkest, onder leiding van Roger Norrington, brengt ons naar het nieuws van 8 uur. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 8:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. En dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode en 24 mensen raakten gewond. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. En ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. En vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijke mist, lost snel op. En dan wordt het een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
7: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
8: Ik las een artikel over psychobioloog Daisy Fancourt die stelt dat we kunst als pijler lijken te zijn vergeten in ons dagelijks leven. Maar het is volgens haar naast slaap, voeding, beweging en natuur een essentieel ingrediënt voor een goede gezondheid. 20 minuten per dag is genoeg. Moet je eens voorstellen wat het met je doet als je iedere dag 2 uur naar de ochtend luistert.

0: Una Matica de Ruda. Oftewel, wie gaf mij dat mooie bloemetje? Of wie gaf jou dat mooie bloemetje, mijn dochter? Een van de Ladino-songs, een Sefardisch liedje. Traditioneel liedje. Hier in de versie van Avi Avital op zijn mandolin. En Between Worlds, het ensemble dat hem daarin begeleiden. Even kijken, hebben we hier... Deze hebben we dan nodig. Ja. Goedemorgen, welkom. Welkom terug bij het tweede uur van de ochtend. Met straks weer een fijne museumtip. Die gaat vandaag over een tijdgenoot van Rembrandt. Maar Jacobus, we hebben ook weer fijne concerttips binnengekregen.
1: Zeker. Zo kan je, als je vandaag met de jongeren op pad wil, dan kan je om 3:30 vanmiddag naar de Grote Kerk in Muiden. Daar is een voorstelling over het verhaal van Peer Gynt door het Hexagon Ensemble.
0: Ah, leuke club.
1: Ja, is leuk. Ja. Het gaat in dit geval over Jules, een meisje dat opgroeit in een dorp aan de rand van het meer en verlangt naar de horizon. En tijdens haar reis naar de zee ontdekt ze dat meer van iets niet altijd beter is. Dat is de boodschap natuurlijk, Pieter.
0: Mm-hmm.
1: En dat thuis uiteindelijk de plek is waar je jezelf kan zijn.
0: Ja, dat zouden we ons allemaal wel eens op het hart kunnen drukken, nou, volgens mij. Nog een andere mooie tip. In Eibergen is dit hele lange Pinksterweekend het Kamermuziekfestival Eibergen aan de gang. Dit is een festival van violist Tim Brakman. Vanavond is er bijvoorbeeld een heel mooi divers sprookjesprogramma. Met bijvoorbeeld Ma Mère Loire, Moeder de Gans van Ravel, L'Histoire du Soudan van Stravinsky. Maar er zijn nog meer concerten vandaag. Om 11:00 kun je bijvoorbeeld al naar een bijzonder concert op de Brakman-boerderij. En Tim Brakman die speelt dan de Chaconne van Bach. Dat is wel leuk, want daarna geeft hij uitleg. Kun je vragen stellen, een beetje zoals Onder de Vleugels.
1: Ja.
0: En dan gaat hij nog een keer spelen.
1: Onder
0: en dan
1: de strijkstok.
0: Met andere oren naar die muziek, die prachtige muziek luisteren. Dus ik zou zeggen, het Kamermuziekfestival Eibergen gaat dat horen, gaat dat zien. Inmiddels bijna 8:10. Goedemorgen.

Het slot van Schoenbergs Verklärte Nacht in de versie voor piano trio, gespeeld door het Brakman trio. En Tim Brakman is met al zijn vrienden onder andere ook dit trio vandaag en morgen nog te horen op het Kamermuziekfestival Eibergen.

0: William Towers, Wolfram Latke, Peter Harvey, samen met het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven, zong hier muziek van Georg Friedrich Händel. For the Lord is Gracious uit het Utrechter Jubilate. Ja, dat is een mooi bruggetje naar de museumtip. Het is inmiddels 18 over 8. Het is ook wel de hoogste tijd voor die museumtip. Die gaat vandaag over de 17e eeuwse schilder Gerard van Honthorst. Geboren, getrouwd en overleden in Utrecht. En het Centraal Museum Utrecht duikt in zijn leven en werkt met de tentoonstelling Gerard van Honthorst. Streepje in alles anders dan Rembrandt. Nou, Bart Rutte is de directeur van het Centraal Museum. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Gerard van Honthorst, ik zei het al, 17e eeuw, kwam uit Utrecht. Wat kun je over hem en zijn carrière vertellen?
1: Nou, hij was eigenlijk een ongelooflijk succesvolle schilder in zijn eigen tijd. En hij is natuurlijk overschaduwd geraakt door wat we dan noemen de gouden eeuw van het schilderen. Met Rembrandt, Hals, Vermeer. Terwijl er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Als je kijkt met de bril van de 17e eeuw zelf, dan kan je bijna niet voorstellen dat hij voorbij gestreefd is door deze andere heren. En tegelijkertijd zou je ook wat meer stil kunnen staan bij alle invloed die hij heeft gehad op het Nederlandse schilderen. Het is een tijdgenoot van Rembrandt, in die zin dat hij eigenlijk net iets ouder is en net iets voorop liep. Een belangrijk element bijvoorbeeld is dat hij wel degelijk zelf naar Rome is gegaan als jonge jongen, om daar alle invloeden van Caravaggio helemaal te ondergaan. Hij heeft zich lange tijd gevestigd in Rome en was daar een heel succesvolle schilder die van de grootste opdrachtgevers ook de opdracht kreeg om meesterwerken te schilderen. En dat is ook iets waar we deze tentoonstelling mee beginnen. Zijn bekendste werk misschien wel uit de kunstgeschiedenis, waarin hij in Rome onder invloed van Caravaggio tot die prachtige stukken komt, waarin de werking van licht, met name kaarslicht, tot donker, maar ja, het schijnsel van de kaars, dat is toch wel echt zijn métier in die tijd. En daar kan je dus als bezoeker in de eerste zaal mee ondergedompeld worden.
0: Maar is die vergelijking met Rembrandt dan ook een soort van Calimero-idee van kijk eens hoe goed hij eigenlijk is, maar dat we dat vergeten zijn of zo?
1: Nee, dat niet. Ik denk dat het eerder is dat het een kapstok is. Er zijn heel veel mensen die, omdat we natuurlijk heel veel Rembrandt tentoonstellingen hebben gehad de afgelopen 10 jaar, behoorlijk op de hoogte zijn van hoe hij schilderde. Mm-hmm. En dan is het heel leuk om zijn leven daartegen af te zetten. En dat komt misschien wel tot een summum in een vergelijking in de tentoonstelling, waarbij we een portret van Rembrandt naast een portret hebben hangen van Honthorst, waarin je precies ziet wat er aan de hand is. Kijk, Honthorst was een dienstbare, misschien wat lievere schilder die heel goed luisterde naar de wensen van de opdrachtgever. Het was daarnaast een begnadigd schilder. Technisch is die ongelooflijk goed. Die niet alleen stofuitdrukking, maar ook toch iets van een psyche van de afgebeeldene weet te vangen. Maar het is wel wat lieflijker en misschien ook wel een beetje, als het gaat bijvoorbeeld om het portret van Amalia van Somst, Amalia van Somst, wat hangt naast een portret van Rembrandt. Dan zie je ook dat hij een krachtige vrouw neerzet die zonder twijfel de wereld in kijkt. Terwijl Rembrandt veel meer ruimte neemt om daar toch wat de menselijkere aspecten aan toe te voegen die niet helemaal per se geliefd waren bij de opdrachtgever.
0: Ja, maar als ik dit zo hoor en ook als ik hoor hoe groot hij destijds was en hoe vakkundig hij nu nog steeds wordt beschouwd, waarom is zijn naam dan toch in vergelijking met Rembrandt, Vermeer, Hals, allemaal toch een beetje vergeten?
1: Nou, ik denk dat dat gewoon te maken heeft ook met dat beeld wat we van onszelf hebben gemaakt van wat dan die Republiek van Nederland was met het schilderen uit die Republiek. Publiek. En dat we die afbakening misschien iets te scherp hebben gemaakt. En als je de parameters daarvan 10 jaar eerder zet, dan kan je niet om Honthorst heen. En dat is denk ik iets wat leuk is aan deze tentoonstelling. Voor echt een diep begrip van het schilderen in Nederland, waar we allemaal denken ontzettend veel verstand van te hebben, is het bijna noodzakelijk om deze tentoonstelling eens goed te komen bekijken.
0: Nou, en als ik dan een tip zou mogen vragen van welk schilderij of wat zou je nou zelf boven de bank hangen van hem?
1: Oeh, dat is een heleboel. Nou, laat ik dan even toch als museummens antwoorden. Omdat het zo krachtig is dat ik bijna vind dat het niet thuis mag hangen.
0: Nee,
1: maar
0: dat
1: heel veel mensen ervan mogen genieten. Kijk, waar we heel trots op zijn bijvoorbeeld is dat wij een schilderij 2 jaar geleden in alle stilte hebben verworven. De extase van Maria Magdalena. Een doek uit zijn vroegste tijd. Hè, dus echt uit zijn Romeinse tijd. Dat hij nog als Gerardo della Notte, een hele populaire naam in Rome, prachtige werken schreef. En dat is zo'n mooi beeld van een Maria Magdalena die bezwijkt onder alles wat haar overkomt op dat moment met de aankondiging door een engel. En wat ik zo ontzettend mooi vind is hoe kaarslicht de geraffineerdheid van de vleugels van de engel, dat lijken wel echte veertjes van een vogel, hoe dat is weergegeven. Ik kan daar iedere keer als ik langsloop, hè, dat is natuurlijk het voordeel als je museumdirecteur bent, dat je die tentoonstelling lekker vaak kan zien. Dan sta ik daar weer naar te kijken en denk ik, wat fantastisch dat we dat nu voor Nederland hebben weten te behouden en dat dat hier op dit podium zijn debuut mag maken.
0: Ja, dat is toch dan ook een beetje je eigen huiskamer waar je van die luxe kunt genieten in zekere zin.
1: Ja, zeker. Nou, laten we daar maar op.
0: We gaan allemaal daar naartoe. Dat is ook het mooie ervan. Directeur Bart Rutte, hartelijk dank. Die tentoonstelling Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt, die is nog tot half september te zien in het Centraal Museum Utrecht.

0: Violiste Sara Uvingen en het Noors Kamerorkest onder leiding van Edward Gardner speelden hier het eerste deel uit het vioolconcert The American Four Seasons. Ja, welk seizoen dit deel dan is, laten we het de lente noemen. Muziek van Philip Glass maakt het nu 8:58. Nou ja, en wat voor seizoen het hier is, ja, dat is eigenlijk wel duidelijk. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Het is een mooie Pinksterdag in ieder geval.
1: Ja, dat kunnen we rustig stellen. Het is ook een warme Pinksterdag. Zij het dat de temperatuur vandaag in de noordelijke helft van het land iets minder hoog zal zijn dan gisteren. Want gisteren hadden we echt een topdag met temperaturen in de Bilt bijvoorbeeld ruim 29 graden. Maar het werd in het zuiden van het land 30 tot 31 graden. Dat zijn voor mij hoge temperaturen, niet ongekend. Hè,
0: voor jou of voor de maand mei?
1: Voor de maand mei. Ja, voor de maand mei hoor, met TI. Want in het verleden is het wel eens, we hebben wel eens een keer een hittegolf gehad in mei. En dan bedoel ik op een landelijke hittegolf, niet op een regionale. Maar in 1922, dat is al heel lang geleden. Maar toen hadden we echt dagen achtereen toch wel temperaturen boven de 30 graden, ook in de Bilt. Nou, dat is nu niet aan de orde. Maar het is natuurlijk wel volop, er heerst volop warmte. En dat is niet alleen bij ons, maar ook eigenlijk in geheel westelijk Europa het geval. Mm-hmm. We hebben dan ook te maken met een ongelooflijk sterk hoge drukgebied in de bovenlucht. We spreken dan van een hittekoepel, en Amerikanen zeggen Engels ook, een heat dome.
0: Zo'n barbecue.
1: Ja, zo'n enorm hoge drukgebied. En dat blijft de komende dagen op zijn plaats liggen en dat veroorzaakt grote warmte. Onder meer in Engeland. Gisteren werd het op de Londense luchthaven Heathrow 29,7 graden. Dat was de op 2 na hoogste temperatuur in een dataserie daar vanaf 1948. En het is niet uitgesloten dat het morgen en overmorgen, dus maandag en dinsdag, dat het in het zuidoosten van Engeland 33 tot 34 graden gaat worden. En dat betekent dat het record wat stond op de 32,8 graden in 1944 voor Engeland, eigenlijk voor de hele Britse eilanden, dat gaat er dan aan. Ga je wat zuidelijker, Frankrijk, westelijk Frankrijk, niet eens zozeer het zuiden, maar bijvoorbeeld Bretagne en zo. En daar komen temperaturen voor tot 35 graden. En dan Noord-Spanje, daar zijn al records gebroken de afgelopen dagen. Oviedo bijvoorbeeld in Asturias, daar werd het 35,5 graden. Dat is een temperatuur die met bijna 3 graden boven het record uit het verleden ligt. Nou, gisteren werd Sevilla kwam op 38,6 uit. Dus het zijn echt ongekend hoge temperaturen.
0: Het is nog geen juli, hè?
1: Dus nee.
0: Daar zit het hem natuurlijk al in, dat het zo hoog is, ja.
1: Dat is ongekend. En wat ons land betreft vandaag, we hadden vanochtend wat mistbank hier en daar. De lucht is wat vochtig achter een zwak frontje. Maar die mist is verdwenen, althans op de meeste plaatsen. We houden nog wat sluierwolken over, maar voor de rest is het vandaag weer schitterend weer. Volop zon en de temperatuur die loopt uiteen van zo rond 23 graden op de Waddeneilanden. En het kan in het zuidoosten van het land plaatselijk 29 graden worden. Dus dat zijn toch best wel weer hoge temperaturen.
0: Maar de nachten zijn nog wel aangenaam, hè? Dat scheelt, vind ik altijd, op warme dagen.
1: Ja, dat scheelt hoor. Hoewel je vanmorgen wel zag in het zuidoosten dat de temperatuur niet onder de 15, afgelopen nacht niet onder de 15 graden kwam. Maar inderdaad geen tropennachten van 20 graden of hoger. Mm-hmm. Nou, morgen dan gaan we op herhaling. Ook dan heel veel zon. Dankzij hoge druk boven onze omgeving. Temperatuur in het Waddengebied 24 graden. Elders 28 tot 29 graden. In het zuiden wellicht 30 graden. 31 is ook mogelijk in het zuidoosten. Nou, dinsdag, Pieter, duurt de warmte voort en vanaf woensdag, onder invloed van nieuwe hoge druk, koelt het wat af. Want het nieuwe hoge drukgebied ontstaat boven de Britse eilanden, wordt de stroming wat noordelijk en dan krijgen we wat minder warm weer. 20, 22 graden in een groot deel van het land op woensdag. Aangenaam voor veel mensen natuurlijk. Ja. In de kustgebieden wat lager en het blijft droog, periode met zon en het hoge drukgebied houdt waarschijnlijk stand tot en met het komend weekend. Temperatuur zien we dan ook weer wat oplopen. Tot met het laatste weekend van de mei maand. En pas daarna lijkt zich een overgang naar toch wat onbestendiger weer af te tekenen. Lagere temperaturen en ook weer stijgende regenkansen.
0: Nou, maar daar weet je volgende week vast meer over.
1: Absoluut.
0: Goed. Jan, dankjewel en mooie Pinksterdagen.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag.
1: Dag.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Wat een drama aan het slot van dit eerste deel van het tweede pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Benjamin Grosvenor hoorde je hier, de pianist. Geweldig gespeeld met het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Allemaal onder leiding van James Judd. 13 minuten voor 9 is dan de hoogste tijd weer om eens terug te reizen in de tijd. En het onderwerp van vandaag, dat is echt toepasselijk. Het is echt een machine. Dus ik zou zeggen, start de tijdmachine. We gaan terug naar... Parijs, 25 mei 1870. Aan de vooravond van de Frans-Duitse oorlog verandert de stad razendsnel. Nieuwe boulevards, nieuwe machines, nieuwe etalages. En vanavond gaat in de opera een nieuw ballet in première. Coppelia, of het meisje met de ogen van glazuur. In het verhaal draait alles om een meisje achter een raam. Coppelia. Ze zit daar roerloos te lezen, dag na dag, en groet voorbijgangers af en toe met een stijve buiging. Hoofdpersoon Frans kan zijn ogen niet van haar afhouden. Ze lijkt perfect. Te perfect misschien. Want Coppelia is geen meisje. Ze is een automaat, gebouwd door een oude uitvinder. Een recensent schrijft later over de ballerina dat zij danst met een étrange précision. Een vreemde precisie. Bijna alsof ook zij zelf geen mens meer is. En ook de muziek van Leo Delibes beweegt met een vreemde precisie mee. Ritmes draaien rond, passen grijpen in elkaar alsof ergens een mechaniek wordt opgewonden. Voor veel componisten was balletmuziek vooral begeleiding. Bij Delibes begint het orkest zelf mee te vertellen. Het Parijse publiek herkent de fascinatie van Frans meteen. Overal verschijnen in deze jaren automaten, mechanische poppen en machines die mensen nadoen. En juist daarin schuilt het plezier van Coppelia. Niet dat iemand werkelijk gelooft dat de pop leeft, maar hoe makkelijk iedereen toch even mee wil in die illusie. In mei 1870 kijkt Parijs nog glimlachend naar Coppelia. Het kunstmatige meisje dat nooit moe wordt en altijd blijft glimlachen. Binnen een paar maanden breekt de oorlog uit. Maar deze avond, in de opera, lijkt de toekomst nog vooral iets om nieuwsgierig naar te zijn.

0: Het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. In deze mazurka uit Coppelia van Leo Delibe. En ja, dat was weer een mooie première volgens mij.
1: Zeker.
0: Om op terug te blikken in deze tijd.
1: Goed in.
0: Vorige week hadden we Parade van Satie in Parijs. Nu Coppelia in Parijs. Zullen we volgende week ook maar Parijs doen?
1: Er is nogal meer gebeurd daar.
0: Er is meer gebeurd eind mei 1913, als ik me niet vergis. Zoek maar eens op. Wordt vast een leuke aflevering. Maar deze aflevering van de ochtend, die zit er bijna op. We hebben nog een paar minuutjes Beethoven. Het Busch Trio, album van de week. Altijd goed. Achtste pianotrio van Beethoven. Daarmee wens ik je een mooie dag. Veel plezier ook met Tussen Hemel en Aarde. Vandaag met Bas Roetman. Ja, en als je geen fan van mij bent, dan heb je een zware dag. Want ik ben er nog een keer.
1: Je bent er nog een keer.
0: Ik ben er dan nog twee keer vandaag. Nou, het wordt, wie weet, tot vanmiddag of tot vanavond. Maak er een mooie Pinksterdag van. Aan het weer zal het niet liggen. Ik hoop eens, dankjewel.
1: Graag gedaan, Pieter.
0: En tot de volgende keer. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl. Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau. Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl. Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.

0: Dat voel je. 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou die had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Apkoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als toegestaan en ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer. En toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen nu een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman.

een eerbetoon aan de ochtend. Deze muziek van Sergei Prokofjev uit zijn ballet Romeo en Julia. Het deel De Ochtendserenade was dit, hier in een arrangement voor twee piano's. En die twee piano's die werden bespeeld door Marta Argerich en Sergei Babayan. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde vanuit een zonnige studio in Hilversum op deze Pinkstermorgen. Vorige week waren de leerlingen van Jezus nog verlaten en verweest op Wezenzondag. Nou, vandaag komt in de Bijbel die verlatenheid ten einde. 50 dagen na Pasen kwam de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus. En die geest gaf kracht en vrij letterlijk inspiratie. En de apostelen gingen vanaf dat moment op pad om de boodschap van het evangelie door de wereld te verspreiden. En zo is Pinksteren ook een beetje de verjaardag van de kerk. Vandaag veel begeesterde muziek en muziek over de drie-eenheid, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Veel om ons op te verheugen, een heerlijk Gloria Patri van Pergolesi bijvoorbeeld, een prachtige sonate voor vijf instrumenten van Tommaso Albinoni en Johann Sebastian Bach, twee delen uit de Hohe Messe door het vermaarde ensemble Pygmalion. Dat allemaal straks, we beginnen nog ingetogen. Over een paar minuten een prachtig Alleluia van de 16e eeuwse Portugees Francisco Garro. Maar nu eerst, zoals altijd, het Gregoriaans voor Pinksteren, gezongen door de vrouwen van Anonymous Four. Kom, Schepper Geest, Veni Creator Spiritus.

Een hemels alleluia van de onlangs verschenen cd van Cupertinos en hun dirigent Luis Toscano. Geheel gewijd aan de muziek van de Portugese componist Francisco Garro. En dit alleluia was een deel uit Garro's Missa Cantate Domino.

Een zonnige ochtend, een beetje zoals deze, in muziek vatten. Hoe doe je dat? Nou, zo dus. Heerlijk lichte muziek van de 20e eeuwse componist Jean Francais. Het derde deel uit zijn concert voor klarinet en orkest. Solist Elizabeth Jordan was dit met de Northern Chamber Orchestra onder leiding van Stephen Barlow. Het Vlaamse ensemble Courende nu, muziek van hun album Upon the Chant uit 2022. Dat is een cd met middeleeuwse Gregoriaanse melodieën. Dirigent Erik van Nevel arrangeerde die enkele melodieën tot muziek voor meer stemmen. En het resultaat mag er zijn. We gaan luisteren naar het Veni Sancte Spiritus.

van een eeuwige schoonheid. Dit Gloria uit de vierstemmige mis van William Byrd door Stile Antico. Toch een van de beste vertolkers van renaissance muziek van dit moment, als je het mij vraagt. Mocht u ze nou live willen horen, Stile Antico komt naar Nederland. Het koor zingt op het komende festival Oude Muziek in Utrecht, eind augustus. En daar zingen ze ook Byrd. Ik geef het maar mee. Ja, we gaan vandaag lekker veel genieten van muziek van Johann Sebastian Bach. Straks de Hohe Messe, om er vast naar uit te kijken. Maar minstens zo beroemd zijn zijn cello-suites, al talloze keren opgenomen. Maar af en toe is er een opname waardoor je opeens de oren spitst. Deze bijvoorbeeld van celliste Miriam Brandi, begin dit jaar verschenen. Het tweede deel uit cello-suite nummer 4 van Johann Sebastian Bach.

De cello zingt onder de handen van Mirjam Prandi, de vierde cello-suite van Johann Sebastian Bach. Ja, zo mooi kan een enkele melodie dus zijn op cello, maar dat geldt ook voor de stem. Het Italiaanse ensemble Accordone nam meerdere cd's op met tenor Marco Beasley. En hier horen we de eenzame, maar kristalheldere stem van Beasley. Hij zingt een oude melodie, een verstild loflied op God. Alleluia, laat alles wat adem heeft de Heer loven.

0: daar word je toch even stil van. Oude Gregoriaanse melodieën hier schitterend vertolkt door de enkele stem van tenor Marco Beasley in samenwerking met ensemble Accordone en hun artistiek leider Guido Morini.
1: Tussen hemel en aarde met Bas Roetman op NPO Klassiek.

Het lijkt wel zomer dit weekend. En hoe kunnen we dat beter vieren dan met de Italiaanse warmte en elegantie van Tommaso Albinoni? Ensemble 415 onder leiding van Chiara Banchini speelde deze Sonata a Cinque van Albinoni. Ja, Albinoni had in zijn eigen tijd al een grote schare bewonderaars. En niet de minste. Johann Sebastian Bach bijvoorbeeld was een groot liefhebber van zijn werk. En naar Bach gaan we nu luisteren. Ik zong vroeger bij het USCO, het Utrechts Studentenkoor en Orkest. En dan heb je het voorrecht om eens in de drie jaar de Hohe Messe te zingen. En om deze zomerse Pinksterdag te vieren, het Gloria uit de Hohe Messe, gevolgd door het Et in Terra Pax. En nog een kleine luistertip vooraf. Het Et in Terra Pax begint mysterieus, duister bijna, tot het licht doorbreekt en de sopranen beginnen met de melodie. En als je het mij vraagt, is dat een van de mooiste momenten uit de muziekgeschiedenis.

Zo levendig en krachtig deze uitvoering van de Hohe Messe door ensemble Pygmalion en dirigent Raphaël Pichon. Het Gloria en het Et in Terra Pax, onsterfelijke muziek van Johann Sebastian Bach.

van een ontroerende elegantie. Deze muziek van Francesco Durante. We hoorden deel 2 en 3 uit het 5e concert voor strijkers. Door l'Accademia dell'Annunciata en dirigent Riccardo Doni. Durante was een Napolitaan en we blijven nog even in Napels bij Gennaro Manna. Een vrij onbekende 18e eeuwse componist, uit Napels dus. Dit is zijn Gloria Patri voor sopraan.

begeesterde muziek op deze eerste Pinksterdag van Gennaro Manna. Mooie achternaam trouwens, brood uit de hemel, letterlijk. I Talenti Vulcanici en dirigent Emanuele Cardi begeleiden sopraan Silvia Frigato. En zij zong het Gloria Patri, eer aan de Vader, de Zoon en speciaal op deze eerste Pinksterdag, de Heilige Geest.

De zoete klanken van de hobo van Albrecht Meyer. Hij speelde het tweede deel Andante uit het Concert voor Hobo en Orkest van Giuseppe Sammartini. En Meyer werd daarbij begeleid door I Musici di Roma. Ja, we kennen Giovanni Battista Pergolesi vooral van zijn terecht wereldberoemde Stabat Mater. Maar hij schreef nog veel meer moois in zijn korte leven. Hij werd maar 26, helaas. Bijvoorbeeld dit feestelijke slot van het koorwerk Confitebor Tibi Domine. Dit is het laatste deel daaruit, Gloria Patri.

0: Digit. Wat een feest, dit vrolijke Gloria Patri, gevolgd door het Sicut Erat in Principio van Giovanni Battista Pergolesi. Thomas Hengelbrock dirigeerde de Freiburger Barokorkester en het Balthasar Neumann Chor. Nou, dat vrolijke gevoel houden we nog even vast. En hoe kan dat beter dan met Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.

Speelse vrolijkheid. Dit eerste deel uit het 9e pianoconcert van Mozart. Van de nieuwe cd van pianist Jan Lisiecki. En de Bamberger Symphoniker onder leiding van Manfred Honig. Mocht u nou zin hebben in een uitje, nog een tip. De legendarische film Amadeus uit 1984 van regisseur Miloš Forman draait momenteel weer in de bioscopen. Een geheel gerestaureerde versie. Ik moet zelf ook nog kaartjes bestellen, maar gauw doen. Ja, dan is het nu tijd voor de heilige kalender met vandaag Philippus Neri. Zijn feestdag is komende dinsdag, 26 mei. Neri werd geboren in Florence in 1515. Zijn vader wilde dat hij in de handel zou gaan werken, maar Philippus had andere plannen. Hij legde zich toe op het geestelijk leven en wilde zo eenvoudig en vroom mogelijk leven. En dat was nog niet makkelijk, want zijn medestudenten theologie stelden hem op de proef door meisjes van lichte zeden op zijn kamer te verbergen. Maar Philippus gaf niet toe aan zijn lusten en stuurde ze netjes weer naar huis. En Philippus die kreeg vooral faam als oprichter van het oratorium, een samenlevingsverband van priesters. Plaats om te bidden, betekent het letterlijk. En de leden van de club probeerden met elkaar naar volmaaktheid te streven door samen te bidden, religieuze muziek te maken en goede werken te verrichten. En langzaam groeide uit die vieringen in het oratorium een nieuw soort muziekstuk dat we nog altijd kennen. Het oratorium, een werk voor koor, orkest en solisten met een religieus thema. Nou, daar zijn we Philippus natuurlijk dankbaar voor. En dan kan muziek uit een oratorium natuurlijk niet uitblijven. We gaan luisteren naar een aria uit het oratorium Esther van Georg Friedrich Händel. Praise the Lord with cheerful noise.

sopran Julie Rosé met de aria Praise the Lord with Cheerful Noise uit het oratorium Esther van Handel. En zij werd bijgestaan door Marie Bournisien op harp en de Millennium Orchestra onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón.

vurige muziek van de Boheems-Franse componist Antonin Reicha. Een beetje vergeten in de muziekgeschiedenis, maar daar probeert Trio Bohemo verandering in te brengen. Zij zetten de pianotrio's van Reicha onlangs op cd. Ook deze nummer 1. Zeer de moeite waard. Het is 11:15, tijd voor een bezoek aan onze Mariakapel. En daar klinkt vandaag muziek van de jongste zoon van Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach. Johann Christian zette een opmerkelijke stap in zijn leven. Hij werd Rooms-katholiek, tot afschuw van zijn toch zeer Lutherse familie. Dit is zijn lofzang op Maria, het Magnificat van Johann Christian Bach.

tot in de eeuwen der eeuwen. Een heerlijk sprankelend magnificat van Johann Christian Bach, de jongste zoon van Johann Sebastian. We hoorden ensemble Arcangelo en solisten onder leiding van Jonathan Cohen. Tot zover Tussen Hemel en Aarde vandaag. Volgende week is Wilfred hier weer. Straks na het nieuws het zondagochtendconcert met de volledige muziek die Mendelssohn componeerde voor Shakespeare's toneelstuk A Midsummer Night's Dream. Als voorproefje tot de klok van 11 alvast een beetje Mendelssohn. Nieuw Sinfoniette Amsterdam speelt zijn 8e symfonie voor strijkorkest onder leiding van Lef Markies. Ik wens u nog een hele fijne Pinksteren.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Hey Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
15: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen er net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons, die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. En in die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Voor zover bekend raakte geen van hen gewond. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10

0: keer meer alcohol op dan is toegestaan. En ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert. Met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom op deze heerlijke warme zondag bij het zondagochtendconcert live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Er staat ons een heerlijk zomers en dromerig programma te wachten. Hier zit al klaar het Radio Philharmonisch Orkest en straks onder leiding van hun vaste gastdirigent Stefan Deneve zingen de dames van het Groot Omroepkoor en ook twee zangsolisten, namelijk Daphne Selick en Sterre Descru. Zij solieren zometeen in A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Maar we beginnen eerst nog even met een ander, ook heel zomers werk, namelijk Pastorale DT van Arthur Honegger. Honegger schreef deze zomerse pastorale in 1920 en hij was toen actief in de Groupe des Six, de beroemde componistengroep die dus rond dat jaar actief was in Parijs. En die groep componisten zocht naar een nieuwe identiteit nadat Wagner enorm van invloed was geweest daar. De muziek was heel dramatisch en zwaar geworden, vol van Wagneriaanse invloeden. En die Groupe des Six die dacht, nee, wij zijn Frans. Nou, Honegger was dan Zwitsers-Frans. En onze muziek is licht en elegant en met humor. En daar gaan we weer naar op zoek. En nou, in deze periode, dus te midden van deze groep, schreef Honegger zijn pastorale DT. En hij deed dat tijdens een vakantieverblijf in de Zwitserse Alpen boven Bern. En dat hoor je. Je hoort dat berglandschap waar de zon overheen glijdt. Het licht verschijnt over de bergtoppen en het is heel jazzy met een heel levendig middendeel. En uiteindelijk dan komt dat lome, warme begindeel weer terug op het eind. En hier komt Stefan Deneve de trap af en het Radio Philharmonisch Orkest staat voor hem op. En de zaal hier, het publiek is zomers gekleed. Heel toepasselijk voor deze zomerse pastorale. Handen met Nadja Wijzenbeek. We gaan prachtige hoornsolo's horen. Pastorale DT van Arthur Honegger.

Dit was Pastorale DT van Arthur Honegger, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stefan de Neve. En meteen laat hij de belangrijke solisten opstaan. Ingrid Geerlings, die de kwetterende vogeltjes verzorgde. En natuurlijk Petra Botma Zijlstra, de prachtige hoornsolo's. Arjen Woudenberg op klarinet en IJsseling Casey op hobo. En inmiddels staat hier het voltallig Radio Philharmonisch Orkest. En Stefan de Neve die baant zich een weg tussen de orkestleden door. En gaat de grote rode trap op om de solisten op te halen die gaan zingen in het volgende onderdeel. En ook vullen zich allemaal blazers bij het orkest. Er wordt groots uitgepakt. Alle registers worden opengetrokken. Namelijk voor Ein Midsommernachtstraum van Felix Mendelssohn. Muziek op de beroemde tekst van William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. En Mendelssohn schreef de ouverture van dit meesterwerk al op 17-jarige leeftijd. Hij begreep al heel jong de teksten van Shakespeare en ging op de piano, sloeg aan het componeren samen met zijn grote zus Fanny. En later, op zijn 17e, orkestreerde hij deze muziek. En nog weer veel later, op zijn 33e, schreef hij de rest van de toneelmuziek erbij. Toen was dat in opdracht van de Pruisische koning Frederik Willem IV. Hij wilde Shakespeare's toneelstuk uitvoeren en vroeg Mendelssohn hier muziek bij te schrijven. En deze muziek die sloot al naadloos aan op wat hij op zijn 17e had geschreven. Dus op zijn 17e had hij het eigenlijk al helemaal in de vingers. En zo beschreef ook Stefan de Neve. Hij zei, Mendelssohn was echt verschrikkelijk bijzonder. Je hoort eigenlijk geen jeugdwerk in die ouverture. Je hoort daar echt al een volgroeide Mendelssohn. Die dus op zijn 33e gewoon de draad weer kon oppakken. En de rest van dat stuk daaraan vast kon componeren. Het stuk brengt ons naar een wereld van verliefde koppels, feeën en elfen. En die koppels die drinken een liefdesdrank en daardoor raakt alles in de war. Mensen worden verliefd op de verkeerde personen. Er ontstaat jaloezie en conflict. Maar later komt ook alles weer goed na het beleven van heel bizarre avonturen. En blijkt alles maar een droom geweest te zijn. En hier komen de twee elfjes de trap af. Sopraan Daphne Selig en mezzo-sopraan Sterre de Cru. Zij gaan zo meteen samen met de dames van het Groot Omroepkoor prachtig de Elfenmars zingen. Nee, die komt na de Elfenmars komen de solisten met dameskoor. Lied mit Chor, Bunteschlangen, dat gaan zij zingen. En daarna Intermezzo, Notturno, natuurlijk de beroemde bruiloftsmars die iedereen kent. De begrafenismars en de finale. Daar gaan we. Ein Midsommernachtstraum van Felix Mendelssohn.

Dit was een midzomernachtstroom van Felix Mendelssohn. U hoorde het Radio Philharmonisch Orkest, de dames van het Omroepkoor. En Stefan de Neve als dirigent. En hij bedankte al meteen de twee elfjes, de twee solisten. Daphne Selick, sopraan, en Sterre de Cru, mezzo-sopraan. Prachtig gezongen. Elfenachtig gezongen samen met de dames van het Grote Omroepkoor. Bravo geroep hier vanuit de zaal. En een staande ovatie. Stefan de Neve die klapt blij naar het Radio Philharmonisch Orkest. En ze hollen de trap op, de zangeressen en de dirigent. Heerlijke zomermuziek op deze warme ochtend. Allemaal witte bloesjes in de zaal met korte mouwen. En ze komen weer naar beneden. De elfjes Sterre de Cru en Daphne Selick. Gevolgd door de vaste gastdirigent Stefan de Neve. Die net te horen heeft gekregen dat zijn contract bij het Radio Philharmonisch wordt verlengd. Hij blijft nog een paar jaar vaste gastdirigent. Tot zijn eigen vreugde en die van het orkest. En hier bedankt de Neve, de dames van het Grote Omroepkoor. En natuurlijk hoorniste Petra Botma-Zijlstra. Die nu vergezeld wordt door haar mede-hoorniste. Prachtig gespeeld in de nocturne. Alle houtblazers. Hajime Konoye en Jos Lammersen. Arjan Woudenberg. En de trombones natuurlijk. De trompetten. Die de prachtige bruiloftsmars inluiden. En daar staan ook de slagwerkers. Esther Doornink. Paul Jussen. Hans Zonderop. De bekkens. En al de strijkers mogen gaan staan. En daar staat iedereen. Een zeer tevreden de Neve pakt bij de handen van de jonge zangeressen nog eens vast. Heerlijke muziek. Op het beroemde toneelstuk van William Shakespeare. Die prachtige beroemde noot waarmee de deuren naar de elfenwereld worden geopend door Ingrid Geerlings. En zij sloot ook af. En we zijn weer terug op aard, weer ontwaakt uit deze droom. En hiermee is dan ook een einde gekomen aan dit zondagochtendconcert. De techniek vandaag was in handen van John Nieuwenhuis en Pepijn de Ruiter. En de klankregie in handen van Meerte van Dijk. En volgende week dan zijn we er weer. Dat is alweer het laatste live zondagochtendconcert vanuit het Concertgebouw. Gedurende de zomerstop ga ik putten uit het archief van meer dan 30 jaar zondagochtendconcert. Dus dan klinkt er alsnog elke zondagochtend een prachtig zondagochtendconcert. Maar dan vanuit de studio in Hilversum. En na de zomervakantie gaan we vrolijk verder vooralsnog. Volgende week dan gaan we naar Spanje met Leticia Moreno. Spaanse muziek gaan we horen. Orquesta Sinfónica de Castilla y León met Thierry Fischer als dirigent. We horen Rimsky-Korsakov, Capriccio Español, Pablo de Saraste, Carmen Fantasie en ook Manuel de Falla, Suite El Amor Brujo. Hier alvast een stukje de Falla. Pianist Javier Perianes speelt Piezas Españoles. Veel plezier zometeen bij Café Foyer met Pieter van Nes. En ik wens u nog een heerlijke, prachtige, warme dag. En heel graag tot volgende week.

0: Klassiek. BNN VARA.
1: De zon schijnt, de zomer kondigt zich aan, het terras van het café is open. Het is een mooie Pinksterdag.
0: Café Foyer met Pieter van Nes.

0: Ja, er is toch maar één manier om deze Pinksterdag zo'n uitzending te beginnen. Harry Bannink op een mooie Pinksterdag. André van den Heuvel, Leen Jongewaard. Maarten en ik die zaten hier luidkeels toch mee te zingen. En dat roept gevoelens van nostalgie op naar een tijd die wij nooit hebben meegemaakt.
1: Nee, maar je moet meezingen bij dit liedje. Het kan niet anders. Als je de tekst kent, dan kun je niet inhouden.
0: Het is ook zo'n goed liedje. Er zit een verhaal in. Het begint lief, maar uiteindelijk is het toch allemaal niet zo lief. Ja, het is heerlijk. Harry Bannink, die kon het wel. Annie M.G. Schmid natuurlijk, de tekst. We zijn begonnen, het café is weer open. Ik zei al, het terras is ook open. Dat lijkt me verstandig vandaag, op zo'n dag als vandaag.
1: Ja, gelukkig zitten wij binnen.
0: Het is wel lekker fris, dat is zeker zo. Zullen we naar Brussel gaan? Laten we daar maar eens mee beginnen.
1: Leuk.
0: Pieter van Maalderen. Toen mochten we hem nog een Zuid-Nederlands violist en componist noemen. Brussels is hij. Je hoort een van zijn sinfonia's. Deelt je daaruit. Academy of Ancient Music, onder leiding van Philippe Bral. Goedemiddag.

De Sinfonia Opus 5 nummer 1, eerste deel van Pieter van Malderen, door een Academy of Ancient Music onder leiding van Philippe Bral. En Neline die schrijft ons naar de app. Ja, die van Malderen heeft wel heel goed geluisterd naar Johann Christian Bach. Nou, dat zou best kunnen, Neline. Ik weet eigenlijk niet wie de eerder was. Het waren leeftijdsgenoten. Ik weet ook dat Pieter van Malderen in heel Europa toch wel bekend was. Zelfs bij Mozart. Dus wie wat van wie heeft, dat houden we nog maar even in het midden. Maar dit soort overeenkomsten zijn toch altijd wel leuk om te constateren. Ja, vandaag, las ik, vinden in Las Vegas de zogenaamde Enhanced Games plaats. Ook wel de dopingspelen genoemd. Waar sporters alles mogen gebruiken op zoek naar de beste prestaties. Het is een van de meest besproken, tegelijkertijd meest verguisde sportevenementen van het jaar. Want ja, doping, dat is toch synoniem voor vals spelen, voor illegale zakken bloed ergens in een schimmig hotelkamertje. Ja, misschien toch niet, als je het speelveld gelijk trekt. En al die mogelijkheden uit de medische wetenschap benut om je prestaties te verbeteren. Waarom niet? Dus hier kunnen sporters ongegeneerd inhalers met salbutamol gebruiken, corticosteroïden smeren, bupropion slikken of ijzerinfusen in hun aderen steken. Nou wacht, daar ga je al. Want ook dat is allemaal in normale, clean topsport toegestaan. Grenzen, die zijn er alleen maar als iemand ze eerst ergens trekt.

0: Harpiste Annelien Leenaerts met het danslied Des Pierrot uit die tote stad van Korngold. En daarvoor hoorde je Kurt Weill's Alabama Song door Orbi. De Oscillating Revenge of the Background Instruments. Dat heerlijke clubje van Bram van Sambeek, Stijn Vigé, Sven Vigé, Rick Sortijn en Marijn Korf de Gids. Die heb je dan nog. Heel lekker clubje is dat toch. Ik kreeg zojuist, Maarten, kreeg ik een melding op mijn buienradar-app dat het gaat regenen.
1: Nou,
0: maar ik kijk naar buiten.
1: Niet.
0: Ik weet niet waar het vandaan komt. Misschien staat dat ding ergens op zee. Dat zou kunnen, dat het daar gaat regenen.
1: Leuk.
0: Leuk, hè?
1: Leuke verwijzing.
0: Frank Bridge is dit. Seascape.

0: Heerlijk stuk is dit. Het eerste deel uit The Sea van Frank Bridge door het Ulster Orchestra onder leiding van dirigent Vernon Handley. Maarten, geef ik jou eens eventjes de vraag. Wist jij toevallig dat Vernon Handley het liefst Todd werd genoemd?
1: Nee, dat wist ik niet. Ik ben wel benieuwd waarom.
0: Waarom nou? Omdat toen hij werd geboren stonden zijn voeten een beetje naar binnen. Ja. En toen zei zijn vader, they toddle. Oftewel, hij waggelt een beetje.
1: Ah.
0: En vandaar de naam Todd. En dat heeft hij is zijn hele leven blijven gebruiken.
1: En dat heeft hij een beetje omarmd als een soort geuzennaam of zo.
0: Zo is dat. Zo is dat.
1: Wat grappig.
0: Feitje van de dag. Ja. Vernon Handley. Mooie dirigent. Gaan we verder, hè?
1: Ik denk het wel.
0: Uw hand is de eerste.

0: Het trio Medieval en Arve Hendriksen met Uw hand is de eerste. Ja, in het Zweeds klonk dat iets anders. Maar het is een mooie anonieme compositie. We blijven eventjes in Scandinavië. Want hier binnen, in een hoekje aan de bar van het café, zit namelijk een Finse componist al veel te lang cognac te drinken, sigaren te roken. Ik denk dat het hoog tijd is om even naar buiten te gaan. We gaan op pad met Sibelius.
1: Even weg uit de cafés van Helsinki met Jean Sibelius. Want Sibelius die hield van drukte, van gesprekken, sigaren, kreeft en cognac, lange avonden. Maar hij had ook een andere kant. En hij liet daarom een huis bouwen in de bossen van Järvenpää, nog geen uur met de trein vanuit Helsinki naar het noorden. Zijn huis lag aan een meer tussen de berken en de pijnbomen. Het roken naar de bloemen in de tuin en het natte mos onder je voeten. En hier schreef hij muziek die lijkt op te stijgen uit dit landschap zelf. Mist, wind, fluisterende bomen, eenzaam en uitgestrekt. Luister maar naar Melisande. Alsof het bos hier een geheim probeert te bewaren. En misschien is dat wel wat je hoort in zijn muziek. Deze plek.

0: Het vijfde deel, menuet uit het octet van Franz Schubert. Door zo'n ensemble waarvan je denkt, ja, ken ik eigenlijk niet die naam. Het Charoen Ensemble. Maar ze spelen toch wel goed. Dan zoek je ze eens op. En dan blijken ze allemaal uit de gelederen van de Berliner Philharmoniker te komen. Ja, dat verklaart toch veel.
1: Café Foyer met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: genieten dit hoor. Dit vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Het laatste deel daarvan. Het is eigenlijk al het ronde van de zaak. Maar dat komt later nog. Hè?
1: Inderdaad, ja. Wow, we hebben nog een tweede deel vandaag.
0: Twee rondes van de zaak. Stephen Huff, pianist met het Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Hannu Lintu. Ja, Maarten, we hebben straks ook weer, zoals iedere zondag in Café Foyer, een top 400 dilemma. Een ja, dilemma, iets bekends, iets onbekends, naar aanleiding van iets uit de actualiteit. Waar viel jouw oog op, Maarten?
1: Nou, een blijkbaar bedreigde diersoort. Voor wat het een bijzondere dag is vandaag. Maar ik ken dat dier niet. Ik wil zeggen die diersoort, maar ik ken dat beest helemaal niet. Zegt het jou iets?
0: De markor. Ja. Nee, het zei me niks. Ik heb het even opgezocht. Het betekent letterlijk slangeneter.
1: Echt waar?
0: Wat het verder is, dat hoor je zo.

They tell us that you mighty powers above, uit The Indian Queen van Henry Purcell, maar dan in de versie van David en David. David Orlovsky, klarinet, David Bergmüller, geluid. En daarvoor een Ave Maria van de Letse Richard Dubra, gezongen door Voices 8.

0: Sinds 2024 is het op deze dag de internationale dag van de Marcor. Staat ook wel bekend als de schroefhoorngeit. Wordt bedreigd door het verlies van zijn leefomgeving, stroperij, klimaatverandering. Het leeft in bergachtige gebieden in Zuidelijk en Centraal-Azië. En is volgens de VN een iconische en ecologisch belangrijke diersoort die ook een positieve invloed heeft op regionale economieën. Ja Maarten, zo is het. De Marcor.
1: Het zei mij tot vanochtend helemaal niks.
0: Nou, het is gewoon een hele mooie geit om te zien.
1: Heel indrukwekkend. Nou, ik zat net even te kijken naar een video over twee ruziende Marcorn. Die ja, gingen vechten om een vrouwtje schijt.
0: Ja, David Attenborough, ja.
1: Nou, ja, gewoon angstaanjagend wat er kracht er in die beesten zit.
0: Ja, het zijn 200 kilo. Ja, het zijn flinke geiten.
1: Ja.
0: Geiten, schapen, wat voor klassieke hit kunnen wij daarbij verzinnen, Maarten?
1: Ja, jij kwam met een geweldige suggestie vanochtend. Schaven kunnen ziegen weiden.
0: Nou, die ken je wel, hè? Dat is deze van Johann Sebastian Bach. Ja. Wil je die helemaal horen? Laat het dan even weten via de NPO Luister-app. Maar we hebben ook nog een alternatief. Dit was de klassieke top 400 hit. Maar we hebben ook nog een vergeten parel. Ook van Bach dus. Een pastorale. Nou ja, blijf in het herderlijke thema. Die klinkt zo. Een pastorale van Johann Sebastian Bach. Als je daar naar wil luisteren straks, laat ook dat dan even weten. Via de NPO Luister-app komt allemaal straks in ons top 400 dilemma.

0: Het eerste deel uit het strijkkwartet opus 77 van nummer 1 van Joseph Haydn. Door het Butter Quartet, Nederlands strijkkwartet. Dat recent dit album heeft opgenomen. Wait Till the Clouds Roll By. Twee kwartetten van Haydn. Met daartussen een stuk entr'acte van Caroline Shaw. Mooi album. Gaf ons even de tijd om reacties binnen te harken, Maarten. Die zijn gekomen op de vraag van het klassieke top 400 dilemma. Wat zullen we doen? Zullen we eerst even laten horen wat het dilemma was en dan de reacties laten lezen? Wat zullen we doen?
1: Laat maar de eerste horen. De klassieke top 400 hit.
0: Ja, Schiffer kunnen zieken, Weiden.
1: Daar
0: kun je op stemmen. Maar je kan ook stemmen op een minder bekende muziek van Johann Sebastian Bach, de Pastorale. Ook mooi. Een beetje in diezelfde pastorale sfeer. Allemaal vanwege de internationale dag van de Marcor.
1: In de app is het ook een strijd.
0: Jawel, hè?
1: Ja, want ja,
0: ze botsen
1: spannend.
0: Met de horens tegen elkaar.
1: Nou, precies. Ja, Margreet die zegt op deze prachtige zonovergoten dag denk ik dat mijn voorkeur uitgaat naar iets sprankelende muziek. Dus ik kies voor het bekende stuk. Mm-hmm. Maar ja, Norbert die zegt dan weer, ja heren, ik ga voor de vergeten parel. Die zou ik graag wel helemaal willen horen. Het is ongekend spannend.
0: Het is echt gelijkspel op dit moment. Dus laat weten de klassieke top 400 hit of de onbekende parel van Johann Sebastian Bach. Via de NPO Luister-app graag je reactie.

Joe Song van Au Ferganor door ja, dat onmiskenbare geluid van Hermine Deurlo met de mondharmonica en Eran Har Even op de elektrische gitaar volgde op Polperro Beach uit de Theater Miniatures van Adrian Sutton. Hebben wij nog een bumpertje? Jawel! Je kon vandaag kiezen in het kader van de Internationale Dag van de Markor. Dat prachtige geit, is het, hè? Ik hoor zich schaap zeggen, een geit. Ergens een nationale dier van Pakistan is het, geloof ik zelfs. Hoe dan ook, wij zochten daar muziek bij. Wij vonden in de top 400 Schafe kunnen Sieche weiden van Johann Sebastian Bach. En we zochten daar ook een onbekende parel van Bach bij. Namelijk de pastorale. Nou, de reacties lopen zeer uiteen. Het ligt erg dicht bij elkaar. Nieline schrijft, Schafe kunnen Sieche weiden. Ja, hier wel hoor, maar even mijn voorkeur. Jetka schrijft, ja, die pastorale verborgen parel lijkt me toch erg mooi. En zo gaat het nog even door. Ik denk dat Jeanne misschien wel de doorslag gaf. Ze schrijft, Pippi Lanko zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Ik zeg nu, ik ken het stuk van Johann Sebastian Bach niet, dus vind ik het mooi en daar stem ik op. Het wordt de verborgen parel. Het wordt de pastorale, aria de la pastorale, in de versie van Martin Frust en Jonas Noordberg.

De pastorale voor orgel oorspronkelijk. Dit was de aria daaruit. Maar hier in de versie van Martin Frust en Jonas Noordberg. Muziek van Johann Sebastian Bach. Ja, het is vandaag Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest. Nou, net hadden we de vader. Wat miste dan nog? De zoon. Karel Philipp Emanuel Bach.

0: Het derde deel uit het celloconcert WQ Wot Quen 172. Jawel, Karel Philipp Emanuel Bach. Truls Murk, de cellist bij Le Violon du Roi onder leiding van Bernard Labadie-Labada. Zeg het eens, Maarten. Wat heb jij? Ronde van de zaak. Ja.
1: Als de bel gaat, dat betekent dat we ruimte moeten maken voor een rondo van de zaak.
0: Hebben we er eentje? Albenisch.
1: Zeker.
0: Altijd fijn.

0: pianist Miguel Baselga. Die speelde hier het rondo uit de vierde sonate van Isaac Albéniz. En daarmee gaat onze klok Maarten alweer richting 2 uur.
1: Ja, hij is voorbij gevlogen, de uitzending. Ja,
0: zo is dat zeker. We moeten het café langzaam weer gaan sluiten. Het terras blijft open. Zullen we het daarop houden?
1: Nou, en het goede nieuws is ook alweer dat het café volgende week gewoon weer open gaat.
0: Kijk, zo is dat. Er kwam nog één vraag binnen. Wil ik nog heel even met jou over hebben.
1: Oh jee.
0: Waar stond het nou ook weer? Werd gevraagd waarom ik jou Maarten noem in plaats van professor Maarten. Ja, misschien zijn het mijn manieren die te wensen overlaten. Maar
1: nee,
0: ik dacht dat ik Maarten mocht zeggen.
1: Ja, jij mag Maarten zeggen. Oh, heel goed.
0: Fijn om te weten. Alle anderen houden het op professor Maarten. Goed, tot zover. Café Foyer. Selma van Dijk die zit weer klaar voor een mooi concertprogramma van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Onder leiding van Santo Matthias Aruvali. Met Sol Gabetta als cello soliste.
1: Ja, ik zeg vaak cellist.
0: Ja, precies. Ja. Heel eerlijk programma. Dvorak, Martinu, Stravinsky, Ravel. Genieten wordt dat straks na 2 uur in het zondagmiddagconcert. Maak er een hele mooie zondag van. Mooie Pinksterdag. En tot de volgende. Ik ben er vanavond weer. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Kijk om je heen. Voor mij is eigenlijk alles wat vorm heeft per definitie al kunst.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Zij is die ene noot van Chopin waarvan ik denk... Oh.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Dat zal ik nooit vergeten. Dat... Wow.
1: Deze week is mijn gast, journalist en presentator... bekend van Journaal en Jeugdjournaal, Marga van Praag.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch... met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Wandel met Cavefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
2: De Stoet, kaarten via cavefax.nl. Loop je mee?
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PU Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar een andere gevangenis in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer blusse het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor twee wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. En vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staan er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. En daarin staat al dat het tijd is om je in te smeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. De halve marathon ging daar wel door, maar werd vervroegd. Het weer, het is vandaag dus zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. En ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam.

0: Be Part of Our Symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Lees Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
6: Ja, van harte welkom bij het zondagmiddagconcert. Vandaag hoort u de opname die we afgelopen 15 mei hebben gemaakt in het Concertgebouw in Amsterdam. De Finse dirigent Santtu Matias Ruvali, die staat voor het Concertgebouworkest, heeft een heerlijk programma samengesteld met daarin ook enkele verborgen parels, zoals na de pauze balletmuziek van Stravinsky, die altijd in de schaduw van zijn vroegere balletmuziek heeft gestaan, namelijk het ballet voor Jeu de Cartes. En van Ravel horen we de tweede orkestsuite die hij maakte van zijn meeslepende muziek voor het ballet Daphnis et Chloé. Dat dus later deze middag, want het concert dat begint zometeen met een vrij onbekende concertouverture van Dvorak, In de Natuur. Het is het eerste deel van een trilogie waarvan alle drie de delen volgens Dvorak de belangrijkste aspecten van het bestaan verklanken. En daarna speelt Sol Gavetta het eerste celloconcert van Dvorak's landgenoot Bohuslav Martinu. Een spannend en ook hier en daar zeer romantisch celloconcert. Ja, dat dus allemaal in onze uitzending van vanmiddag. Maar we beginnen nu eerst met muziek van Giovanni Benedetto Plati. Sol Gavetta speelt zijn celloconcert in C groot.

En dat was Sol Gabetta. Zij speelde het celloconcert in C groot van Giovanni Benedetto Platti. En werd daarbij begeleid door Capella Gabetta. Onder leiding van haar broer, violist Andres Gabetta. Ja, vandaag hoort u in het zondagmiddagconcert de opname van het concert waar we afgelopen 15 mei bij waren. En dat concert dat begint hier zometeen met de concertouverture in de natuur van de Tsjechische componist Antonín Dvořák. We gaan naar het jaar 1891. Dvořák was op het hoogtepunt van zijn roem, kreeg meerdere onderscheidingen. Ontving een eredoctoraat van de universiteiten van Cambridge en van Praag. En ook kreeg hij in dat jaar de aanbieding om directeur te worden van het Conservatorium van New York. Nou, de meeste van zijn symfonieën en concerten waren toen al voltooid. Ja, behalve natuurlijk die hele beroemde, die 9e symfonie, want die schreef hij tijdens zijn verblijf in Amerika. En hij concentreerde zich in deze periode ook op het schrijven van programmamuziek. Muziek die is gericht op het vertellen van een muzikaal verhaal. Geïnspireerd meestal op gedichten, boeken, teksten of sprookjes. Kan ook gebaseerd zijn op legendes, schilderijen of op de natuur. En Dvořák, ja, hij was een groot natuurliefhebber. In zijn 8e symfonie bijvoorbeeld laat hij de dwarsfluit het zingen van vogels imiteren. En in de jaren 1891 en 1892 schreef hij zijn trilogie Natuur, Leven en Liefde. En in alle drie de delen komt iedere keer hetzelfde natuurthema terug. Wat dan de eenheid tussen de stukken versterkt. En toch zijn het verder totaal verschillende delen. Het eerste deel, dat gaan we dus zo horen. Dat heeft de titel In de Natuur. En het weerspiegelt een stille zomernacht. Waarmee Dvořák verwees naar het belangrijkste aspect van het leven. Volgens hem dan, de natuur zelf. En hij droeg dit deel op aan de Universiteit van Cambridge. Het tweede deel, dat hij in eerste instantie Leven had genoemd, dat kreeg later de titel Carnaval. En dat beeldt het leven dan ook uit als een vrolijk boel, met hier en daar wat melancholieke klanken. Dat deel droeg hij op aan de Universiteit van Praag. Dat is overigens ook het deel wat het vaakst wordt uitgevoerd van deze trilogie. Ja, en dan heb je natuurlijk nog dat laatste deel, Liefde, later met de naam Othello. En dat gaat erover dat het leven niet alleen natuur en feest is, maar ook liefde, passie en jaloezie. Ja, Santu Matthias Ruvali die heeft dus voor deze gelegenheid gekozen voor dat eerste deel over de natuur. En het gebeurt trouwens zelden dat alle drie de delen tijdens een concert worden gespeeld. Maar tijdens Dvořák's afscheidsconcert, vlak voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten, gebeurde dat wel. En dat was op 28 april 1892 in Praag. Onder leiding van de componist zelf met het Tsjechisch Philharmonisch Orkest. En daar klinkt het applaus voor Santu Matthias Ruvali. En we gaan dus luisteren naar dat eerste deel van die trilogie. In de natuur, concertouverture van Antonín Dvořák.

Het Concertgebouworkest onder leiding van Santu Matthias Rovali speelde de concertouverture in de natuur. Het eerste deel van de trilogie Natuur, Leven, Liefde van Antonin Dvorak. En hier in Amsterdam stond het na de eerste uitvoering op 17 juni 1894 vaak op de lessenaars. Maar na 1913 was dat nog maar enkele keren. En de laatste keer dat In de Natuur van Dvorak werd gespeeld door het Concertgebouworkest voor dit concert, dat was op 11 september 1941, toen onder leiding van Eduard van Beinum. Ja, hier op het podium wordt er nu even het een en ander veranderd in verband met een andere orkestbezetting. En dan gaat het concert zo verder met het eerste celloconcert van Bohuslav Martinů, een landgenoot van Dvorak. Hij studeerde viool, orgel en compositie aan het Conservatorium van Praag. Kreeg enige tijd les van Jozef Soek, de schoonzoon van Dvorak. En vanaf 1923 woonde hij een lange tijd buiten zijn geboorteland. Eerst in Parijs en toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, emigreerde hij naar de Verenigde Staten. In 1953 keerde hij terug naar Europa en woonde vanaf dat moment afwisselend in Frankrijk, Italië en Zwitserland. En in 1930 schreef hij in Parijs de eerste versie van het celloconcert dat we zo gaan horen. Hij was toen gefascineerd door muziek uit de 18e en de 19e eeuw, componeerde dit werk dan ook in neoclassieke stijl, toen voor cello en kamerorkest. 9 jaar later bewerkte hij het in Vieux Moulin voor cello en een vol symfonieorkest. Deze versie droeg hij op aan de Franse cellist Pierre Fournier. Maar die versie zou nooit tijdens Martinus leven worden gepubliceerd. En in 1955 nam hij het celloconcert opnieuw onder handen. En dit keer dunde hij het orkest juist weer uit. En ook deze derde versie werd opgedragen aan Pierre Fournier, die het tijdens zijn carrière regelmatig speelde. De Argentijnse celliste Sol Gabetta zal het hier nu gaan spelen. Ook zij is geen onbekende van het Concertgebouworkest. Net zoals dirigent Santu Matthias Rovali. Sinds 2011 is zij hier regelmatig te gast. En over dit celloconcert van Martinů zei zij in een interview met Preludium: 25 jaar geleden werd ik gevraagd om dit concert voor het eerst te spelen. Ik beluisterde eerst een opname ervan en dacht, ik weet het niet. Maar als je aan het begin van je carrière staat, zeg je overal ja tegen. En wat denk je? Ik ging het concert studeren, vond het fantastisch. Alles zit erin. Muzikaal is het interessant, technisch. Er is niets wat Martinů niet uitbuit op de cello. En dit concert is de beste manier om het instrument te presenteren. En u hoort het applaus voor Sol Gabetta. Een hand voor concertmeester Tjeerd Top. Een buiging voor het publiek. En Santu Matthias neemt plaats op de bok en we krijgen dat eerste celloconcert van Martinů.

voor Sol Gabetta. En ja, deze prachtige uitvoering van dat eerste celloconcert van Martinou. Staande ovatie hier.

Ze werkt graag met de muzici van het Concertgebouw Orkest. Kent ook een paar mensen uit het orkest.

U hoorde Sol Gavetta. De Argentijnse celliste speelde het eerste celloconcert van Bohuslav Martinu. Samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Santu Matthias Ruvali. En een heel groot applaus hier in Amsterdam in het Concertgebouw op 15 mei.

Ze studeerde in Buenos Aires en in Madrid. En opnieuw een groot applaus voor Solgaveta. Ze buigt hier voor dit enthousiaste publiek. Groot applaus ook van de muzici van het Concertgebouworkest voor haar. En ze gaat opnieuw de trap op. Maar ik denk dat ze zo nog wel even terugkomt voor een toegift. Dat hoopt natuurlijk iedereen hier in de zaal, in de grote zaal van het Concertgebouw. Iedereen blijft klappen. En ze komt inderdaad weer terug naar beneden. En ik ga ervan uit dat we nu een toegift van haar gaan krijgen. Van Solgaveta. En dat krijgen we.

Sol Gavetta speelde als toegift flamenco van de Spaanse componist Rogelio Ojet y Tagel. En opnieuw een staande ovatie voor de cellisten. Die sinds 2011 regelmatig te gast is hier in het concertgebouw bij het Concertgebouworkest. Ja, en daarmee gaan we nu de pauze in hier in het Concertgebouw. En daarna gaat het concert verder met balletmuziek van Igor Stravinsky en van Maurice Ravel. Tot die tijd hebben we andere muziek voor u klaarstaan, samengesteld door mijn collega Kim van der Meulen. En dat is als eerste het kwartet voor hobo, viool, altviool en cello van Mozart. Sol Gavetta gaf tot nu toe meer dan 15 concerten met het Concertgebouworkest. Zodra er weer een reeks aankomt, kan ze niet wachten. Ze probeert te voorkomen dat ze de muzici een te lange tijd niet ziet. En een aantal kenden ze al voordat zij in het Concertgebouworkest kwamen. Bij celliste Tatjana Vasilieva repeteerde ze als student bijvoorbeeld al. En ook hoboist Alexei Ogrinchuk kent ze al heel lang. En hem horen we nu in dat kwartet van Mozart.

0: En dat was het kwartet voor hobo, viool, altviool en cello van Mozart. Op hobo hoorde u Alexei Ogrentjuk, op viool Boris Brovtsin, op altviool Maxim Rizanov en op cello Christine Blamane.
1: Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk. Op NPO Klassiek.
0: Fijn dat u luistert naar het zondagmiddagconcert. En vandaag de opname die we afgelopen 15 mei hebben gemaakt. En dat concert dat eindigt met de tweede orkestsuite Daphnis et Chloé van Ravel. Maar nu eerst nog muziek van een land- en tijdgenoot van Ravel, Claude Debussy. Beide worden gezien als de grondleggers van het impressionisme. Pianist Stephen Huff speelt nu enkele delen uit Children's Corner van Debussy.

En dat was Stephen Huff. Hij speelde enkele delen uit Children's Corner van Claude Debussy. We gaan weer verder met het concert van afgelopen 15 mei, waar we bij waren. En dat betekent dat Santo Matthias Ruvari over enkele minuten de muziek gaat dirigeren die Igor Stravinsky schreef voor het ballet Jeu de Cartes, oftewel kaartspel. Componeerde dat midden jaren 30 van de vorige eeuw op verzoek van de destijds beroemde danser en choreograaf George Balanchine. Ze hadden al eerder samengewerkt in Parijs, waar Balanchine een van de speelfiguren was van dat beroemde ballet Rus van Diaghilev. En na de dood van Diaghilev houdt dat balletgezelschap ermee op. Balanchine vertrekt naar New York en daar geeft hij de opdracht voor het schrijven van de muziek voor dit ballet Jeu de Cartes. De première was in 1937 uitgevoerd door de American Ballet in New York. De componist stond zelf voor het orkest. Libretto is ook deels van hem. En ook het idee om het ballet te baseren op een spelletje poker. Dat kwam bij Stravinsky op in augustus 1936. Het ballet krijgt de vorm van een kaartspel. In plaats van drie bedrijven wordt er drie keer gedeeld. En dat wordt elke keer aangekondigd door een soort fanfare-achtig thema. En daar is Santo Matthias Ruvari.

Het Concertgebouworkest onder leiding van Santu Matthias Ruvani speelde de muziek die Stravinsky schreef voor het ballet Jeu de Cartes. Geschreven in opdracht van Georges Balanchine van de New York City Ballet. Een groot applaus hier voor de muzici van het Concertgebouworkest. Onder wie op trompet Miro Petkov. En die prachtige lage tonen van de tuba die werden gespeeld door Perry Hogendijk. Ja, er wordt weer eventjes het een en ander aangepast op het podium. En dan gaat het concert verder met de tweede orkestsuite die Maurice Ravel maakte van zijn muziek voor het ballet Daphnis et Chloé. Hij schreef dit tussen 1909 en 1912. Het was een grootschalig ballet. Het werd ook wel een symfonie choreographique genoemd. En de opdracht hiervoor kwam van die beroemde impresario Sergei Diaghilev. En dit ballet was voor de dansers van het Ballet Russe. Waarvoor Diaghilev ook bijvoorbeeld Stravinsky en Prokofjev had gevraagd om balletmuziek te schrijven. De première van Daphnis et Chloé vond plaats in het Théâtre de Châtelet in Parijs op 8 juni 1912. Met een choreografie van Michel Fokine. En de hoofdrollen werden gedanst door Vaslav Nijenski en Tamara Karsavina. Dat waren echt grote namen destijds. Maar ondanks dat alle troeven er tegenaan waren gegooid en ondanks de extreem rijke partituur van Ravel, reageerde het publiek in Parijs nogal lauw en een tikkeltje verwend. En dat had waarschijnlijk te maken met de première van een ander ballet 10 dagen eerder. Dat van Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy. Ja, en toch wordt de muziek van Ravel voor Daphnis et Chloé beschouwd als het indrukwekkendste dat hij heeft gecomponeerd. Stravinsky noemde het zelfs een van de mooiste producten van alle Franse muziek. En die muziek van Ravel met die weelderige harmonieën, ja, het is een prachtig voorbeeld van het impressionisme. En met een duur van bijna een uur was het ballet Ravels langste werk. Wordt dus als een van zijn beste composities gezien. En uit die balletmuziek heeft Ravel later 2 orkestsuites samengesteld, waarvan de tweede het meest wordt gespeeld. En die gaan we nu dus ook horen. Gespeeld door het Concertgebouworkest. Onder leiding van de Finse dirigent Santu Matthias Ruvani.

Santo Matthias Rovania. Die regeerde het Concertgebouworkest. En we hoorden de tweede orkestsuite die Maurice Ravel maakte van zijn muziek voor het ballet Daphnis et Chloé. En applaus voor de verschillende muzici van het orkest. Santo Matthias Rovali. Liet een paar van hen al opstaan voor dit applaus. Onder wie op fluit Kirsten McCall. Piccolo Vincent Kortvriend. De viool solo werd gespeeld door concertmeester Tjeerd Top. En verder hoorde u op klarinet Olivier Paté. Op fagot Andrea Cialacchi. Op hobo Ivan Podiomov. En Miriam Pastor op de Engelse hoorn. Ja, wat een prachtig voorbeeld is dit stuk toch van het impressionisme in de muziek. En daar komt Santo Matthias Rovali opnieuw de trap af. En een hand voor de concertmeester. En een diepe buiging voor het publiek hier in het Concertgebouw. Op 15 mei. Ja, Ravel, hij kon als geen ander schilderen met klanken. En orchestreren deed hij ook als geen ander. Blijft echt absoluut een van mijn favoriete componisten. En daar komt de Finse dirigent opnieuw de trap af. Een applaus van hem voor het Concertgebouworkest. Hij laat het orkest weer opstaan om dit zeer enthousiaste applaus in ontvangst te nemen. Ja, sinds zijn succesvolle debuut in 2020 keerde hij jaarlijks terug, Santo Matthias Rovali. Ja, en tot zover het concert dat afgelopen 15 mei werd gegeven in de grote zaal van het Concertgebouw. Voor de techniek waren hier Taco van der Werf en Hanae Imori. Productie was in handen van Kim van der Meulen en radioregie werd gedaan door Karine Guiné. Volgende week dan hoort u de opname die we op 23 april hebben gemaakt. Toen waren we bij het concert dat gedirigeerd werd door Elim Chen. Zij stond voor het Concertgebouworkest en op het programma Drie Werken. Als eerste hoort u volgende week het vijfde pianoconcert van Beethoven, gespeeld door Jevin Bronfman. Vervolgens de Nederlandse première van Swaddling Silk and Gossamer Rain van Noriko Koide. En tot slot het beroemde werk van Edward Elgar, de Enigma Variaties. Dat dus volgende week in het zondagmiddagconcert. Nu gaan we ook alvast luisteren naar Jevin Bronfman. Samen met violist Shlomo Mintz speelt hij het eerste deel uit de sonate voor viool en piano in A groot van César Franck.

En dat was het eerste deel van de sonate voor viool en piano in A groot van César Franck, gespeeld door violist Shlomo Mintz en op piano door Jevin Bronfman. En volgende week dan hoort u deze pianist opnieuw in het zondagmiddagconcert, dan met het vijfde pianoconcert van Beethoven. Verder speelde het Concertgebouworkest onder leiding van Elim Chen tijdens dat concert de Nederlandse première van Swaddling Silk en Gossamer Rain van Noriko Koide en de Enigma-variaties van Edward Elgar. Ja, en vandaag hadden we dus veel balletmuziek en daar gaan we ook de uitzendingen mee eindigen. Tot 16:30 muziek uit Romeo en Julia van Prokofjev, gespeeld door de Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Elim Chen. En daarna is Cecile Huijner met Discotable. Graag tot volgende week. Dag!

0: NPO Klassiek. NTR. Discotafel. Met Cécile Huynen.
1: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Discotafel op deze schitterende en bloedhete eerste Pinksterdag. Hier in de studio is het lekker koel. En ik heb hier aan de studiotafel zitten Peter Verduin-Lunel, solo-fluitist van Fion en pianist Ralf van Raad. Welkom, heren.
2: Dankjewel.
1: Met Pinksteren viert het christendom de komst van de Heilige Geest, ofwel de goddelijke inspiratie. Maar schrijver Simon Vestdijk die zei eens, inspiratie is voor stakkers. Peter, ik heb zomaar het idee dat je het niet helemaal eens bent met Vestdijk. Welke rol speelt inspiratie voor jou als muzikus?
3: Nou, dat is wel een hele grote, moet ik zeggen. Het gek is, weet je, voor je het weet ben je vaak aan het spelen en dan speel je een concert en dan word je soms overvallen door inspiratie, waardoor je extra gemotiveerd wordt om iets op een bepaalde manier te spelen, bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk, althans voor mij, zelden dat ik het gevoel heb dat het routinematig is. Maar echt inspiratie, als je dat kunt ervaren bij een concert, dat geeft eigenlijk wel de genoeg vleugels om dan eigenlijk niet meer na te denken. En wat dat betreft is dat heel erg prettig. Dat vind ik een fijn gevoel, dat je niet het gevoel hebt van, oh ja, ik moet het mooi spelen. Ik
1: zeg ja, maar precies. Maar dat, ja. Niet nadenken, ja. Dat wenste ik ook altijd. Jij hebt op dit moment nog een sabbatical. Hoe doe je nu inspiratie op? Luister je veel naar muziek of net niet? Ja, of zijn het andere dingen?
3: Nee, ik merk voor mij is nu belangrijk dat die sabbatical geeft ontzettend veel ruimte. In heel veel opzichten dat je ruimte hebt om andere dingen te doen en dan ook eigenlijk meer na te denken over wat je wil. Maar ik vind het ook zeker een soort verdieping geven aan het spelen. Want je hebt geen tijd om bezig te zijn met het volgende concert alleen maar en dan zorgen daarna weer het concert erna. Maar je hebt tijd om werkelijk wat dieper te graven. Ja. Ja. En ook om andere dingen te doen. En dat is ontzettend prettig voor je gevoel dat je het spelen, het komt het spelen ten goede eigenlijk als je andere dingen erbij doet.
1: Ralf, jij speelt veel hedendaagse muziek. Werkt inspiratie dan anders dan in bijvoorbeeld klassieke of romantische muziek?
4: Ik denk uiteindelijk niet. Want muziek is uiteindelijk muziek. En het heeft andere vormen, het is anders verpakt. Maar ik denk dat de manier waarop het je kan raken, dat kan heel erg hetzelfde zijn. Er zitten natuurlijk hele andere aspecten soms aan de hedendaagse muziek. Bijvoorbeeld, het klinkt gek, maar het interessante aspect, om het zo maar te zeggen. Dus een soort van, sommige composities natuurlijk, is bijna een research werkstuk van wat gebeurt er als je...
1: Onderzoek.
4: Ja, onderzoek eigenlijk. Wat gebeurt er als je een bepaalde compositie tool gebruikt. Hè, als je op een bepaalde, als componist, en wat gebeurt er dan? Wat kan je daar als uitvoerder mee? Dus er zit ook een component aan die inderdaad meer onderzoeksmatig is. Maar die vind ik ook tegelijkertijd heel inspirerend. Ja. En dan is het niet misschien altijd de traditionele manier van geroerd worden. Maar wel...
1: Op een andere manier.
4: Ja, op een andere manier.
1: Ja, nou, jij speelt je op dit moment volgens mij helemaal het Lab Lazarus. Er komen een heleboel albums uit.
4: Ja.
1: Met Louis Andriessen, John Adams, Heather Pinkham. Zonder inspiratie red je dat niet. Waar zie je speciaal naar uit?
4: Ik vind alles, dat klinkt altijd wel afgezaagd, maar dat is het, omdat ik zelf mijn keuzes ook kan maken als ZZP'er, vind ik alles leuk wat ik doe. Maar ik heb nu heel veel zin ook in het project volgend jaar rondom John Adams. Daar komt in oktober dan de cd van uit en ik zal ook een tournee doen met werk van hem. En trouwens ook in dezelfde reeks concert van Steve Reich, onder andere. Het grappige is dat Steve Reich, Philip Glass en Adams hebben allemaal een jubileum. Ze worden 80, 90 en 90.
1: Zo!
4: Ik vind hun muziek klinkt nog altijd zo jong en verfrissend. Maar het
1: wordt een vol jaar voor jou, denk ik.
4: Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, 80 is het nieuwe 70. Hè, dus wat dat betreft.
1: Dat is waar.
4: Zijn nog altijd jonge geesten.
1: Ik wens je heel veel plezier in ieder geval.
4: Dank je wel.
1: Met alles wat komen gaat. We beginnen vandaag bij de basis, Johann Sebastian Bach. Rond 1718 werkte hij aan het hof van prins Leopold in Köthen. Volgens Bach hield Leopold niet alleen van muziek, hij begreep het ook. Om in Keuten te kunnen werken had Bach in Weimar ontslag genomen bij hertog Willem Ernst, die dat niet pikte en hem in de cel liet gooien. Maar Bach wilde zo graag naar prins Leopold in Keuten dat hij er een maand gevangenisstraf in Weimar graag voor over had. Prins Leopold had namelijk een van de beste orkesten van Duitsland samengesteld. En Bach werd voor het eerst omringd door muzici van zijn eigen kaliber. Het was een droombaan.

0: Rondo en de Badinerie uit de tweede orkestsuite van Bach, die hij oorspronkelijk schreef in 1718. De versie die 20 jaar later in Leipzig werd gespeeld, is de versie die we nu kennen. Die Badinerie die is zo populair dat er zelfs een ringtoon van is gemaakt. Ken je die al, Peter?
1: Nee.
0: Heb jij vast niet op je telefoon staan natuurlijk.
1: Nee, deze niet.
0: Jij hebt het heel vaak gespeeld, dit stuk. Ga je dan, als je zo'n nieuwe opname hoort, op alle slakken zout leggen?
1: Ja.
0: Of kun je daar lekker naar luisteren?
1: Nee, dat is bijna... Ik zal nooit vergeten dat ik deze hele suite een keer speelde op een tournee. En dat betekende 2 maanden lang echt iedere avond dit spelen. En dat was een fantastische trip, maar ik werd helemaal gek van deze muziek. Want ik kon zelfs overdag, als we dan onderweg waren, gewoon niet meer uit mijn hoofd krijgen.
0: Nee, precies.
1: Dus dat is altijd een beetje... Ja. Dus het geen wonder dat je dan misschien toch op slakken zout gaat leggen.
0: Nou, doe maar dan.
1: Dat valt me mee. Weet je nog dat wij dat ook gespeeld hebben?
0: Ja, ik kan het me herinneren.
1: Ja. Ja. Maar goed, mooie opname. Ik vind het altijd bijzonder om dit te horen op traverso, omdat het natuurlijk toch een heel ander karakter geeft aan wanneer je het speelt met de moderne fluit. Hè.
0: Dus wat is een traverso eigenlijk?
1: Een traverso, hè, dus de oorspronkelijke barokfluit eigenlijk, met minder kleppen dan het moderne beumsysteem. Op de moderne fluiten zit een heel systeem waardoor het eigenlijk het spelen veel comfortabeler en makkelijker wordt. En ja, je hebt een betere intonatie en dergelijke. En op die oudere fluit speelde je werkelijk alleen eigenlijk op een houten buis, die dan wel zo was ontworpen om optimaal te klinken. Maar je hoorde meer de mankes van het instrument eigenlijk.
0: Ja.
1: En die mankes komen nu ook een klein beetje naar voren, in de zin van dat je hoort dat het technisch lastig is in die badinerie. Wanneer het heel virtuoos wordt, hoor je dat hij zich kleine verslikkingen heeft. Wat ik altijd een beetje dreigt te missen, is het feit dat er weinig dynamiek is. Dus het is allemaal een beetje dezelfde sterkte. En het blijft gewoon heerlijke muziek, hè. Laten we dat vooropstellen. En hele goede muziek. Maar het is niet heel spannend, als ik het zo hoor zoals wat er nu gebeurt. Dus dat valt me dan een klein beetje tegen.
0: Ja.
1: Ook bij het menuet, dat je dan denkt van, ja, wat doe je dan eigenlijk? Wat geef je er nog extra aan wat het dan bijzonder maakt? Dus heb ik altijd een beetje dat je daarmee vecht.
0: Ja.
1: Ik vind het ook wel leuk als het spannend is. En ook, het mag voor mij wat brutaler zijn. En het is brutaal. En hij doet dan nog een, of zij, ik weet niet wat het is, nog een leuke variatie aan het eind.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een klein beetje voorspelbaar.
0: Ralf, vind jij dat ook?
2: Ja, ik ook. Wat mij heel erg opviel is dat deze muziek komt heel feestelijk en energiek op me over. En zit er niet behoorlijk wat energie, of zou er moeten zitten in de lage sectie van de strijkers met name? Hè? Dat doen, hè, de basso continuo, die echt de boel een beetje als een soort jazzband, mag ik niet zeggen, maar aanstuurt.
1: Absoluut.
2: Ja, en dat hoorde ik bijna niet. En dat is ook weer dat dynamische element, denk ik. En bovendien, Ik weet helemaal niet of dat zo is, want ja, jij bent een specialist, dat durf ik bijna niet. Maar de traverso, hoe is dat in dat register? Het klinkt bijna alsof het niet spreekt. Is dat een technisch probleem van de speler, zeg maar? Of is dat iets in het instrument? Het viel me een beetje
1: op. Het is een beetje beide. Ik denk dus dat bij... je hoort een enkele keer een speler die dat heel erg klankrijk en speelt. Dat hout heeft een soort van warmte, wat mij altijd wel heel erg aanspreekt. Maar als je dat dan net niet gebruikt, en dat voel ik hier eigenlijk niet genoeg terug.
2: Ja.
1: En dat klopt. En wat ik ook een beetje mis, is precies wat je zegt, met name in de contrabas, wat altijd een beruchte partij is. We worden altijd nerveus als ze weten dat ze gaan spelen, omdat je zit een soort van swing in en swing die er heel erg uitkomt. En dat eigenlijk het hele karakter van die badinerie nog meer bepaalt dan de melodie die door de fluit wordt gespeeld. En dat is precies wat je heel, heel goed zegt. En dus je hebt eigenlijk alles wat je op tafel aan wordt geboden, wordt eigenlijk niet, naar mijn idee, heel erg gebruikt.
2: Ja.
0: Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Ralf?
2: Nee, dit was zeer buitengewoon leerzaam, inderdaad. Nee, maar het is hoorbaar. Het is, en dan na die uithalen die dan opeens, die ook dynamisch zoveel beter uitkomen. Dat je denkt van, dat mompelen, dat...
1: Er komt meer karakter dan.
2: Precies,
1: bij,
2: veel meer karakter.
1: Dat dat vind ik dan zelf ook leuker.
0: Het is een album van Les Arts Florissants, onder leiding van Paul Agnew, met fluitist Gabriella Rubio. Ken je haar? Nee. Op dit album staan stukken die Bach aan het hof van prins Leopold van Anhalt-Köthen componeerde. De titel is Bach Alive in Music. Met onder andere de tweede orkestsuite, het vijfde Brandenburgse concert en de verjaardagskantaten door Gelauster Leopold doorluchtige Leopold. Als we tijd hebben, draaien we aan het eind van deze uitzending nog een deel. Iets heel anders nu. Het ballet Petrushka van Igor Stravinsky. Deze keer niet voor orkest, maar voor solo piano.

0: In 1921 maakte Stravinsky een bewerking van muziek uit zijn ballet Petrushka voor de pianist Arthur Rubinstein. Een ballet voor twee handen, noemde hij het, waarbij hij wilde vermijden dat de vleugel het orkest ging imiteren. En in het deel She Petrushka probeert Petrushka een pop die tot leven is gewekt te ontsnappen uit de duistere kamer waarin de tovenaar hem heeft opgesloten. Ralf, hoe is dat gelukt hier? Hoor jij die ontsnappingspoging?
1: Ja en nee. Het heeft een beetje twee kanten. Het is een heel pittig stuk om te spelen.
0: Heb jij het wel eens gespeeld?
1: Ik heb het niet gespeeld. Ik heb hem wel al heel lang die partituur thuis liggen. En het staat op mijn lijstje, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Wel de sacreveel gedaan, maar niet deze. Het is een fantastisch stuk. Maar ik vond het heel mooi opgebouwd. Zoals deze pianist begon. Met steeds die vraagachtige motieven. De stiltes die daarop volgden. Touché vind ik ontzettend mooi. Heel subtiel, kleurrijk. In dat opzicht vind ik het zeer geslaagd. Wat ik er minder geslaagd aan vind zelf, is dat er heel veel microtiming in zit. Dus constant bijvoorbeeld ta-da-da-dam, ta-dam. Dat afronden.
0: Te bedacht?
1: Ja, dat wordt bedacht. En we spreken uiteindelijk over de wereld tussen een soort reële wereld en een mechanische wereld van een pop, een droomwereld. Maar er is ook daadwerkelijk een element van een niet-humane kant zit hier nog in. En die moet er denk ik ook uitkomen. Dus op het moment dat bijvoorbeeld dat er een ritme komt, en dat is natuurlijk typisch Stravinsky voor de balletten, dat zit in de sacre. Die ritmische kant is zo typisch voor Stravinsky. Op het moment dat hij komt in deze muziek, dan moet hij er ook uitkomen. En dan denk ik dat je die microtiming achterwege moet gaan laten. Want dan krijg je te veel een symbiose van twee werelden die op dat moment nog niet samen moeten gaan. Dus het moet iets aparter worden, iets separater worden. Bovendien denk ik in deze muziek, daar is Petrushka ook een heel bekend voorbeeld van. Er zit heel veel wat je dan polytonaliteit noemt in. Dus twee tonaliteiten op elkaar. Dus zeg maar C groot en S klein of zo. Ik zeg maar even, want dit is even random wat ik nu zeg. Maar twee tonaliteiten op elkaar in plaats van de gebruikelijke één tonaliteit waar een stuk op dat moment in staat. Dus de ene hand speelt de ene toonladder, de andere hand de andere. Het klinkt heel raar. Wat er gebeurt in deze uitvoering is dat eigenlijk één hand er meer of meer uit wordt gehaald, waardoor het veel klassieker klinkt dan het eigenlijk is. Of veel romantischer klinkt dan het eigenlijk is. En het is natuurlijk altijd de vraag, hoe speel je iets? Als het ware historiserend of vooruitkijkend? Ik ben zelf een fan van ook een beetje vooruitkijkend. Want het is natuurlijk heel bijzonder wat hier gebeurt. En eigenlijk ontsnapt het bijna aan de luisteraar, omdat het zo, ik zou bijna zeggen, zo mooi gespeeld wordt dat het een beetje weggemoffeld wordt. Dus je hoort niet meer die radicale breuk met de traditie hier. En dat is iets wat ik juist zo fascinerend vind. Ja. Dat grensvlak tussen oud en nieuw.
0: Nou Peter, dit was een mooi college van Ralf. Ja. Wat wil jij erover kwijt?
2: Nou, ik kan toch niet helemaal ontkomen aan de vergelijking van de orkestversie.
0: Jij hebt hier 100.000 keer gespeeld, natuurlijk.
2: Ja. En wat mij dan opvalt bij dit, dat je, ik vind het vaak zo mooi aan Stravinsky, dat hij in die afstandelijkheid zoveel emoties kan leggen. En hierbij kom ik eigenlijk, ik mis een beetje de wanhoop en de melancholie. En eigenlijk ook de pijn en humor, die komen eigenlijk ook niet heel erg naar voren. En dat vind ik dan juist door die instrumentatie erg naar voren komen, maar ook door de timing. En precies wat Ralf eigenlijk ook zegt, dat je door die timing, je hoort hier eigenlijk bijvoorbeeld nauwelijks syncopen. Die blijven allemaal, alles blijft een beetje
0: juist
2: niet recht, maar een beetje vrij. En waardoor je eigenlijk die details die zo'n emotie overbrengen eigenlijk gaat missen.
0: Ja. Ik wil eigenlijk voorstellen om nog een trekje van dit album te draaien. Van overigens de Oezbeekse pianist Behzod Abdurrahimov. Hij is een grote jongen, maakt weer een grote carrière over alle grote podia. En op dit album staat bijvoorbeeld ook een heel verstild intermezzo van Johannes Brahms.

0: Intermezzo nummer 1 uit de vier klavierstukken opus 119 van Brahms door pianist Behzad Abdurrahimov. En Guido van Oorschot uit de Volkskrant schreef al eerder over hem dat hij nogal nuchter is. Dat dat heel mooi kan zijn, maar dat hij ook de neiging heeft om soms te schematisch te denken. Ralf.
1: Oh, het is ontzettend interessant, want ik wil daar bijna tegenovergestelde zeggen, namelijk.
0: Vertel.
1: Ik vind de stemvoering vind ik heel duidelijk, dus daar zit een zekere nuchterheid in. Wat ik zelf eigenlijk vind, is ik vind een waanzinnig mooie pianist in zijn klanken eigenlijk, in zijn vrijheid, in zijn musicaliteit. Maar ik vind eigenlijk dat er een beetje hetzelfde, nou ja, wat ik dan misschien als een probleem zie, als wat je in de Stravinsky hoort, dat is die timing. Het klinkt bijna als een Scriabin. Ontzettend vrij en als er één ding is wat ik van Brahms begrijp, als je leest over Brahms, wat Brahms zelf vertelde over zijn muziek, dat het ook een buitengewoon gestructureerde componist was, die heel erg uitging van structuren in zijn muziek. En er zit ondanks, en dat is misschien net Bach, maar ondanks dat het zeer emotionele muziek is, zit een hele strenge structuur achter, een hechte structuur die je ook moet laten horen in de ritmiek, in de vorm. En ten einde dat uit te laten komen, moet je echt wel, vind ik, iets. Kan je niet alleen maar heel vrij spelen. Je zou de partituur, denk ik, iets meer moeten respecteren. Ten einde die structuur ook een emotionele waarde te laten geven. Ja. Die is nu een beetje weg. Dus voor mij mag het strenger.
0: We laten het oordeel ook aan de luisteraars zelf over. Zet het vooral eens op, dit album van pianist Behzad Abdurrahimov. Inferno heet het album. Daar kun je een heleboel termen aanhangen, zoals blinkend, doordringend, fel, indringend. Het zijn in ieder geval stukken van een heleboel componisten. Onder andere Czerny, Liszt, Debussy, Stravinsky dus en Brahms. We gaan zo naar de vergelijking met de Trauersymfonie van Joseph Haydn. Maar eerst heb ik nog één nieuw album onder het mom. Wat is er mooier dan een fluit, Peter?
2: Twee fluiten.
0: Twee fluiten.

0: Amarilli Mirabella uit Der Fluiten Lusthof van Jacob van Eyck. En in het boekje van dit album staan twee citaten over fluitspelen. De eerste komt uit Hamlet van William Shakespeare. Het is zo eenvoudig als liegen. Regeer over de gaten met je vingers en duim. Geef het instrument adem met je mond. En het zal wel sprekende muziek voortbrengen. En het tweede citaat is van Frans Brugge. Hij zegt: tenzij een ernstige epidemie van myxomatose ons het zwijgen oplegt, zal niemand de fluit kunnen uitroeien. Zo, Peter, nu jij weer.
1: Jeetje zeg. Ja, het is zo dat als je het hebt over de uitspraak van Brugge in dit geval, hij heeft wel iets, weet je, universeel is, de fluit is universeel.
0: Ja.
1: Het is het geluid wat fascineert. Zelfs of je dat nou op straat loopt en een straatmuzikant op een fluitje hoort spelen wat je ontroert. Of dat je toch ook het geluid van de fluit in het orkest naar je toe laat komen. Dat heeft altijd wel een bepaald soort zeggingskracht. Dus daar heeft hij wel gelijk in. Het is wel zo dat wat me dat hier bijvoorbeeld in deze opname opvalt, dat eigenlijk de tekortkomingen die je op het instrument hebt, die werken hier mee aan de expressie. En dus die helpen hier eigenlijk om de muziek ook te vertolken voor wat het is. Dus juist die imperfectie, die geeft eigenlijk de draagkracht en ook de diepte van de vertolking.
0: Mooi.
1: En dat vind ik heel erg bijzonder hieraan. Want dit is ook alweer op traverso.
0: Ja, het zijn twee traversos, ja. Het album is eigenlijk een lofzang aan de blokfluit, aan de fluit. En dit zijn twee traversos, ja.
1: Ja, ik vind het echt ontzettend fraai en heel, heel bijzonder. En wat ik al zeg, weet je, dit is een van de dingen die ik fantastisch vind altijd aan fluit, dat er zit esthetiek aan als het goed gespeeld wordt. En bijvoorbeeld ook hier het feit dat er totaal eigenlijk nauwelijks vibrato wordt gebruikt, maar wel dat een functie dan ook heeft.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: En het is zo smaakvol gedaan en echt heel bijzonder en het echt ontroerend.
0: Rolf?
2: Ja, helemaal mee eens met Peter. Ik vond het ook heel mooi. Het viel me ook op. Ik heb ook af en toe hoor je inderdaad de kraakjes in de toon. En ik vond het ook buitengewoon knap. Het lijkt me qua intonatie vrij pittig om constant die kwinten en zo.

0: Met twee fluiten, jeetje zeg, dat lijkt me echt heel erg lastig. Maar heel mooi en ik vond vooral ook die opbouw heel mooi. Het was eigenlijk heel kort. Dat moment dat er even, ja, even wel expressie is. Het is al heel veel expressie, maar echte expressie van even buiten het tonale materiaal van die kwinten en zo. Even die solo. Op het moment dat dat eruit komt, dan is dan een ongelooflijke openbaring ook. Juist door dat ingehouden, strakke en dat gepolijste van die tonen.
1: Ja.
0: Dat vond ik heel erg goed werken. Dus ik hou ook van dat non-vibrato heel erg, moet ik zeggen. Dus ik vind dat ook heel mooi. Ja.
1: Ik heb nog een heel leuk, kort trekje. Béla Bartók.

0: Uit de duo's voor twee violen van Bille Bartok was dit Ruteense Kolomeka. Op blokfluiten deze keer. Totaal anders dan ik het mijn hele leven heb gespeeld. Peter, wat vind je hiervan?
1: Ik vind het briljant. Echt geweldig. Juist omdat het zo... Het klinkt alsof het voor fluit geschreven is eigenlijk. Ja. En ook door die grappige onderstem die helemaal de swing en het ritme eraan geeft. En het is ontzettend, het is speels en mooi gedaan. En wat ik net ook al zei, eigenlijk de tekortkomingen worden kwaliteiten. En dat,
0: wat zijn de tekortkomingen hier dan?
1: Nou, omdat je bijvoorbeeld wanneer het overgaat in het thema, dan hoor je gewoon dat het moeilijk is om de ademstroom zo te communiceren dat je het gevoel hebt dat het nog esthetisch verantwoord is eigenlijk. Het wordt een beetje dat je licht kippenvel krijgt, omdat je denkt van gaat het wel goed? En toch is dat daardoor heel expressief. En dat vind ik er heel erg mooi aan. En op het moment dat het weer virtuozer wordt, spreekt het eigenlijk meer voor zich wat je ermee doet.
0: Ja.
1: En dat vond ik in dat middendeel iets minder vanzelfsprekend. En toch blijft het heel erg boeiend.
0: Toch werkt het. Ja. Leuk. Dit nieuwe album van blokfluitisten Giovanni Antonini en Sheng Fang Chu. Ken je ze? Je kent ze. Getiteld Bird and the Bird. Naar een stuk van cellist en componist Giovanni Solima. Dat ook op dit album staat. Net als stukken van 8 andere componisten. Zoals Jacob van Eyck dus. Telemann en Béla Bartók. Over een periode van 600 jaar. Van de 15e eeuw tot nu. Luisterdens, beste luisteraars. Dit is Discotable met fluitist Peter Verduin-Lunel en pianist Ralf van Raad. Vragen en opmerkingen kun je melden via de NPO Luister-app.
2: Discotable met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: We zijn toe aan de vergelijking met de 44e symfonie, de Trauer-symfonie van Joseph Haydn. Hij schreef minstens 104 symfonieën. En een aantal daarvan zijn onverminderd populair. Van die 104 schreef hij er een stuk of 10 tijdens de Sturm- und Drang-periode. Dat was een literaire en muzikale beweging in de tweede helft van de 18e eeuw, waarin de nadruk werd gelegd op heftige gevoelsuitbarstingen. En dat was weer een reactie op de opkomst van de verlichting, die de nadruk op het verstand legde en emoties afdeed als onbelangrijk. Sturm und Drang zetten het gevoel dus boven het verstand. En de symfonieën van Haydn uit die periode zijn vaak kort en ze liggen goed in het gehoor. Ze zijn emotioneel en soms fel, met harmonische wendingen en heel veel dynamische contrasten. We gaan in de eerste ronde luisteren naar het eerste deel, Allegro con brio. Hier is opname A.

De 44e symfonie schreef Haydn in 1772 voor het orkest van het hof van de steenrijke familie Esterházy. Haydn werkte daar ruim 30 jaar. En van de 104 symfonieën is deze de enige die hij in de toonsoort E-klein schreef. Een toonsoort die volgens de componisten destijds geschikt is voor het levendig uitdrukken van gevoelens van liefde, tederheid, vleierij en verdriet, maar ook voor gewelddadige zielenroerselen als roekeloosheid, waanzin en wanhoop. Sturm und Drang ten top. Hier is opname B.

Trauer betekent rouw. En die bijnaam komt niet van Haydn zelf, dus het valt te betwijfelen of hij gedachten had over de dood toen hij deze symfonie schreef. De titel Trauer kreeg de symfonie omdat Berlijnse vrijmetselaars het lieten spelen bij een herdenkingsdienst voor de pas gestorven Haydn in 1809. En de symfonie verscheen overigens pas in druk in 1868, bijna een eeuw nadat Haydn het componeerde, 60 jaar na zijn dood. Hier is opname C.

0: Dat was de eerste ronde met het eerste deel uit de Trauersymfonie van Joseph Haydn in 3 verschillende opnames. Ralf, wil jij beginnen?
1: Oké. Okay. Ja, laat ik beginnen bij A. Ik vond het thema mooi, heel dynamisch gespeeld. Maar daar bleef het dan ook vervolgens voor mij een beetje bij. Ik vond het vooral heel mooi. En nou moet muziek natuurlijk mooi zijn. Dat is een mooie kwaliteit van muziek. Maar er zitten ook andere kanten van muziek. Ja. En ik wil heel graag die pijn voelen. En alleen maar mooi geeft voor mij niet veel spanning in de muziek. En daardoor...
0: Dus dat is wat je mist? Spanning?
1: Ja, ik mis heel veel spanning. En... Al die snelle noten, kon ik me veel pulserender voorstellen, veel stuwender voorstellen, aangezetter ja. voorstellen ook. Dus weinig contrast, mooi, vrij langzaam allemaal. Ja. Ik hoorde niet zoveel polyfonie. Bij B werd het totaal anders. Veel sneller tempo natuurlijk. Meteen klonk alles veel stuwender, veel percussiever per definitie al. Wat ik meteen heel goed vond, was hoe de houtblazers daar veel meer uitkwamen. En dan hoor je opeens dingen die je bijvoorbeeld bij A niet hoorde, althans ik niet. Dat waren die voorhoudingen van de akkoorden. Dus je hoorde dat akkoorden in houtblazers te laat als waren oplossen naar de correcte tonaliteit.
0: Ja.
1: Precies.
0: Ja, dat is een voorhouding.
1: Ja. Dat is zo mooi. Dat geeft die spanning. En dan denk je, dit lijkt wel Steve Reich opeens. Het wordt heel... het wordt best dissonant. De beluidheid gaat even weg. En je voelt die harmonische spanning constant. En dat is echt waanzinnig.
0: Het zingen is mooi, hè?
1: Ja, dat is zo mooi. En dan sluit het ook opeens weer heel erg aan bij de tijd van nu, vind ik.
0: Ja.
1: Wat ik heel goed vond, ook een hele onwrikbare puls. Het ging maar door als een soort lawine van emoties eigenlijk. En bij C, dan kom je in een ontzettend warme bad qua opname. Prachtige klank van het orkest en van de opnametechniek. Heel veel richting. Ik vond meteen al in het thema die accenten waanzinnig. Dat, ja, ik kan het niet helpen, ik ga altijd naar die 20e eeuw. Maar dat deed me dus meteen denken aan ofwel late Beethoven ofwel Stravinsky. Hè? Ja. Echt taram, pam, pam. Echt dat hele sterke. Dat kwam heel vaak terug, die hele sterke geprononceerde accentuatie van bepaalde noten die super spannend zijn. Het is iets vrijer van tempo. Dat vond ik ook mooi. Het had een lyriek die B dan weer minder had. Maar ja, ik vond het zo mooi gelaagd bij C. En zo intens. Dat voor mij is dat een duidelijk favoriet.
0: Oké, Peter.
2: Wauw.
0: Heeft hij je al het gras voor de voeten weggemaaid? Of denk je er ook een beetje anders
2: dat
0: over?
2: Klinkt, Hij zegt het op een andere manier dan wat ik het bepaalde dingen had gehoord eigenlijk. Want ik had precies hetzelfde hoor. Ik had dezelfde het gevoel. Het is grappig, vind ik, bij zo'n vergelijking. Dat je bij het eerst denkt, ja, wat is toch een mooie muziek. Maar wat is het? Hè? Ik vond die eerste opname vrij saai en vrij weinig expressief eigenlijk. En wat me dan opvalt, bijvoorbeeld, er zit een hoorn in. En nou, die hoorde je nauwelijks in zo'n eerste opname. En dan denk ik van, waarom doet hij niet mee? Die zit er toch niet voor niks. Laat staan dat je die hobo's eigenlijk ook hoort. Dus het viel, dan valt het toch heel erg snel dood van waar je eigenlijk naar aan het luisteren bent. Ja. Wat dan wel heel anders is in opname B, dat omdat je dan een moderne stemming hebt, hè, dus je trekt dan heel erg de klank heel erg op, waardoor de klank iets oppervlakkiger wordt dan in die eerste opname. Dat valt me dan wel op. Want hij heeft niet voor niks dan die E-klein uitgekozen. En dat hoor je dan eigenlijk minder terug in die tweede opname. Omdat hij dat is dus meer gelijkgestemd. Dus je voelt het eigenlijk dan die spanning die dat oproept in die opname A. Die slaat een beetje weg. Hoewel ik het fantastisch gespeeld vond.
0: Ja.
2: Echt
0: heel
2: erg mooi.
0: Ja.
2: Maar dan, kijk, dat grappige, die horenpartij, daar blijf ik... Bij die opname C, die komt heel erg naar voren ineens. En denk je, ja, nou begrijp je ook waarom hij die partij zo heeft geschreven. Want die prikt zo er doorheen, net als met heel boos. Die ook net, die schuren er een beetje tegenaan. Dus die maken het compleet. Want anders wordt het alleen maar die saaie, een saaie symfonie. Omdat je dan alleen maar naar een strijkerspartij luistert die niet zo heel... Ja, verrassend is, maar die wordt verrassend wordt door juist die gekke
0: toevoeging van
2: komen.
0: Die blaasinstrumenten. Ja.
2: Dus dat maakt het compleet en dan wordt het ineens geniaal.
0: Ja. Nou, heren, laten we naar de tweede ronde gaan. Ik hoop dat daar de opname A wat minder saai is. We gaan namelijk naar het langzame deel luisteren, het derde deel. De strijkers gebruiken je dempers om het een intiem tintje te geven. Ik vind dat zelf ontzettend mooi. En Haydn zou gezegd hebben dat hij dit deel, dit adagio, graag op zijn begrafenis gespeeld wilde hebben. Opname A.

dan gaan we verder met het adagio van opname C. Dat de warme bad, volgens de paneleden met die prachtige horen.

0: Het adagio uit de 44e symfonie van Joseph Haydn, de Trauer-symfonie. Peter, hoe zit je in de wedstrijd?
1: Nou, hij is iets veranderd.
0: Ja?
1: Wat gevoel betreft, ja. Ik vond ook wel weer bij opname A eigenlijk hetzelfde eigenlijk. Dat ik een beetje mis de functionaliteit van sommige instrumenten. Waarom ze geschreven zijn, dat kwam er naar mijn gevoel niet echt uit. En ik mis met name het in zo'n deel als dit, wat eigenlijk zo diepgravend is, dat het echt schuurt ook. Het kabbelt een beetje door. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat eigenlijk in de laatste opname nou ook.
0: Oh.
1: Ik vind het mooi van klank, maar ik word afgeleid. Ik vind het moeilijk om de hele tijd te blijven luisteren. En bijvoorbeeld die timing in opname B, die bevalt me veel meer, want daardoor word je eigenlijk veel meer bezig gehouden door wat muzikaal gebeurt.
0: Wat deden ze dan met die timing?
1: Nou, ze durfden ook langzaam te spelen en zo langzaam toen dat spanning opbouwt. En ik denk, het zou mee te maken kunnen hebben dat het live is. Waardoor je meer voelt dat het eigenlijk werkelijk ook iets toevoegt. Want in die andere, het is gepolijst, maar misschien daardoor een beetje spanningsloos. En ik mis dan net, weet je, als hij dan zo'n thema heeft, padam, padam, padam, er blijft hem net een beetje, dan denk je, wat is de functie van de stilte?
0: Ja.
1: Terwijl bij die tweede opname is die stilte, die wordt steeds groter eigenlijk in de spanning. En dat maakt precies zo'n langzaam deel, wat zo moeilijk is om dat echt muzikaal interessant te houden, doet hij eigenlijk perfect.
0: Ja.
1: En dan begrijp je eigenlijk waarom hij het zo geschreven heeft eigenlijk.
0: Dat is mooi wat je zegt, de functie van de stilte, hè?
1: Ja.
0: Daar gaat het hier om.
1: Ja, eigenlijk van wat je niet
0: wat
1: hoort,
0: doe je met
1: dat
0: die
1: wordt
0: weinige
1: automatisch
0: noten? Ja.
1: Ingevuld, hè? Ja.
0: Ja. Ralf?
2: Ja. Nou, ik ben het opnieuw heel erg met je eens, Peter. Ik weet het niet. Maar met een paar kleine verschillen. Wat A betreft vind ik dat ook precies weer hetzelfde. Wat me heel erg opviel bij A, wat ik een beetje vooral saai vond, was dat tempo was natuurlijk langzaam. En als je dan naar de begeleidende figuren luistert, die zijn vaak 2, 3, 4. Dus op 2, 3 en 4, de vierde tel, is er dan een noot. Dus de eerste niet. Pam, pam, pam, pam, pam.
0: Ja.
2: En dat klonk altijd hetzelfde. Altijd. Geen dynamische schil, geen richting. Het is gewoon altijd poem, poem, poem. En altijd dan in dat tempo.
0: Saai.
2: Wordt het erg saai. Het gaat echt stilstaan. En wat ik bij C zo goed vond eigenlijk, maar misschien te goed, was dat dat constant gevarieerd werd. Dus daar hoorde je vaak 2, 3, 4, hè, accent op de 2 en dan een diminuendo naar de 4. Dus,
0: maar het leefde in ieder geval.
2: Ja, het leefde zeker. En het was niet altijd consequent. En dat vond ik ook wel wat met tadam. Tadam, soms was het tadam en soms tadam. Daar werd ook een beetje mee gespeeld.
0: Dat is fijn, toch?
2: Dat is fijn. Maar
0: muziek is niet altijd hetzelfde.
2: Nee, nee, dat maakt het veel spannender. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen, misschien was het spontane daar ook wel een beetje weer van af. Ja, het is nooit goed. Maar, maar daardoor, het is zo uitgekiend en zo eigenlijk zo goed weer.
0: Ja.
2: Op een andere manier dan A. Want dat was dan wat minder uitgekiend. Maar bij C was het eigenlijk zo perfect weer dat je misschien dan weer wat meer naar B wilt, waar het inderdaad een live situatie is en je wat meer spontaniteit hoort.
0: Ja. Het lijkt mij ook moeilijk om dit langzame deel op te nemen.
2: Oh. Ja.
0: Want als je het 3 keer achter elkaar moet doen, waar haal je die focus nog vandaan?
1: Dat is precies wat ik bedoel. Juist als je het gaat herhalen, als je het deel perfect wil hebben, dat is meestal de dood in de pot.
0: De dood in de pot, ja, zeg dat wel. Nou, kan ik voorstellen om de eerste opname te laten vervallen? Kunnen jullie daarmee leven?
1: Helaas
0: jullie
1: wel.
0: Kunnen daar helaas goed mee leven. Dan gaan we de derde ronde in. Met opname B en C. En we draaien het vierde deel. Finale presto. Hier is opname B.

Dat was de finale, het presto van opname B. We besluiten deze vergelijking met het laatste fragment, presto opname C.

0: dat was het presto van Haydn's 44e symfonie, de Trouwersymfonie van Joseph Haydn. Nou, Peter, ik ben heel benieuwd of je tot nieuwe inzichten bent gekomen.
1: Nou, dat is geen inzicht, maar dat is een overtuiging.
0: Oh.
1: Ja, want ik vind eigenlijk toch echt de opname B, die spreekt me heel erg aan. Het is zo muzikaal, het is zo ontzettend goed gedaan. Alle partijen kloppen, je bent meegenomen door het verhaal. En wat grappig is eigenlijk, ook werkt bijvoorbeeld zo'n vierde deel eigenlijk veel beter, want het weliswaar is de Trouwersymfonie, maar dat...
0: Maar niet zo heel veel trouwer in dit deel.
1: Er is weinig
0: deel,
1: trouwer, maar daardoor werkt juist het derde deel ook eigenlijk beter. Hè? Ja, omdat precies. Je het contrast ook zo enorm hebt. En wat me dan, waarom ik zo enthousiast ben, is eigenlijk ook omdat ik bij opname C nu ga bedenken van wat zou ik minder goed vinden. Dus je bent op een andere manier aan het luisteren. En dat heb ik bij, daar heb ik bij opname B geen last van. Want je wordt zo meegenomen door hoe ze het spelen, door het verhaal eigenlijk. En dat is eigenlijk apart, want soms vind ik de klank toch net nog iets interessanter in opname C, doordat het zo barokorkest is en zo, waardoor je dan toch voelt dat die de strijkersklank gewoon, ja, dat hakt er meer in. Mm-hmm. Maar toch is juist de speelsheid en de vreugde vooral van die opname B, ja, daar ben ik echt door overtuigd.
0: Leuk. Ralf?
2: Ja, was maar.
0: Zeg nou niet weer dat je het eens bent.
2: Nee. Voor mij zou het dit keer een beetje een middenweg zou voor mij het beste zijn. Ergens tussen B en C. Ik vind B inderdaad heel erg overtuigend. Het is een live opname en het is ongelooflijk consequent qua puls. Dat vind ik fantastisch. Het is snel. Ik vind het orkest wat massief. Het interessante bij C is alles veel aangezetter. Het is langzamer van tempo, maar door dat aanzetten kan het sneller klinken. Het is niet altijd snelheid, denk ik. Waardoor het overweldigend kan zijn. Ja. Er is veel meer aandacht voor accenten, tegenaccenten. Kleine motieven die eruit gehaald worden. C is veel analytischer, vind ik, dan B. Mm-hmm. Maar wat zo ontzettend jammer is dat die puls niet constant blijft.
0: Bij dus, opname C.
2: Ja, en het is wel wat aan de langzame kant. Als je dan nog gaat vertragen, en dan mis je de lijn. Of dan verlies je die. Terwijl bij B, ja, het is wat voor mij wat massiever. Ik mis de details. Maar die consequentheid van puls, ja, die overwint dan toch
0: dat
2: inderdaad.
0: Van, nou, interessant. Ik ga jullie vertellen wie het zijn. Opname A, die jullie er na de tweede ronde uitgooiden, is uit 1998, de oudste opname. Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van onze, hij kwam al voorbij, Frans Brugge.
2: Oh.
0: Niet schrikken, Ralf. Hij is ook maar mensen. Ja. En dit is al een tijdje geleden. Dan gaan we naar eerst opname C, Barokorkest. Dat is de nieuwe opname. Barokorkest Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. En hij neemt ze allemaal op, alle 104 symfonieën. En in 2032 moet de klus geklaard zijn, want dat is Haydn's 300ste geboortejaar. Dus er ligt nog een fors projectje voor hem. En dan opname B, en dat vind ik toch wel heel erg leuk. De live opname van ons eigen Rotterdams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Is dat niet geweldig?
1: Geweldig?
0: Ja, hij is ook zo geliefd bij dat orkest. Hij is net weer geweest. Ze hebben een toertje met hem gemaakt. En het is iemand die iedereen, alle neuzen dezelfde kant op krijgt. En iedereen weet te inspireren. Hè? Daar hebben we het weer. Inspireren. Dus goed gedaan, Rotterdammers, zou ik zeggen. Nou, beste luisteraars, wij zijn weer aan het slot gekomen van deze discotabel. Dank je wel, Ralf van Raad en Peter van Duin-Lunel, voor jullie levendige commentaren en mooie monologen over deze geweldige muziek vandaag. Samenstelling en regie deed Joost Galema en Luc van Dijk deed de techniek. Alle info over de tracks staat onderaan de website van Discotabel onder de kop uitgelegd. Volgende week heb ik weer een lekkere special met de zesde symfonie van Tchaikovsky, de zogenaamde Pathetiek. Zo dadelijk, na 6 uur, ontvangt Hans Smit in Panorama Zondag journalist Marga van Praag. En tot slot hoor je nog een klein stukje van het derde deel uit het vijfde Brandenburgse concert van Bach, gespeeld door Les Arts Florissants onder leiding van Paul Agnew. Fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Elke dag.
1: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
2: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
3: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
4: Dan is het meer dan alleen hobby.
5: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
1: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ster.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in de kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shaanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat

0: De Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in de kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shaanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubberen kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
10: Ja, goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. En aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En er is natuurlijk ook veel muziek voor onderweg. Het blijft NPO Klassiek, nietwaar? Mijn gast van vandaag is niet op haar mondje gevallen. Jarenlang... Ze begint nu al.
11: Nee, ik moet te lachen.
10: Jarenlang bracht ze het nieuws de Nederlandse huiskamers binnen op haar eigen, soms onnavolgbare wijze. Kritiek kreeg ze ook, maar ook volop lof. Met de kop in de wind volgde ze altijd haar eigen weg. Op advies van haar ouders, van wie ze

0: verhaal nooit zal doen vergeten. Marga van Praag is mijn gast. Wat fijn dat je er bent.
1: Nou, ik vind het een hele eer. Ja. Ik vind het vooral heel deftig op NPO Klassiek. Ja. Hoewel ik altijd naar je programma luister en dat is geen geslijm. Want dan gaan we altijd zo'n beetje eten.
0: Ja, maar het is niet een heel deftig programma toch? Of vind je
1: nee, er wordt veel in gepraat.
0: Vind je het te veel?
1: Ja, oh. Nou ja, kijk, ja, dat wel. En het is toch eigenlijk
0: muziek.
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Even de standaardvraag, hoe was je zondag? Hoe heb je je zondag doorgebracht?
1: Die zondag heb ik doorgebracht in de tuin. Commentaar geleverd op Ben, mijn man. Hoe hij alle plantjes eruit moet trekken en zo. Ja. En ik heb een boek uitgelezen.
0: Oh.
1: En ik was ik niet kapot van. Maar ik dacht, ik lees het toch maar even
0: uit. Je gaat het niet tippen hier, begrijp ik.
1: Nee, maar ik ga ook niet zeggen welk boek het is. Want ik denk dat ik dan mensen tegen de schenen schop. En dat ga ik ook niet doen.
0: Nee, oké. Jij was nu jarenlang op het Mediapark te vinden voor je werk. Kom je hier nog wel eens verder, behalve dan vandaag?
1: Nooit.
0: Nee?
1: Nee, toevallig doordat ik voor Warchild dingen doe.
0: Daar heb ik het straks nog over. Ja,
1: ben ik er de laatste keren weer een paar keer geweest. En wat mij nou toch zo opvalt is dat ik... Kijk, als je over de A10 rijdt, hè, de randweg van Amsterdam. Ja. Ik kom uit Amsterdam, dan denk ik altijd bij die Zuidas. Tjonge. Als mijn ouders nog geleefd hadden, die zouden helemaal niet weten waar ze waren. Mm-hmm. Nou, zo'n gevoel heb ik een beetje als ik nu op het Mediapark kom.
0: Met al die nieuwbouw.
1: Ja, en, ik ben een oude vrouw en opeens is alles veranderd.
0: Ja, heb je eigenlijk al wel een eigen straat hier? Marga van Praagstraat of niet?
1: Nee, die heb ik niet. Er is geloof ik wel het Willy Dobbenplein.
0: Ja, en een Mies Bouwman Boulevard. En,
1: ja.
0: Ja. Nou,
1: maar er is...
0: Gaan we voor pleiten.
1: Dan, Hans?
0: Ik ook niet, nee.
1: Nou, dat schept een band.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, ik zie mezelf toch in een andere categorie dan jij. Maar goed.
1: Nou, zeg.
0: Ja. Hey, vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert onder andere langs een bijzonder lied. Maar ook langs een film die aan het denken zet. En een rijksmonument in het Hilversumse Groen. Dat allemaal later. Maar we beginnen met iets dat onze muzieksamensteller Karel den Hertog heeft uitgekozen. Hij koos om te beginnen voor muziek van Felix Mendelssohn.

0: Het scherzo uit het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn was dat. Met Arthur Rubinstein aan de piano, Jascha Heifetz op de viool en Gregor Piatigorsky op de cello. En mijn gast houdt van viool, cello en piano. Dus dat was dus helemaal goed. Vond je het mooi?
1: Prachtig.
0: Ik ga even wat vertellen over wat je allemaal gedaan hebt. Heel veel mensen weten dat wel, maar voor degenen die het op een rijtje willen, die krijgen dat dan nu. Marga van Praag. Je komt ter wereld in Amsterdam in 1946 als dochter van de zanger Max van Praag en zijn vrouw Sari Horneman. Beiden hebben de oorlog overleefd. Een verhaal dat zij en ook jij hun hele leven met zich mee zullen dragen. Je meldt je aan op de toneelschool, maar dat is geen succes. Heeft iets met Sherry te maken, las ik ergens.
1: Hè?
0: Met Sherry. Ja,
1: Sherry?
0: Ja, jij zei, ja, dit voert misschien te ver, maar ik las ergens dat jij bij oom en tante in huis was. Geloof ik.
1: En... Oh nee, kijk. Nee, ik heb 2 jaar op toneelschool gezeten. Ja. En na 2 jaar vonden ze dat ik meer geschikt was voor de Kleinkunstacademie. Omdat ik leed, dat stond op mijn rapport, aan volkse jonghonderigheid. En ik woonde op kamers bij tante Julie Biesheuvel, dat was helemaal geen familie, maar okay. Die noemde ik tante Julie en oom Piet. Dat was een loodgieter. Ja. En dan moest ik s'avonds, ik zat op de zolder met zo'n chemisch toilet, mm-hmm. had je dan. Ja. En dan kwam ik langs de verdieping waar tante Julie en oom Piet woonden. En dan zei ze, kom even binnen. Maar dan moest ik naar de Schouwburg of zoiets dergelijks. En dan zei ze, neem even een glaasje sherry. En dan zat ik daar om 8:30 nog. En dan was ik... En dan ging ik maar naar bed. Ja, zo.
0: Dus je hebt veel te weinig voorstellingen gezien. Dat
1: nee,
0: was het eigenlijk.
1: Ja, het was een beetje een grapje. Maar het is wel zo dat ik daar wel vaak zat bij tante Julie. En dat was niet de bedoeling.
0: Oké. Ga ik verder met... Dus die toneelschool, dat werd het niet. Maar de televisie, dat blijkt meer jouw ding. Bij de VARA ga je achter en later ook voor de scherm aan de slag. Voordat je in 1980 overstapt naar de NOS. Daar word je al snel het gezicht van het jeugdjournaal. Wat dan net in 1980 is begonnen. Daarnaast werd je als verslaggever voor het GMJ, zoals we dat noemden bij het jeugdjournaal, het Grote Mensenjournaal, dat je uiteindelijk ook zal presenteren. Je wordt bejubeld om je soms onorthodoxe aanpak, maar krijgt ook kritiek op je van tijd tot tijd kinderlijke taal en gedrag. Het deert je ogenschijnlijk niet. Je blijft ook jarenlang de straat op gaan om de verhalen van mensen te vertellen en verliest daarbij ook je eigen geschiedenis niet uit het oog. In de onlangs verschenen serie De Oorlog is Erfelijk. Daarin vertel je hoe oorlog doorwerkt in levens en families. Ook als het geweld al lang is gestopt. Zullen we even naar een fragmentje luisteren?
2: En ik ben opgegroeid met enorme angsten. Voor alles en nog wat ben ik bang. Want ik werd maar beschermd. Ik mocht niks. Bij alles wat we deden, zei mijn vader Marga, voorzichtig. Als God het wil, kan een banaan ook afgaan. Dus ik heb me eigenlijk nooit losgemaakt. Ik ben ook eigenlijk niet zo erg een puber geweest, want ik wilde ze altijd beschermen. En niet teleurstellen, hè? Dat heeft iedereen van de tweede generatie. Je wil die ouders die dat hebben meegemaakt, die wil je toch vooral niet teleurstellen. En je wil laten zien dat het je goed gaat.
0: Hoe was dat voor jou om dat verhaal te vertellen?
1: Ja, ik wilde het eerst niet vertellen. Omdat ik dacht, daar heb je er weer. En het gaat niet om mij. Het is het verhaal van mijn ouders. Maar bij War Child hebben ze me overgehaald om het wel te vertellen. Omdat ze zeiden, er zijn weer nieuwe mensen, jongere mensen. En het gaat tenslotte om het feit dat er... Ja, je kan het bijna niet voorstellen. 520 miljoen mensen, kinderen over de wereld leven in een oorlogssituatie.
0: Ja, ja.
1: Hebben te maken met geweld. En als ik daar iets aan kan bijdragen, want Wordchild doet daar heel erg goed werk in. Die vangt die kinderen op en die probeert ze door spel en therapie...
0: Ja, probeert die oorlog uit de kinderen te krijgen.
1: Precies, want die oorlog zit in die kinderen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon doen. Want ik heb iets met kinderen. En dat heb ik, dat is niet alleen bij het jeugdjournaal. Toen ik solliciteerde bij het jeugdjournaal, toen zei ik, ik heb iets met nieuws. Ik heb iets met televisie, maar vooral iets met kinderen. Dus die combinatie, ja...
0: Ja.
1: Dat was ideaal. Ja. Daarnaast wil ik wel zeggen dat ik niet op een kinderachtige toon praat. Ik ben nu bijna 80. niemand had nog... Er was geen jeugdjournaal. Er was geen journaal. Dus ik praat zoals ik ben.
0: Ja.
1: En soms vinden mensen dan misschien dat ik kinderachtig praat.
0: Dat is ook niet wat ik zei. Hè? Dat is wat soms over jou gezegd werd.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Maar het is wel zo... Dat ben ik. Ik ben niet voor kinderen niet op een gehurkt kleutertoon gaan praten.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Daar prikken kinderen ook meteen doorheen.
1: Dat dacht ik. Ja. Is ook zo.
0: Even, want je werd geïnterviewd in die tv-serie door Natasha van Wezel.
1: Wat een geweldig, fantastisch mens is dat. En wat een talent. En wat een moed heeft ze.
0: En ik vroeg mij af... Hoe zit het dan met jouw beroepsdeformatie? Kun jij je makkelijk laten interviewen? Of verplaats je je toch eerder op de stoel van de interviewer? Omdat je dat jarenlang gedaan hebt.
1: Wat vind je?
0: Nee, het gaat je heel goed af.
1: Ja, hallo.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het ook leuk als mensen mij wat vragen.
0: Mm-hmm.
1: Ik vertel graag. Dus ik ga het niet overnemen. Van tevoren hebben we even gepraat. Heb ik even gehoord dat je vandaag 10 kilometer hebt gelopen. En dat je in huis woont, et cetera.
0: Ja, maar pincode ga je niet op de radio zeggen.
1: Nee, die bewaar ik nog even.
0: Hey, het is heel belangrijk dat die verhalen, die zoals jij ze verteld hebt in die serie, dat die worden doorverteld. Hoe zorg je ervoor dat ze ook onder de aandacht blijven? Want die serie, die is nu weg. Doe je meer dingen voor Wordchild bijvoorbeeld, door het jaar heen ook? Of?
1: Nou, dat hebben we nog niet afgesproken. Maar ik heb tot nu toe altijd op scholen heb ik verteld het verhaal van mijn ouders. En het verhaal ook zelfs ooit op de school. Mijn kleindochters zijn alweer groter. Maar toen zij op de basisschool zaten, heb ik daar ook aan hun op hun school dat verteld. Ja. En dat doe ik nog steeds.
0: Ja.
1: Toen ik bij het jeugdjournaal werkte, heb ik elk jaar, en dat vond ik mijn plicht, op 4 mei om het verhaal levend te houden. Het heeft niet alleen zin om het te hebben over wat er toen gebeurd is, maar het verband, het naar nu te trekken. En we gaan het er nog over hebben.
0: Ja.
1: Want in juni hebben we een soort evaluatie met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En ik meld me aan, natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik ga zeker door op scholen, want ik ben alweer gevraagd voor 2 scholen voor volgend jaar. Dus dat verhaal blijf ik vertellen.
0: Ja.
1: Maar ook het verhaal over uitsluiting. Daar gaat het om.
0: Precies.
1: En, ja.
0: We gaan straks verder praten. Ik wil even zeggen dat als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Marga. Dat kan. En als je een opmerking hebt over dit programma, dan kan dat ook via de NPO Luister app. Wij gaan naar muziek van jouw eerste kunstwerk. Dat is een film van Michael Winterbottom uit 2002. De film Into This World.

0: muziek van Dario Marianelli uit de film Into This World. Jamal Leaves Home heette dit stuk. Waarschijnlijk is dat een van de twee Afghaanse jongens die uit Afghanistan op weg gaan naar het Westen. Want die film Into This World van Michael Winterbottom uit 2002, die gaat daarover.
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk een documentaire. Het jaar daarvoor was er een containerschip met 33 Chinezen. Die waren gestikt in een container. En dat heeft die Michael Winterbottom op het idee gebracht. En die heeft twee jongens uit een vluchtelingenkamp in Pakistan gevolgd. Op hun reis, hè, mensensmokkelaars, door de bergen, over Turkije, om naar Engeland te gaan. En die film heeft mij zo diep geraakt, zo intens, dat ik denk, wat is deze wereld oneerlijk? Wat is dit dus erg? En het is zo actueel nu. Hè? Mijn broer woont in Loosdrecht. Nou, wat daar aan de hand is, dat is onvoorstelbaar erg, vind ik dat. Ja. Want ook wat mijn broer zei, als er geen mensen in de oorlog waren geweest die mijn ouders hadden opgevangen, dan waren mijn broer en ik er ook niet geweest. Mm-hmm. En niemand gaat voor zijn plezier zo'n afschuwelijke reis tegemoet. En we mogen zo van geluk spreken dat we hier zijn geboren in dit land, waar we het zo goed hebben, dat ik, ja, deze film, en ik ga heel veel naar de film, want ik heb zo'n cinefiel pas. Maar deze film is mij altijd bijgebleven.
0: Ik heb hem ook gezien destijds en kan mij beelden herinneren dat je meegaat in een donkere container. En dus ook alleen maar geluid hoort. Ja. Je ziet niks, want die jongens die zien ook helemaal niks.
1: Nee.
0: Het is heel indrukwekkend. Ja. Zou je dat iedereen willen aanraden, deze film, om te vooral die eens te gaan
1: nou,
0: bekijken?
1: Nou, vooral al die relschoppers daar in Loosdrecht, zeg. Hoe durf je? Ja, nou ja, kijk dat.
0: En waarom is het voor jou een kunstwerk? Omdat het zoveel losmaakt.
1: Omdat ik het zo knap vind dat iemand dat kan. En dat kan overbrengen. Hè? Boeken, beeldende kunst. Maar als je in staat bent om dat te maken. Mm-hmm. Ja, dan ben je voor mij een held. Dat vind ik trouwens ook van Ken Loach. Dat is de andere. Dat is Sorry We Missed You. Dat gaat over een post.
0: Pakjes bezorgen
1: in Engeland. Sociaal onrecht. Ik kan daar nog steeds. Het is niet minder geworden hoor, naarmate ik ouder ben geworden. Dat is het thema in mijn leven. Maar
0: zie jij wel dat, zie jij dat de Nederlandse samenleving veranderd is? Als je het vergelijkt met in de tijd dat toen jij nog met de cameraman op pad ging om reportages te maken voor het journaal?
1: Ja, nou ja, ga alleen maar naar dat de mensen van nu, want ik spreek ze nog wel. En dat vind ik ontzettend leuk, dat ze nog met mij om willen gaan.
0: De journalisten van de NOS?
1: Ja, ik heb nog wel met een aantal behoorlijk wat contact. En dan dat je nu, als je op reportage gaat met busjes, dan staat niet eens NOS op. Dat kan niet. Hoe ambulancepersoneel, dat is een vraag eigenlijk naar de bekende weg.
0: Ja, ja. Jij hebt een Joodse achtergrond. En je weet dus via je ouders hoe het is om verdreven te worden van huis en haard. Hoe kijk je dan nu ook bijvoorbeeld naar wat er in Gaza gebeurt?
1: Ja, hoe ik daar naar kijk als iedereen. Ik vind het alleen, ik ben Joods. Ik ben niet gelovig. Laten we zeggen dat ik op een bepaalde manier in het leven sta die Joods is. En dat komt door mijn achtergrond, traditioneel. Maar ik ben niet zionistisch opgevoed. Mijn ouders kwamen uit de oorlog en zeiden, wij zijn Amsterdammer. En er gingen mensen naar Israël. Dat komt er zeker bij. En ik ben nog eens een tijdje in, dacht ik, dat ik dat wel, dat ik naar Israël wilde, heel vroeger. En daar ben ik van een koude kermis thuisgekomen, omdat ik daar, en daar heb ik nog brieven van die ik aan mijn ouders schreef, dat ze daar discrimineerden onderling. Ja. Dat was al in begin jaren 70. Dat ze daar, of je een Irakese Jood was, of een iemand Polen afkomstig uit Amerika. En dat heeft mij, dat vond ik zo verschrikkelijk afschuwelijk. Dat ik, wat denk je? Ik ben Jood, maar ik wat er in Gaza, ja, daar heb ik geen woorden voor. Ja. Daar heeft niemand woorden voor. Ja. Ik heb mij aangesloten met Joden zeggen, bij een groep mensen Joden zeggen nee. Maar dan heb je, dat zit je altijd weer op die grens van wat doe je en wat doe je niet. Want.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, ik bedoel. Hoe zeg ik dat? Dat vind ik lastig om uit te leggen. Als je zegt, natuurlijk, wat er in Gaza gebeurt, en Netanyahu moet onmiddellijk naar het strafhof. Mm-hmm. En die hele kliek, het moet weg. En misschien, als er niet het schuldgevoel was geweest na de Tweede Wereldoorlog, had Israël er niet moeten zijn. Maar dat is er nu eenmaal, dat snap ik. Maar aan de andere kant gebruiken mensen die antisemiet zijn, dat wou ik zeggen, dat Gaza om tegen de Joden te zijn. Nou, ik ben Joods en ik vind het verschrikkelijk. En ik ben van de dialoog tussen Palestijnen en Joden. Ja. Maar aan de andere kant zit je het altijd op dat koord van antisemitisme en niet. En dat was al in de jaren 80, want toen is er eens een keer een boekje geschreven. Israël, een blanco check. En dat was naar aanleiding van de eerste of de tweede intifada. En toen hebben een aantal journalisten dat boekje geschreven als, zeg maar, dat maakt het zo moeilijk.
0: Ja. Word jij er wel eens op aangesproken? Dat mensen, of om wat er in Israël gebeurt, omdat je een Joodse achtergrond hebt?
1: Nou, dat valt er eigenlijk wel mee. Mm. Maar ja, of mensen gaan heel beschermend tegen mij doen. En ik heb daar niets mee te maken. Het is echt zo verschrikkelijk afschuwelijk wat er gebeurt. Maar ik kan dat niet stoppen.
0: Nee, jij kunt het niet stoppen. Nee.
1: Nee.
0: Nee. Ik weet niet wie het wel kan stoppen, eigenlijk.
1: Het is echt zo uitzichtloos. Zo immens, mensonterend. Ja, nou ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik daar nou moet zeggen. Ik kan er niks over zeggen, want het is gewoon gruwelijk wat daar gebeurt. Al die armen, daar heb je ook allemaal kinderen. Kinderen die leven net als waar dan ook in Soedan en whatever, in de meest gruwelijke omstandigheden. En dat mag niet en dat hoort niet.
0: Jij zei dat gesprek met Natasja van Wezel ook nog iets over hoe het is om als kind op te groeien in oorlogssituatie, dat dat gewoon niet mag. Even een klein stukje luisteren.
1: Elk kind hoort in vrede op te groeien, verdomme. Dit kan toch niet? Dat is wat mijn dag en nacht bezighoudt. En juist met mijn achtergrond vind ik dat ik letterlijk de plicht heb om daaraan bij te dragen waar ik kan, zolang ik dat nog kan. Dat vind ik. Dat moet.
0: Ja, die gedrevenheid die is grensloos, hè, bij jou.
1: Ja, maar heb ik al zo als kind had ik dat al.
0: Ja?
1: Ja, dat zijn mijn ouders. Ja, dat zat er al in. Toen ik klein was, nou ja, natuurlijk zoals elk boek, Aafke's Tiental, Kruimeltje, dat waren de boeken. En ik,
0: het onrecht.
1: Ik was altijd tegen onrecht. Mm-hmm. En mijn vader zei altijd, Marga, als je je eigen kop hebt, volg dan nooit een andermans kop. Ja, dat heb ik. En dat is niet overgegaan.
0: Nee, heel goed. Je hoorde hem al net, Han de Vries op de hobo. Komt hij weer?

0: eerste deel uit het concert voor hobo en orkest van Domenico Cimarosa was dat met de Camerata Lisi onder leiding van Alberto Lisi, maar belangrijker wellicht de solist Han de Vries, onze grote hoboïst.
1: Ja, wat fantastisch, ja. Hè? Ja. Ja, ik ken hem. Ja, jij kent hem ook, hè?
0: Ik heb hem wel eens gesproken.
1: Nou ja, die man is oergeestig. Ja. En hartstikke ijdel. En geweldig. Dat is zo.
0: Okay,
1: zit hier te lachen, maar dat is zo. Maar dat geeft niet. Maar hij is zo leuk en zo bijzonder. En hij was blij, heeft hij mij wel eens verteld. En dat vertelt hij aan iedereen, hoor. Dat hij van het hobo spelen af was.
0: Ah. Je bent verliefd op hem geweest, hè? Toen ik 17 was, met mijn neef
1: was ik naar een of ander feestje. En daar was hij en hij reed in een open sportwagen. Ik mocht met mijn grote neef mee. En die kende hem. En daar zat hij. Oh, ik dacht, het is een filmster. Hij was echt een filmster.
0: Ja.
2: Je luistert naar Panorama Zondag op NPO Klassiek.
0: Marga, we gaan het hebben over jouw tweede kunstwerk. Daarvoor blijven we heel dicht bij jouzelf. Het is namelijk een nummer Als de deur zacht open gaat van jouw vader, zanger Max van Praag. Toen jij werd gevraagd om bijdrage te leveren aan dit programma, om te gast te zijn, toen aarzelde je even om dit aan te dragen, omdat je dacht, dat is wel heel erg persoonlijk.
1: Nou, ja, ook. En omdat mijn vader van zichzelf ook zei, ik zing niet mooi, maar wel duidelijk. En mijn moeder die zei erover, nou, voor die liedjes die je vader zingt, hoef je niet op de universiteit geweest te zijn.
0: Oh, dat is leuk.
1: Dus ja, nee, ik kom echt uit een heel bijzonder gezin. Maar tegelijkertijd was de solidariteit en de humor er altijd. Ja. En mijn moeder was eigenlijk gymnastieklerares. Maar ze was ook Haarlemmer Olie. En ze was altijd voor alles solidair met mijn vader.
0: En dit nummer, zit daar nog een bijzondere herinnering in?
1: Want mijn moeder kon zo leuk Sinterklaas gedichten schrijven. Dus dacht ze, nou, dan kan ik ook wel die liedjes vertalen en schrijven. Dus mijn moeder heeft de tekst geschreven van dit liedje.

0: als de deur zacht open gaat van Max van Praag. Met dus de tekst van de moeder van mijn gast Marga van Praag.
1: Ja, als de deur zacht open gaat.
0: Ja.
1: Toen ik 60 werd, wij maken altijd liedjes voor elkaar en treden op in de familie. Mm-hmm. Toen maakte Giel een liedje.
0: Je broer?
1: Ja, mijn broer. Als de deur zacht open gaat, dan is dat Marga niet. Nou, dat.
0: En het koor wilde je iets over zeggen.
1: Hè?
0: Dat
1: ja,
0: koor.
1: Ik wou iets over dat koor zeggen. Jij zei dat ik ook wel veel kritiek kreeg. Nou, veel kritiek. Als 10 mensen zeggen dat het goed was en 1 iemand zegt dat het niet goed was. Ja. Nou, die werd uitvergroot en dat was het dan. Dus ik zou in deze tijd helemaal met die social media zou ik echt helemaal...
0: Zou je gewoon niet op moeten
1: kijken.
0: Zou niet
1: hebben overgeleefd.
0: Nee.
1: Dekbed over mijn hoofd. Maar toen had iemand kritiek op mij en toen kwam ik bij mijn vader. En die zei, Marga, nou moet je eens goed naar me luisteren. Ik zing met een koor. Dat zijn 80 koorleden. Die hebben allemaal conservatorium gehad. En dan kom ik voor ze staan en dan hoor ik achter mij sissen, de solist. Nou, als ik daar niet tegen kon, dan had ik een ander vak moeten nemen. Dat geldt ook voor jou. En dan moet ik altijd aan denken.
0: Heel goed.
1: Dan moet je maar tegen kunnen.
0: Met wie in haar hoofd schreef jouw moeder deze tekst?
1: Nou, mijn moeder was heel romantisch. Ik denk ook wel mijn vader. Ze zijn altijd...
0: Nee, want je kunt het als een liefdesliedje opvatten. Maar je kunt ook denken van, ik mis mensen die er niet meer zijn.
1: Oh, dat kan ook. Daar heb ik nooit aan gedacht. Wat goed voor jou.
0: Ja, dat schiet mij nu te binnen.
1: Oh, dat zou wel zo kunnen. Nee. Ja, ook. Nee. Daar was mijn moeder veel te nuchter voor. Mm. Zo was ze ook weer niet. Maar wel, ze was ondanks alles, waren ze zo'n team, mijn ouders. Ze maakten de hele dag ruzie. Maar daarna hoorden ze ook zo vreselijk lachen altijd.
0: Ah.
1: En die humor, daar kom ik weer terug. Alles heeft met alles te maken. Han de Vries, die humor. Die hadden mijn ouders ook. Hm. Dus er werd er altijd ontzettend gelachen.
0: En wat betekende die muziek voor jouw vader? Dat zingen?
1: Nou,
0: dat is belangrijk voor hem.
1: Hij geloofde heel erg in wat hij deed. En ik denk dat je dat hoort in hoe hij het doet. Alles wat hij deed was zo van binnenuit. Was zo in dat hij daarin geloofde.
0: Ging je ook wel eens met hem mee naar optredens bijvoorbeeld?
1: Nou nee, dat mocht niet van mijn moeder. Want mijn moeder die zei, het is maar zijn werk hoor. Als hij bij een bank werkte, ging je toch ook niet voor het loket zitten?
0: Ach.
1: Nou ja, dat.
0: Wat was jij voor meisje als kleine Marga?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat moet je eigenlijk. Mijn moeder zei wel dat ik altijd noemde mij altijd de onderwijzeres. Want ik schijn al heel jong op het strand. Was er een meisje, en dat heeft ze ook altijd verteld. En die had een beetje eigeel aan de mond. En toen had ik gezegd: je hebt een eitje gegeten. Ja, zegt het meisje, ik heb een eitje gegeten. Nee, zei ik, het is eitje. En toen zei dat meisje, ja, eitje. En ik naar mijn moeder. En die had ik gezegd, ze spreekt helemaal verkeerd. Nou, dus dat heeft mijn moeder al jaren. Dus ik wil altijd iedereen de les lezen en vertellen hoe het zit.
0: Oké, je had ook zangeres willen worden. Want Fly Me to the Moon gaan we naar luisteren. Dat had je eigenlijk willen zingen, toch?
1: Ja, ik had wel zangeres willen worden. En mijn broer die is heel muzikaal. En die heeft ook een vleugel. En wij traden ook op schoolavonden op. En dan zong ik. En dan ging ik dat instuderen. En dan ging mijn broer zingen, spelen. En dan deed hij de toonsoort een beetje anders. Zodat ik er niet meer bij kon. Ik wilde van die glittertrap af.

0: Fly Me to the Moon, uitgevoerd.
1: Nou,
0: ja, wacht even. Ik ga eerst even zeggen wie het is. Avishai Cohen was de contrabassist en hij zong. En Abraham Rodriguez was te horen op de conga's. Hij zong ook. Maar je vond het niet zo'n mooie uitvoering.
1: Nou, het is niet mijn, mijn keuze.
0: Wie,
1: zou
0: wie
1: dat
0: had
1: geweest
0: je,
1: zijn.
0: Had
1: dat
0: je
1: is
0: willen,
1: van de muzieksamensteller.
0: Wie had jij willen...
1: een hele conservatieve... voorhand liggende Ella Fitzgerald of zo.
0: Ja, jij had zangeres willen worden. En dan hadden jouw platen in de platenbak gestaan bij je vader in de winkel.
1: Ja. Ja, mijn vader had grammofoonplatenzaken. Want mijn moeder die vond gewoon dat zingen niks. Hij heeft dus naast zijn... Want mijn moeder die zei, ja, je kan moeilijk als je in de 50 bent met een dikke buik blijven zingen. Ik hou van jou en ik blijf je trouw.
0: Ja.
1: Dat lijkt me niks. Mm-hmm. Dus ga nou maar eens een echt vak doen. Toen is ze met grammofoonplatenzaken begonnen. Mijn oom Jaap, zijn broer, de enige die de oorlog had overleefd van de familie. Mijn oom en mijn vader, ja. Jaap en Max. Ja. Die had al grammofoonplatenzaken, want mijn grootvader... had grammofoonplatenzaken en pianohandel was die voor de oorlog.
0: Daar komen we later nog op te spreken, want Horowitz die heeft zelfs bij jouw opa in
1: die
0: de zaak
1: gespeeld. Die ging repeteren
0: gespeeld.
1: In de zaak van mijn opa.
0: Ja.

0: Holds for Debbie van Bill Evans, maar vertolkt door Jean-Yves Thibaudet. Ja.
1: Bill Evans heb ik in het echt gezien. Want ik was assistent toen bij de VARA, ja. Frans Boelen. En hij trad daarop. En je zal het niet geloven. Ik dacht dat een keurige boekhouder. Veel jazzmuzikanten zien eruit als keurige kantoorklerken.
0: Dave Brubeck ook, hè?
1: Ja, keurig. Ja. Nou, en dit is het mooiste wat er is. Het is zo lyrisch en zo romantisch en zo prachtig. Maar toen las ik een aantal jaar geleden een stuk in de Volkskrant over Bill Evans. Die bleek zijn hele leven aan de heroïne verslaafd te zijn geweest. Boing, dat was wel even.
0: Okay. Je krijgt een compliment van de luisteraar, Julie. Die zegt, geen vraag, maar ik wil Marga graag complimenteren. Ik vind het namelijk zo bijzonder dat ze al bijna 80 is. Nog niet, je bent het nog niet.
1: Ja, september. Hè?
0: En haar stem heeft behouden, niet alleen qua volume, maar ook qua energie. Mooi om te horen dat zij zo bevlogen met passie en duidelijk, heel duidelijk spreekt.
1: Nou, daar ben ik blij
0: geef
1: om.
0: Je graag door.
1: Dank u wel.
0: Wij vragen onze gast ook altijd om een voorwerp mee te nemen waar je een bijzondere band mee hebt. En jij hebt een jaarlichtje meegebracht. Wat is een jaarlichtje?
1: Een jaarlichtje, dat is een lampje. En dat heb ik niet. En er zit een Davidster in. En dat hadden mijn ouders. En dat staken ze altijd aan op. Dat jaarlichtje, dat is een Joodse traditie. Als iemand gestorven is, dan doen ze één keer per jaar dat jaarlichtje aan. 24 uur, dat noemen ze dan de jaartijd. En dan denken ze aan diegene. Hè?
0: Ja.
1: Nou, en bij ons werd dat jaarlichtje altijd thuis. Dat vond ik heel gewoon. Ook aangestoken, maar dan op de verjaardagen van mijn opa en mijn oma en mijn oom en mijn tante, die ik dus niet gekend had, want die sterfdata, die wisten zij
0: die
1: niet.
0: Die waren onbekend.
1: Dus deden ze het op hun
0: de verjaardag.
1: Verjaardag. Ja. En dat is ook iets raars. Mijn ouders hebben nooit die sterfdagen geweten van mijn grote ouders. En mijn ouders zijn vergast op. Later, nu kun je dat overal lezen. Hè? Eerst in Yad Vashem in Jeruzalem. Ja. En ook in Westerbork. Ik heb het allemaal gezien. Heb ik nooit aan mijn moeder leven nog verteld. Want mijn grootouders en hun dochter, het zusje van mijn vader, die zijn op 19 november 1943 vergast. Op de dag van aankomst in Auschwitz. Dat was de 30ste verjaardag van mijn moeder.
0: Ach.
1: 19 november 1943, toen zat mijn ouders dus ook ondergedoken, zijn haar schoonouders en het zusje vergast.
0: Als ze zij dat had geweten, zou ze nooit het jaarlichtje hebben aangestoken natuurlijk.
1: Ook niet, maar ze had ook nooit haar verjaardag meer gevierd. Nee, mijn moeder heeft zich altijd zo schuldig gevoeld in de oorlog. Altijd maar dat schuldgevoel dat zij het had overleefd en al die andere mensen niet.
0: Hoe hebben jouw ouders de oorlog overleefd?
1: Zij zaten ondergedoken in Boskoop. De Horneman, mijn moeder heette Horneman van zichzelf. Haar vader, mijn opa, was ooit slager geweest in Boskoop samen met zijn broer. Die was voor de kinderen verhuisd naar Amsterdam. De zaak was overgenomen door ene Manusse Bontekoe. Dat vind ik wel
0: goeie naam.
1: Een goede naam voor slag. Ja. Maar hij was ook tevens van de ondergrondse. Toen de oorlog er was, toen is mijn opa naar Boskoop gegaan en zei Manus, ze willen ons weg hebben. Oh nee, zei Manus, dat gebeurt niet. En zo hebben er heel veel familieleden van mijn moeder, Horneman, maar dus ook van de Van Pragen, dus mijn opa, daar ondergedoken gezeten.
0: Wat voor verhalen kreeg je daarvan mee?
1: Oh, talloze.
0: Ja, veel?
1: Altijd. En altijd heel anekdotisch. Altijd heel gezellig. Ik bedoel, je zou bijna denken dat het leuk was. Maar altijd dezelfde woorden in dezelfde toon. Met dezelfde komma's en punten. En we gingen ook altijd naar Boskoop. Giel en ik, ons hele leven, gingen wij naar Boskoop. Naar al die mensen langs die ons die mijn ouders door de oorlog hadden gesleept.
0: Waarom deden jullie dat?
1: Omdat mijn ouders enorm dankbaar waren. Uh-huh. Dat zij voor mijn ouders... dat ze de moed hadden gehad om mijn ouders en al die mensen te laten onderduiken. Zij waren zo dankbaar.
0: Ja,
1: dat maar... die mensen kregen er wel eens zenuwen van. Die zeiden, hé Max, ze zei, oh, nou eens op, het is nou wel goed. Maar ja...
0: Ik kan me ook voorstellen dat het voor jouw ouders juist heel traumatiserend is om terug te zijn op die plek waar je ondergedoken hebt gezeten.
1: Oh, ze lieten ons alles zien. Ja? Behalve dan zei ik, later heb ik voor het Jeugdjournaal mijn ouders geïnterviewd, mm-hmm, over de oorlog. En dan zei ik, papa, maar dan kwamen we ook langs het huis waar je vader en je moeder en je zusje ondergedoken zaten. En die zijn daar verraden, mm-hmm, en dus vergast.
0: Vermoord, ja.
1: En vermoord. En dan zei hij, ja, dan kreeg ik het benauwd. Maar dan zag ik Giel en jou voor ons uithuppelen. En dan was alles weer goed. Wij zijn die kinderen die het allemaal hebben moeten goedmaken voor hun. En dat geldt voor de hele tweede generatie. En dat geldt voor of je nou uit Soedan, Irak of wat dan ook komt. En dan kom ik weer terug op Woordchild. Dat maakt de tweede en dat de oorlog erfelijk is.
0: Waren jullie het je ook altijd bewust dat jullie die generatie waren die het goed moesten maken? Giel en jij?
1: Nou, ik weet niet echt of ik dat echt wist. Maar ik had wel altijd het idee dat ik heel erg goed voor mijn ouders, dat ik mijn ouders geen verdriet moest doen. En dat ik moest zorgen dat het gezellig was. En dat ik, ik kon ook vreselijk ruzie maken. Ik had altijd ruzie met mijn moeder. Maar dan toch ging ik altijd weer terug. Hmm. Want ja, ze waren al zoveel kwijt. Nee, we waren altijd heel erg close met elkaar. Ja. En nog steeds, die er nog zijn.
0: Er is pas op latere leeftijd ben je allemaal documenten op het spoor gekomen die nog in het huis van jouw ouders...
1: Ja.
0: Voordat ze naar Hilversum...
1: Ja, dat je dat weet. Ja, dat klopt.
0: Dat las ik ergens. Allerlei zaken. Wat ben je toen tegengekomen? Wat ben je te weten gekomen?
1: Nou, moet je luisteren. Wij woonden dus op de Kloof Niesburg, mm-hmm, al in Amsterdam.
0: Ja.
1: Mijn ouders lieten een huis bouwen met vrienden. Die waren architect in Hilversum. De zaken gingen goed. Dus dat was wat zij hadden verworven. Ze hadden niks. Want het huis in Amsterdam waar wij woonden, dat was eigenlijk van de NSB'er geweest. Dat was van Volksherstel. Mm. En... dus wij woonden daar en ik deed al het ochtendjournaal bij het journaal. En toen zat ik, doet er verder niet toe. En toen kwam ik een vrouw tegen en die zei, woonde je niet daar en daar? En ik denk, nou, dat is zeker iemand die me herkent. En dat bleek dat zij, die was van Rosalie Tana, dat is een soort, ik weet niet precies hoe dat is. Dat is een archief, een geschiedenis van de Joodse geschiedenis. Iemand had in het huis op de Kloof Niesburgwal bij een verbouwing achter een schot dozen vol met archiefmateriaal van mijn ouders, vooral van mijn moeders familie gevonden. En die had dat daar, die hebben dat gebracht naar dat instituut.
0: Ja, ja.
1: En dat instituut zei, ja, maar daar hebben wij geen recht op, dan moet eerst de nabestaanden.
0: Ja, ja.
1: En dat heb ik toen naar mijn moeder gezegd. Toen zei ze, ja, wat geweest is, is geweest. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dus had dat gewoon allemaal... Dus ik heb allemaal fotoalbums en brieven. Brieven ook uit de onderduik. Laatste kaartjes van we gaan nu op reis. Ach, alles, ja, ja. alles heb ik.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft weer geleid...
0: Tot een boek, hè?
1: Tot een boek.
0: Ja.
1: Want Fik van der Rijt, Max en Jaap, de geschiedenis van de broers van Praag. En dat heb ik uiteindelijk met Ad van Liemt samen gedaan.

0: Harriet Krijg was dat op de cello met de Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz onder leiding van Gustavo Gimeno met The Prayer, het eerste deel uit From Jewish Life van Ernest Bloch. Marga van Praag is mijn gast vanavond. Een luisteraar die schrijft net: laat alle geweldplegers in Loosdrecht dit interview horen. Geen straf, dat helpt toch niet. Gewoon dit.
1: Ja.
0: Wat ik mij nog afvroeg, Marga, net hadden we het over die jaarlichtjes. Ja. Dat voorwerp wat jij hebt meegenomen. Voor wie steek jij nu nog jaarlichtjes op? Of doe je dat niet meer?
1: Nee, ik doe het niet meer.
0: Nee?
1: Maar ik denk elke dag bijna aan. Als ik dit hoor, hè, daar word ik zo weemoedig en ontroerd. En het is sentimenteel. En noem het maar op. Het is Anna Tefka. Het is Fiddelen onder Roef. Het is Chagall. Mm-hmm. Het is al dat
0: het
1: soort...
0: Het is Joods.
1: Ja, maar het is vooral ghetto-Joods in mijn beleving. Toen ik in Israël was, vond ik het daar kil en koud. En ik was in New York en ik voelde me daar tussen de Joden thuis. Ik ben naar die film geweest, die documentaire Neshomme.
0: Oh ja, over de Amsterdamse Jodenbuurt.
1: Ja, maar dat was om de hoek bij waar ik tot mijn tiende heb gewoond. En ik had nog één oma en die woonde in de plantage Middelaan. Dus wij kwamen daar altijd langs. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest naar voor die breuklijn. Mijn ouders kenden Meijer Sluizer. Die had een boek geschreven: Er groeit gras in de Weesperstraat. Dat is iets voor die breuklijn wat ik zo voel. En dat werd duidelijk in deze muziek. Prachtig gekozen. Echt, dankjewel.

0: De Gletsmer dansers van Göran Frust door Martin Frust hier op klarinet gespeeld. Naast die Australian Chamber Orchestra onder leiding van Richard Tognetti.
1: Panorama Zondag. Met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ja, met Marga van Praag vanavond als mijn gast. En daar ben ik blij om. We zijn toegekomen aan jouw derde kunstwerk inmiddels. Dat zijn kinderscènes van Schumann. Specifiek door Horowitz gespeeld. Ja. Waarom is dat? Dat je die uitvoering wilde?
2: Nou, ik heb hem dus nooit... Ik heb mijn grootouders niet gekend. Mm-hmm. Maar mijn grootvader had dus een pianohandel.
0: In Amsterdam? Of?
2: In Amsterdam, ja. Ik kom echt uit een Amsterdamse familie. Uit een Joods-Amsterdamse familie. Ja, en heel vroeger schijnt mijn grootvader in de diamantbewerker geweest zijn. En later is hij dus grammofoonplaten en pianohandelaar geworden. En voorzitter van het koor der Verenigde Zangers. Kijk. Want daar heb ik heel veel... Ik zal jullie het allemaal besparen, want dan komt er helemaal geen muziek meer aan.
0: Ja, dan gaan we niet... Want dan
2: Maar mijn grootvader, die had dus die winkel waar oom Jaap al in werkte. Want mijn vader zong al voor de Tweede Wereldoorlog. Dus die winkel, die was in bij het Spui. En als Horowitz in Amsterdam was, dan ging hij zitten oefenen. Het zit voor zijn concert in de winkel van mijn opa. Ik heb die verhalen alleen natuurlijk uit overlevering. Maar ik heb dat natuurlijk meteen geadopteerd. Want dat is natuurlijk hartstikke interessant. Nou, dit is het verhaal.
0: Ja.
2: En Schumann, kinderscènes, ja, dat is zo prachtig. En kinderen... heb ik al eerder gezegd. Zijn zo... Daar gaat het om.
0: Ja, we kunnen natuurlijk nu heel makkelijk een bruggetje maken naar het jeugdjournaal waar je heel lang hebt gezeten, vanaf 1981. Bijna 14 jaar heb je dat gedaan. Ja. Waarom vond jij het zo bijzonder om daar te werken? En om specifiek voor kinderen dat journaal te maken?
2: Nou, ik denk dat ik erfelijk belast ben. Want mijn moeder, die gymnastieklerares was, die maakte altijd poppenkastvoorstellingen ook. Ook voor kinderen. En mijn vader, en toevallig kreeg ik dat van de week van mijn broer. Mijn vader die schreef sprookjes van een koning die niet lachen kon en weet ik veel wat allemaal. En dan ging mijn moeder dat in de poppenkast doen. Hmm. Ja,
0: ja.
2: Dus, en dat deden ze dan op feestjes en zo. Dus ik weet niet. Ja. Het zit in mijn genen, denk ik.
0: Ja, maar het is toch niet hetzelfde als sprookjes vertellen aan kinderen?
2: Nee. Zeker niet. Zeker niet. Hoewel ik wel, dat moet ik zeggen, ik sprak laatst iemand. Altijd als ik een onderwerp maakte voor het jeugdjournaal, en dat was nieuws, dat ik altijd zei, en dat was een oude video-editor, kwam ik tegen, die zei, je zei altijd, oh wat erg, moeten we dat wel doen? Oh jeetje, nee, dat lijkt me toch wel... Ik denk ook dat ik van kinderen, om heel iets op te biechten, ik ben nogal nieuwsgierig. Dat zul je misschien verbaasd zijn, maar ik ben enorm nieuwsgierig. En kinderen... Kijk, aan kinderen kun je heel goed zien wat het voor ouders hebben. Je moet maar eens opletten. Je moet maar eens goed met kinderen praten.
0: Ja.
2: Als jij op dinsdag, heb je in de Volkskrant ook van zo'n rubriek over van een kind, over haar kamer.
0: Ja.
2: Nou, dan weet je precies wat voor gezin het is. Kinderen praten vaak hun ouders na. Nou, dat is natuurlijk ook extra puntje van leukheid.
0: Ja. Ja, toen jij in 1980 bij de NOS ging werken, toen was het jeugdjournaal was net begonnen.
2: Nee, het was helemaal niet begonnen. Joh. Het jeugdjournaal, ik was er in 1980 gekomen. Toen was het in oprichting. Toen gingen we ook naar Londen. En dan gingen we kijken bij John Graven's Newsround.
0: Newsround, ja.
2: En dat was in Engeland. Dat was de enige die er nog was. Mm-hmm. En gingen wij kijken hoe dat allemaal moest. En daar zijn we heel lang geweest om daar te leren. En we hebben ook proefjournaals gemaakt. En daarom zeg ik, dat zei ik je al eerder, ik praat zoals ik praat. Dus helemaal niet op een kindertoon. Dus of ik nou voor volwassenen, bejaarden of kinderen praat, ik praat zo. Dus nou, dan gingen we dat allemaal doen. En toen kwam het eerste jeugdjournaal. En dat was dat werd uitgezonden. En dan gingen we op scholen kijken wat kinderen ervan vonden. En wat bleek nou, en dat is wel heel, vind ik wel heel grappig. We deden er veel kinderonderwerpen in. Maar dat wilden kinderen helemaal niet in Nederland. Die wilden, nou ja, je hebt er zelf gewerkt. Die wilden toch
0: echt nieuws.
2: Die wilden gewoon het nieuws begrijpelijk voor kinderen. En ook nog dat ze gingen slapen. Dat ze niet wakker lagen van de angsten en zo. Dus het is heel erg nuttig, het jeugdjournaal. Ja. Heel erg nuttig, vooral in deze tijd.
0: En had je in het begin moeite wellicht om autoriteiten te overtuigen dat ze op een gewone manier moesten praten met je? En dat ze niet op hun knieën moesten
2: gaan zitten? Ja, ik liet het ze gewoon 10 keer overdoen. Totdat het zo was. En ik heb wel eens dat begrijpelijk was. En ik heb wel eens begrepen dat verslaggevers van het gewone journaal zeiden, nu moeten we nog even het opnemen voor het jeugdjournaal. En gewoon mij misbruikte. Maar ja, nee, echt. Maar dat was echt, dat is zo. Ja. En ja, toen kwamen we dus achter dat het voor dat je dus kinderen volwassen. Maar daarnaast, nou ja.
0: Nee, weet je wat we doen? Want we hadden het over Horowitz, over die kinderscène.
2: Oh ja, met die kinderscène.
0: Maar
2: ja,
0: ik wil even luisteren naar
2: luister maar. Dit is zo prachtig.
0: Ja, daarom. Praten we daarna weer verder.
2: Nee, maar even nog.
0: Ja?
2: Schumann, hè? Zijn vrouw Clara zei tegen hem, je bent net een kind

0: kinderscène. Deel uit kinderscène van Robert Schumann, gespeeld door Vladimir Horowitz. En het verhaal, het is het derde kunstwerk van mijn gast Marga van Praag. En het verhaal is dus dat Horowitz in de pianozaak van haar opa repeteerde voordat hij ging spelen in het Concertgebouw in Amsterdam. In dit verband is het leuk een reactie van de luisteraar Jeannette, die schrijft: ik herinner mij het volgende. Na de oorlog, mijn ouders waren ook overlevenden van de Holocaust, in de jaren 50... was mijn vader op zoek naar een piano. Wij woonden in Schagen, maar hij ging naar die pianowinkel toe, van jouw grootvader dus, op zaterdagmiddag. Een aantal keren later kwam mijn vader binnen en vertelde de eigenaar, dus jouw opa denk ik, dat Clara Haskiel had gerepeteerd op uw piano. Dus mijn vader twijfelde niet meer en heeft hem gekocht. Mooie uitzending. Dus niet alleen Vladimir Horowitz, maar ook Clara Haskiel.
1: Ja, maar zij zocht naar de Tweede Wereldoorlog. Toen leefde mijn opa niet meer.
0: Oh, dat kan niet.
1: En, en toen was die pianohandel. Ja. Ja, ik zie wel dat ik altijd alles wil verbeteren.
0: Kritisch,
1: hè? Bender. Die was overgenomen door Bender.
0: Oké.
1: En daarnaast, ja, maar dat toch fantastisch. Ja. Nou, het is sowieso fantastisch. En wij hadden, toen na de oorlog, alles was dus weg. En ik herinner me nog dat wij twee piano's hadden. Dus had je zo'n voorkamer en een alkoof. En in die alkoof stonden twee piano's. Dat was het enige wat terug was gekomen. Met zo'n uittrek waar kaarsen op konden staan.
0: Ja.
1: Twee piano's hadden we toen. Ja. Maar ja, dat was het enige. En 250 gulden, geloof ik, kregen mijn ouders Wiedergutmachung of zoiets. Hm. Overigens, om over kinderscène terug te komen, over kinderen. Vlak voor haar dood heb ik Annie Schmid geïnterviewd nog voor het Jeugdjournaal. En toen ik wegging, toen zei ze: vermoord nooit het kind in jezelf en blijf je altijd verwonderen.
0: Dat is mooi.
1: Ja, vond ik ook.
0: Luister jij nog vaak naar deze muziek van Horowitz? Of?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Je bent wel
1: een
0: liefhebber van klassieke muziek.
1: Jawel, we hebben heel veel cd's. Echt ongelooflijk veel. We luisteren heel veel muziek.
0: Dat zijn jouw man, Ben Haverman en jij. Ja. Met wie je al heel lang samen bent.
1: 53 jaar zijn wij getrouwd.
0: Ja.
1: Toen wij trouwden, toen werkte ik bij de VARA. En mijn vader was dus bekend bij de... die had ook met de dubbeltjes en de kwartjes van de VARA, van de arbeiders de VARA helpen grootzingen. Toen stond er een stukje in de krant. Want Giel was een jaar daarvoor getrouwd. Nou, Marga is nu getrouwd. Dus ik ben uitverkocht. En retourzendingen worden niet geaccepteerd.
0: Dat zei jouw vader?
1: Oh ja, dat ik getrouwd was. Dus ik bedoel, hij was nu uitverkocht en retourzendingen.
0: Op die manier, ja.
1: Ja, snap je?
0: Nou was jouw man was heel lang journalist van de Volkskrant. En ik las ergens dat hij door jou positiever naar de mens is gaan kijken. Dat hij ook positiever ging schrijven.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat las ik ergens.
1: Nou, dat zal hem graag zijn. Nou ja, kijk, nee. Ben schreef prachtige interviews en prachtige verhalen en reportages. Maar het is een sax, wat hij altijd zegt. Hij komt uit Steenwijk oorspronkelijk. En een bariton sax, zegt hij altijd van zichzelf. En hij, ja, het is niet zo positief bij ons. Wij van Praag vinden altijd alles. Oh, als dat het ergste is. Oh, als dat het is. Wij zijn altijd, hè. En dat hebben de havenmannen niet.
0: Ja, ga door.
1: Nee, zeg jij het maar.
0: Nee, omdat ik las ook in een ander interview, of misschien hetzelfde, dat hij ook wel zei over met jou samen leven, dat vaak schakelen is. Veel schakelen.
1: Ja, daar wordt hij ook gek van.
0: Ja.
1: Daar wordt hij ook al 53 jaar gek van. Want hij dan moet hij even weg. Dan gaat hij even op zijn kamer zitten. Of,
0: maar wat dan? Ben je, omdat je heel aanwezig bent? Of
1: ja,
0: wat
1: dacht je? Daar hoor je van op. Goh, jeetje. Dat is een eye-opener.
0: Ja, goh, zo heb ik het nooit bekeken. Ja, ja.
1: Nee.
0: Ja, ja. Maar zijn jullie een beetje gewaagd aan elkaar? Of?
1: Ja, want mijn schoonzuster zegt altijd, en dat is de jeugdliefde van mijn broer, dus dat is eigenlijk niet mijn schoonzusje, maar eigenlijk gewoon mijn zusje. Die zegt altijd, je bent net een keffend straathondje. Je loopt voor hem uit en uiteindelijk gebeurt er toch wat Ben wil.
0: Jullie hebben samen een zoon, Daniel.
1: Ja.
0: Hoe ben jij als moeder? Want bedoel, je kon als jeugdjournaalpresentator en als interviewer kon je uitstekend met kinderen overweg. Maar hoe was dat thuis?
1: Nou, dat moet je aan Daniel vragen.
0: Ja, dat is waar.
1: Daniel is iemand die niet wil, die zijn privéleven heel erg gescheiden. Hij is psycholoog geworden. Misschien is dat wel niet voor niks, zou je kunnen zeggen.
0: Wat bedoel je?
1: Nou, een aanwezige moeder. Hmm. Dat is best lastig geweest, denk ik. En een... Dat begrijp ik. We hebben het goed, maar hij is erg op zijn privacy gesteld. Dus ja, ik weet het. Ja, we hebben het leuk en we hebben fantastische kleinkinderen en nog een klein zoontje. En daar zijn we heel blij mee. En ik hoop dat zij heel blij zijn met ons.
0: Ja, jij zei eerder dat die tweede generatie, dus Giel en jij, dat die het goed moeten maken.
1: Ja.
0: Hoe uitzicht dat in je... moederschap. Vertel jij ook de verhalen over... Heb je die verteld? Over
1: ik, weet, ik begrijp waar je naartoe wil.
0: De achtergrond van je ouders aan je
1: kind. Ik
0: aan
1: begrijp
0: je kind.
1: Waar je naartoe wil. Daniel wilde daar niets van weten.
0: Nee?
1: Die wilde dat gewoon niet. Die zei, hier moet het stoppen. Het is genoeg geweest. En je moet mij ook geen schuldgevoel aanpraten over wat dan ook. En die had ook iets van... ik weet niet of je het boek Philip Roth, Portnoy's Complaint...
0: Ja,
1: dat is, nou, zo wil hij dat niet.
0: Dus
1: we hebben het goed
0: ja.
1: En we hebben het leuk en we hebben het gezellig... en we eten met elkaar en we laatst is... Vorige week is Ben nog met Daan samen gaan eten. Dus ik bedoel maar. Maar dat is het. Hij is ook niet op social media. En hij wil het allemaal niet. Dus dit is het enige wat ik erover zeg. Het is een waanzinnig, fantastische, geweldige zoon. En geweldige kleinkinderen.

0: Het eerste deel uit het concert voor twee violen en strijkorkest van Johann Sebastian Bach met Isabelle Faust en Bernhard Falk, beide op de viool bij de Academie voor Alte Muziek Berlin. Onder leiding van Bernhard Falk. Wij speelden dat omdat jij dol bent op Bach, heb je laten, aan Karel laten weten.
1: Ja.
0: Ja. En jouw zoon heeft viool gespeeld. Heb jij zelf ooit een instrument gespeeld?
1: Ik heb pianoles gehad. En,
0: je zegt het alsof
1: Beem,
0: het geen...
1: Ja, meneer Beem, de pianoleraar, ik had het er nog over met mijn broer, die viel altijd in slaap. En dat was eigenlijk
0: dat zegt
1: zoals...
0: Dat zegt
1: genoeg. Al.
0: Ja, ja.
1: En ja... Maar ik ben een ontzettende, enorme liefhebber. Het hele leven bestaat uit muziek. Als jij bij ons thuis zou zijn, alles is muziek.
0: Heerlijk.
1: Muziek, ja. Er zijn maar twee, hoe noem je dat, materialistische zaken. Dat is muziek en boeken.
0: Ja, en film. Je bent
1: en
0: een groot
1: film.
0: Liefhebber.
1: En film.
0: Laten we
1: en
0: dat
1: film,
0: niet vergeten.
1: En film.
0: Dan
1: Zeker.
0: Doen wij jou een groot plezier met muziek uit de film L'Ascenseur pour les chevaux van
1: ja.
0: Louis Malle. Muziek van Miles Davis.
1: Ja.
0: Miles Davis die dinsdag zijn 100ste geboortedag zou meemaken.
1: Ja, daardoor dacht ik eraan. Ja. Toen ik examen deed voor de toneelschool. En ben aangenomen. Nettie Roosevelt, de mooiste stem van Nederland. Ja. Dat was tante Nettie toen in die tijd. Hè, want het was een vriendin van mijn ouders. Die heeft met mij dat ingestudeerd. Ik ben dus aangenomen. Ik heb er 2 jaar ook op gezet. Ik ben de zon. Het was de film met Jeanne Moreau, hè,
0: ja,
1: trouwens.
0: Ja.
1: Die ik nooit in die tijd heb gezien, want toen was ik nog veel te jong.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was, ik ben de maan. Mijn hand is geel. Ik ben de zon. Overdag streel ik de bladeren en de bomen. Op deze muziek.

0: zie je Jeanne Moreau over de Champs-Élysées lopen. Florence sur les Champs-Élysées uit L'Ascenseur pour les Chafaud. Muziek die Miles Davis live heeft getoeterd voor het scherm waarop de beelden van Louis Malle te zien waren. Blijft een mooi verhaal, vind je niet?
1: Prachtig.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dinsdag de 100ste geboortedag van Miles Davis. Het vierde kunstwerk zijn we aan toegekomen, Marga. Dat is bijna het einde van jouw culturele landschap dus. Dat is het landgoed Zonnestraal hier in Hilversum. Kun jij uitleggen voor de mensen die dat niet kennen, wat is Zonnestraal?
1: Zonnestraal is ooit gebouwd door Jan. Ja, het is een ontwerp van Duiker, de architect.
0: Ja.
1: En het was oorspronkelijk bedoeld voor TBC-patiënten. En Jan van Zutphen, ome Jan van Zutphen, daar komen weer alles. Is rond bij mij, want Jan van Zutphen was van de Diamantbewerkersbond. Mm-hmm. En die wilde al die mensen die TBC, er waren nog geen medicijnen voor, die gingen dan kuren in Loosrecht. Of Loosrecht, ja, het is op de grens bij Hilversum, Zonnestraal.
0: Ja.
1: En ik vind dat is zo'n prachtig gebouw. Ik hou ontzettend van Bauhaus, van die lichte. Ik ben zelf dus heel erg druk, dat zou je, zeg ik er maar even bij. Oh, even tussendoor. Ben zei ooit tegen mij, doek over de kooi, stekker eruit. Dus dat doe jij dan ook. Maar als ik
0: straks om 8 uur doe ik de stekker eruit. Ja.
1: Maar dat zonne, dat Bauhaus, dat lichte, dat
0: het zijn duiken, hele mooie, witte, strakke, lange gebouwen.
1: Daar hou ik ook van in mijn huis. Mm-hmm. Nou ja, dat lukt dus natuurlijk helemaal niet met al mijn troep. Maar dat is wat ik het mooiste vind. Ja. En dan komt er nog iets heel bijzonders. Dat Zonnestraal, dat was dus een TBC-centrum. En daar... het stond ook op de lijst van het cultureel
0: werelderfgoed,
1: maar hij is er afgehaald, zag ik. Maar hij stond wel op de lijst.
0: Ja. Het is ook bijna gesloopt 20, 30 jaar geleden, volgens mij.
1: Ja, ja, het, erg, hè? Maar dat is gered. Mm-hmm. En het is dus prachtig opgeknapt. Nou ja, ik woon in Hilversum. Ik vind ook trouwens, Gooiland is ook een prachtig gebouw. En wat dacht je van onze gemeente? We hebben het mooiste raadhuis van Hilversum. Mm-hmm. Hè? Dat is Dudok.
0: Dudok, wat zeg je? Berlage. Ja,
1: hallo.
0: Ja, hallo.
1: Jeetje. God, dat je hier nog zit. Dudok. Ja.
0: En waarom is... jij bent getrouwd. Maar we gaan terug naar Zonnestraal.
1: Nu gaan we terug naar Zonnestraal. Dit was even een zakje. Maar dat Zonnestraal is zo bijzonder. Omdat mijn vader had een tweelingzusje. Esther. En Stella, die Stella genoemd werd, weet ook niet waarom, maar die heette dus Stella, zeg maar Stella. En die had TBC en die heeft gekuurd in dat Zonnestraal. Doordat ik die boeken allemaal heb gekregen van mijn ouders.
0: Van de Kloveniersburgwal.
1: Heb ik ook foto's gezien dat ze daar met andere meisjes kuurden. Hmm. Ze heeft het niet overleefd, ze is gestorven. Dat hebben mijn ouders, mijn vader, altijd verteld. En dat was natuurlijk ook zo. Dus zij was al dood voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, ik vond het daar altijd zo prachtig. Mijn vader kreeg Parkinson. En er was geen hulp thuis. En die werd tijdelijk... Er waren barakken bij Zonnestraal. Uh-huh. Omdat het werd hij tijdelijk in die barakken gezet. Omdat hulp zou er naar huis komen. Die was er nog niet. Het ziekenhuis was in aanbouw. Dus tijdelijke barakken op Zonnestraal.
0: Ja.
1: En ik werkte nog bij het journaal. En ik ging tussen de middag even naar hem toe. En toen zat hij daar in zo'n kamer van een barak. Helemaal alleen. In een rolstoel. Helemaal in elkaar. Met zijn rug naar me toe. En ik zei, hey papa. En toen kwam er een... Echt, ik kan niet anders zeggen. Een vrijwilliger van het leger, dus Heils. Ja. Die kwam er aan met zo'n accordeon op zijn borst en die zei... Want dat doen ze altijd als je oud bent. Beginnen ze ook al tegen mij. Dan gaan ze tegen je gillen. Want dan denken ze, je verstaat je niet.
0: Je bent doof, ja.
1: Je bent doof. Ja. Dus meneer van Praag, meneer van Praag. Ik kom u even halen. We gaan liedjes zingen in de conversatiekamer. Of houdt u niet van zingen? En toen was ik zo van slag. En toen, toch diezelfde dag... Omdat ze oorlogsslachtoffer waren, Joods maatschappelijk werk, kregen ze meteen hulp thuis.
0: Dus maar
1: er zit iets, ja, maar er zit natuurlijk wel iets in wat iedereen overkomt, wat iedereen komt. Het leven is vergankelijk, we worden allemaal oud, ik word nou 80. Er is echt niemand onder de 40 die nog weet wie ik ben. Laatst liep ik ergens, zei iemand tegen mij, hey, jij bent toch brugwachter geweest? Of brugwachter, of weet ik wel zoiets. En dat is ook goed, en dat is het leven. Maar het is
0: van het
1: ook
0: ja.
1: heel erg treurig.
0: Ja.
1: En heel erg, ja, het is wel de loop van het leven, maar het is toch niet leuk. En ouder worden is een hele klus. En dat is ook een cliché, dat weet ik allemaal wel. Maar als het jezelf overkomt, is dat niet makkelijk. Althans, zo ervaar ik het ook. Nou, dat is het nare, dus dat is zonnestraal. Maar ik vind dat zo prachtig gebouw, dat toen ik afscheid nam, toen ik met pensioen ging, toen wilde ik daar graag mijn afscheid houden. En dat is gebeurd. En bij dat afscheid hebben we een familieband, Family Affair. Die hebben daar ook opgetreden. En op de plek waar toen die band speelde. Nou, nu heb ik een blessure, maar daar sport ik. Ik sport daar.
0: Kortom,
1: nu.
0: Op Zonnestraal komt alles samen.
1: Alles komt samen bij Zonnestraal.
0: Ja.

0: pianiste Nora Luze was dit met een deeltje uit sfeertekeningen van Yannis Kepitis. Het deeltje getiteld Een zonnestraal. Nou, dat vond ik wel mooi, hè? Dat is toepasselijk, niet waar? Ja. Ja, dan hebben we nog één ding te doen natuurlijk, hè? Nu.
1: Panorama Zondag met Hans Smit.
0: Ja.
1: Op NPO Klassiek.
0: Dat is namelijk jou ontzettend bedanken dat je onze gast wilde zijn. We zijn bijna aan het einde gekomen van jouw culturele landschap. We eindigden dicht bij huis dus. We eindigden dicht bij huis met zonnestraal. Maar wat hebben we nog meer bedacht? Waar zijn we nog meer geweest? We bespraken de groeiende polarisatie naar aanleiding van de film Into This World van Michael Winterbottom uit 2002. We keerden terug naar jouw jeugd aan de hand van je eigen vader, Max van Praag, en dat prachtige liedje wat door jouw moeder was geschreven. We keken over jouw schouder mee naar hoe het bij het Jeugdjournaal eraan toe ging en hoe jij dat werk daar hebt ervaren. En we hadden het dus tenslotte nog over zonnestraal en over ouder worden. Hadden het ook nog over. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies voor, hij zit er al klaar voor, van onze gewaardeerde muzieksamensteller Karel den Hertog.
2: Ja, ik zeg gewoon, lieve Marga. Ik heb gekozen voor een werk van Raphaël Imbert. En dat heet My Klezmer Dream. En dat heb ik gekozen omdat het gaat over klezmer. Maar die Raphaël Imbert, saxofonist, is ook een beetje van de jazz. Daar hou jij ook van. En er speelt ook een cellist mee, Jean-Guyen Queyras. En dat is dan weer een grootheid uit de klassieke wereld. Dus in de muziek komen die drie dingen samen. Klezmer, jazz en klassiek. En dat klezmer, dat heeft altijd een beetje een melancholische ondertoon. Dat is typisch voor de klezmer. Maar gaandeweg dit nummer komt er ook een aanstekelijke drive en energie. En dat is dan weer typisch Marga van Praag. Daarnaast heet het Dream. Droom, dromen. En dat is omdat jij bijna 80 bent, maar nog niet klaar met dromen. En jij droomt van een betere wereld, een socialere wereld zonder onrecht. En een wereld waar ieder kind kind moet kunnen zijn. En jij draagt daar nog steeds op jouw manier een steentje aan bij. En daarom denk ik dat dit muziekadvies voor jou meest toepasselijk is.

0: My Klezmer Dream van Raphaël Imbert. Je hoorde hem zelf op de bas, klarinet en de saxofoon. Jean-Kien Kerras op de cello en Pierre-François Blanchard op de piano. Het persoonlijk muziekadvies van Karel voor mijn gast Marga van Praag. Klezmer en dromen van een betere wereld. Vond je het mooi?
1: Ik vind het enorm lief. En zo bijzonder dat hij dit bij elkaar heeft gebracht. Nou ja, dat betekent dat je... Dat iemand je heeft gezien. Hij heeft me gezien. Dank je wel.
0: Dat is mooi. Annette schrijft nog, beste studio, Marga van Praag. Wat een jeugdig, tijdloos, enthousiaste stem. Ik, 69, ken u al mijn hele leven voor mijn gevoel. Keek altijd Jeugdjournaal, et cetera. Ik wens u alle goeds voor nu en toekomst met veel moois om te genieten. Dat doen wij ook. Dat wensen we jou ook.
1: Heel erg bedankt.
0: Dank voor het hier zijn op deze eerste Pinksterdag. Jullie bedankt voor de reacties in de app en bedankt voor het luisteren sowieso. Terugluisteren kan altijd via je favoriete podcast-app. En meer informatie over dit programma altijd via de site van de NPO Klassiek. Even doorklikken naar programma's en dan Panorama Zondag. Volgende week zijn we er weer. Dan een Panorama Zondag, dan met schrijver Ernest van der Kwast. Hier zo dadelijk het avondconcert met, daar is hij weer, Pieter van Nes. Zijn derde programma vandaag. Oh, hoe houdt hij het vol? Hoe kunnen wij een uitzending met Marga van Praag nou beter afsluiten dan met een deeltje Praagse symfonie van Mozart? Prettige avond.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
7: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man is verdronken in het Leukermeer in Limburg. Hij zwom met een vriend in het water, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven. Rond 3:00 waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. En dan nog het weer tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: achterbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. En dan nog het weer tot besluit. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. En aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
9: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Pieter van Nes.
10: Een hele goede avond en hartelijk welkom op deze feestdag, deze eerste Pinksterdag bij het NTR Avondconcert. En ik heb voor deze avond twee feestelijke concerten meegenomen. Later vanavond een speciaal Valentijnsconcert van het Chor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van de Letse dirigente Christa Audere. Liefdesmuziek voor koor, het is om te smullen. Maar we beginnen orkestraal met een opname van onze zuidenburen, het Orchestre Philharmonique Royal de Liège, onder leiding van de Franse dirigent Lionel Brengué, die daar sinds dit seizoen chef-dirigent is. Het is de opname van hun nieuwjaarsconcert dat ze dit jaar op 9 januari gaven in de Philharmoniezaal van Luik, met een kleurrijk Frans programma vol prachtige bekende noten, Ravel, Poulenc en Stravinsky. En als eerste stond Tombeau de Couperin van Ravel op de lessenaar. Die titel klinkt misschien wat plechtig. Een tombeau, een grafmonument. Maar het is toch geen zware of donkere muziek. Het is juist licht, helder en elegant. Bijna alsof Ravel een oud Frans schilderijtje tot leven wekt. Maar met Couperin verwijst Ravel naar François Couperin. Grote Franse componist uit de barok. Alleen, hij eert niet alleen die Couperin. Elk deel van deze suite droeg hij namelijk op aan een vriend die in de Eerste Wereldoorlog was omgekomen. En dat maakt die achtergrond van het stuk aangrijpend. Ook al kiest Ravel niet voor grote gebaren of uitgesproken rouwmuziek. Hij kijkt eerder terug met verfijning, met tederheid. En misschien ook wel met een zekere Franse terughoudendheid. Maar die muziek is gebaseerd op oude dansvormen uit de tijd van Couperin. Een prelude, een fugue, een menuet en een rigodon. Maar Ravel probeert niet die 18e eeuw te imiteren. Hij gebruikt die oude vormen alleen als een soort geraamte en leg

daaroverheen zijn eigen kleuren. Transparant, precies, soms speels, soms melancholiek. Luister naar Le Tombeau de Couperin van Ravel door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Lionel Bringuet.

Ja, 2025 mocht dan misschien het Ravel-jaar zijn. Ook het nieuwjaarsconcert in 2026 kun je natuurlijk met Ravel beginnen. Le Tombeau de Couperin, hier live gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Onder leiding van chef Lionel Brengier. En na Ravel kwamen we bij Poulenc. En meteen verandert dat de sfeer. Zijn concert voor twee piano's. Het is een heerlijk stuk. Brutaal, elegant, geestig. Soms ook bijna caféachtig en dan opeens verrassend ontroerend. Poulenc was een componist met twee gezichten. Aan de ene kant hield hij van die lichtheid, van ironie, van het Parijs van de jaren 20 en 30. Cabaret, jazz, neoclassieke helderheid. Aan de andere kant kon hij ook heel direct en lyrisch zijn, maar zonder dat het sentimenteel wordt. En in dit stuk hoor je die twee kanten voortdurend naast elkaar. Andere bijzonder is natuurlijk ook de bezetting. Twee piano's tegenover een orkest of voor een orkest. En dat levert ook een soort spel op. Soms klinken die piano's als twee razendsnelle gesprekspartners die elkaar opjagen. En dan vormen ze weer één groot percussief instrument. Want Poulenc gebruikt de piano niet alleen romantisch of zangerig, maar ook ritmisch, bijna slagwerkachtig. Het eerste deel, daarin barst de muziek los met heel veel energie. Je hoort invloeden van Mozart, van jazz, misschien ook wel gamelanachtige klanken. Dan dat middendeel, dat is heel anders. Misschien wel het meest populaire deel. Het is zangerig, eenvoudig, bijna Mozartiaans ook. Verbluffend mooi. Maar bij Poulenc blijft er altijd toch een soort knipoog in zitten. Zodra je denkt, ah, nu wordt het echt ernst, draait hij toch net weer even de andere kant op. En dan dat energieke slotdeel. Ja, de solisten zijn Pavel Kolesnikov en Samson Tsoi. Twee toppianisten die in deze muziek hun virtuositeit, maar ook hun timing, flair en gevoel voor humor kwijt kunnen. En daarin moet je elkaar ook nog eens feilloos aanvoelen. Je hoort ze samen met het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Lionel Brengier.

applaus voor het Orchestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van Lionel Brengier. En natuurlijk de twee solisten, Pavel Kolesnikov, Samson Tsoi op de twee piano's die hier voor het orkest stonden in dit concert voor twee piano's van Francis Poulenc. Ja, en dan moet je als pianoduo, of mag je misschien ook wel een toegift geven. Daarvoor kropen ze samen achter één vleugel en speelden het vijfde deel, Le Jardin Féerique, uit Ma Mère Loire van Maurice Ravel.

de toegift van pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoi na dat concert voor twee pianos van Francis Poulenc. Dit was Quatre Mains Spel, Le Jardin Féerique uit Ma Mère Loire van Maurice Ravel. En hierna was het pauze in de Philharmoniezaal in Luik. En daarna kwam het orkest terug voor De Vuurvogel van Stravinsky. De orkestsuite uit het ballet waarmee Stravinsky in 1910 in één klap beroemd werd in Parijs. En het verhaal van dat ballet komt uit Russische sprookjes. Prins Ivan vangt een magische vuurvogel, laat haar weer vrij en krijgt als dank een veer waarmee hij haar hulp kan inroepen. Later komt hij terecht in het rijk van de kwaadaardige tovenaar Kashai. Daar zijn betoverde prinsessen, duivelse dansen, magie, gevaar, kortom, alles wat je van een groot sprookjesballet mag verwachten. En de suite die hier klinkt, dat is de versie uit 1919. Een compacte orkestsuite die Stravinsky uit het ballet samenstelde. Alle bekende momenten zitten erin. De mysterieuze sfeer aan het begin, de flitsende verschijning van de vuurvogel, de wilde dans van Kashai en zijn gevolg en natuurlijk de indrukwekkende finale. Wat die muziek zo spannend maakt is die combinatie van Russische kleur en moderne scherpte. Je hoort de rijkdom van Rimsky-Korsakov, bij wie Stravinsky nog had gestudeerd. Fonkelende orkestratie, exotische harmonieën, veel aandacht voor blazers en slagwerk. Maar je hoort toch ook al de componist die een paar jaar later Le Sacre du Printemps zou schrijven. Ritmes die bijten, accenten die onverwacht komen en klanken die soms bijna elektrisch geladen zijn. De Vuurvogel, L'Oiseau du Feu van Igor Stravinsky door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Lionel Bringuier.

De complete vuurvogelsuite. De suite die Stravinsky in 1919 van zijn eigen ballet maakte. Door het orkestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van chef-dirigent Lionel Brengier. Zoals ze dat speelden op hun nieuwjaarsconcert op 9 januari dit jaar. Het slot van het concert, dat was ook wel een hit. Ravel's Bolero. Dat is een van de beroemdste stukken uit de orkestliteratuur. En tegelijkertijd toch ook een van de meest vreemde stukken. Want eigenlijk is het een stuk waarin bijna niets gebeurt. En misschien is het daarom ook wel zo onweerstaanbaar. Ravel schreef die Bolero in 1928 als balletmuziek. En het idee is extreem eenvoudig. Eén ritme, steeds hetzelfde. Eén melodie, steeds opnieuw. Er zit geen ontwikkeling in. Geen thema's die met elkaar in debat gaan. Geen dramatische omwegen. Alleen herhaling, kleuren en een heel erg lang crescendo over het hele stuk. Ja, dit klinkt eigenlijk niet als een aanbeveling. Maar ja, toch werkt het wel. Het stuk begint met alleen die snare drum. Zacht, maar onverbiddelijk. Dat ritme, dat blijft de hele tijd doorgaan als een machine. En daarboven verschijnt de melodie. Eerst kaal in één instrument. En daarna geeft Ravel die melodie telkens door aan andere instrumenten in het orkest. Elke herhaling krijgt op die manier een andere kleur. En dat is de kracht van het stuk. De melodie verandert niet, maar onze waarneming lijkt te veranderen. Ravel laat horen hoe orchestratie zelf een vorm van compositie kan zijn. Niet de noten zijn het avontuur, maar de klank waarin die noten verschijnen. En ondertussen wordt het geheel ook nog eens geleidelijk luider en luider en luider. Nou, Ravel die was zelf niet overdreven romantisch over het stuk. Hij noemde het ooit een experiment. Maar dan toch wel een experiment dat het publiek iedere keer in zijn greep kan krijgen. Luister naar de Bolero van Maurice Ravel door het orkestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van Lionel Brengier.

0: Muziek die een kwartier lang toewerkt naar dat enorme grootse slot. Deze bolero van Maurice Ravel. En een enthousiast applaus in de zaal van de Philharmoniezaal in Luik voor het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Onder leiding van chef-dirigent sinds dit jaar Lionel Bringuier. Concert dat ze speelde op 9 januari, nieuwjaarsconcert. En een concert dat na afloop van deze uitzending op npoclassiek.nl/avondconcert in zijn geheel is terug te luisteren.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Nou, we hebben nog tot 11 uur vanavond, dus ik heb nog alle tijd voor een heel ander mooi concertprogramma. De rest van de avond krijgen we namelijk liefdevolle koorklanken van het Chor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere. Concert dat het koor dit jaar gaf op 14 februari, Valentijnsdag. En de rode draad door het programma is dan ook de liefde. Das Hohelied der Liebe had het concert als titel meegekregen. Het concert dat begon met muziek van de Noorse componist Thorbjørn Dirud. The Bride's Dream, de droom van de bruid. Muziek over liefde, verlangen, over verwachting. Maar Dirud schrijft geen zoete aanzichtkaartmuziek. Zijn koorklank is helder en ruimtelijk, met akkoorden die zich langzaam openvouwen. En daarmee zet The Bride's Dream ook de toon voor een programma waarin liefde niet alleen romantisch of uitbundig is, maar ook mysterieus, innerlijk en soms ongrijpbaar. Een droom, zou je kunnen zeggen. Maar wel een droom met scherpe contouren. Luister naar het Chor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere.

Applaus voor het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van de laatste dirigente Christa Oudere met The Bride's Dream van de Noorse componist Torbjörn Dirut. En dat was de opening van dit Valentijnsconcert 14 februari dit jaar, gezongen door dit koor. Liefdesprogramma dat vervolgde met de vier doppelkeurige gezangen van Schumann. Ja, doppelkeurig, dubbelkorig, betekent dat het koor in twee groepen is verdeeld in de ruimte op het podium. En dat hoor je. Stemmen antwoorden elkaar, vullen elkaar aan, spiegelen elkaar zelfs. En Schumann die schreef deze stukken vrij laat in zijn leven. En je hoort daarin zijn romantische wereldbeeld heel duidelijk naar voren komen. Natuurbeelden, de nacht, de sterren, hoop. De vier delen heten An die Sterne, Ungewisses Licht, Zuversicht en Talismanen. Het gaat dus ook niet alleen om liefde in de meest directe zin, maar eerder om een verlangen, vertrouwen, troost. Dingen die bij de romantiek nooit ver weg zijn. En wat deze muziek bijzonder maakt is die mengeling van eenvoud en intensiteit. Want Schumann die kan een akkoord laten klinken alsof er een hele gedachtenwereld achter schuil gaat. En met twee koren krijgt die gedachte dan ook weer bijna een echo. Alsof die muziek zichzelf bevraagt. Luister naar de vier doppelkeurige gezangen van Robert Schumann door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere.

De vier doppelkeurige gezangen van Robert Schumann, gezongen door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere op 14 februari van dit jaar tijdens hun Valentijnsconcert. En daar stond ook Louis Andriessen op het programma. Ja, en zeg je Louis Andriessen, dan zeg je misschien Haagse school, heldere muziek, ritmisch, scherp geprofileerd. Maar un beau baiser laat toch een veel intiemere kant horen. Een mooie kus, dat betekent het. Maar Andriessen die houdt dan toch ook weer niet van overbodige romantische mist. Zijn muziek is toch direct, soms bijna nuchter, maar daardoor kan ook een klein gebaar extra sterk aankomen. Luister naar Un beau baiser van Louis Andriessen door het Koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere.

Een beau baiser van Louis Andriessen, gezongen door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Ouderen. Concert van 14 februari in het Prins Regententheater in München. En daar stond ook muziek van Sven David Zandström op het programma. Een Zweedse componist die veel voor koren heeft geschreven. Je hoort nu zijn Four Songs of Love. En daarin gebruikt hij teksten uit het Hooglied. Het is een van de meest zinnelijke en poëtische teksten uit de Bijbel. De vier delen heten Let Him Kiss Me, Until the Daybreak, Awake, O North Wind. Awake, O North Wind and His Left Hand. En alleen die titels die zeggen veel. Het is muziek van verlangen, maar ook muziek van aanraking en nabijheid. En Zandström die schrijft ook heel fysiek voor koor. De stemmen kunnen fluisteren, oplichten, samensmelten, maar ook schuren. Zijn muziek is modern. Het is eigentijdse koormuziek, maar zeker niet afstandelijk. Muziek op oude teksten die toch heel eigentijds klinken ook. En door de muziek van Zandström bijna fysiek voelbaar worden. The Four Songs of Love naar het Hooglied. Sven David Zandström componeerde deze liederen. Het koor des Bayerischen Rundfunks hoor je onder leiding van Christa Ouderen.

Applaus voor het koor des Bayerischen Rundfunks in München. Onder leiding van Christa Oudere. Met The Four Songs of Love. Naar het Hooglied. Gecomponeerd door Sven David Zandström. En na de pauze zong het koor in dit Valentijnsprogramma 3 vroege liederen van Alma Mahler. In een koorbewerking van Klitus Gottwald. Die Stille Stadt, Lauwe Sommernacht en Bei dir ist es traut. Ja, Alma Mahler kennen veel mensen vooral door haar biografie. Haar huwelijk met Gustav Mahler, haar positie in het Weense Fin de siècle, haar relaties met kunstenaars. Maar ze was zelf ook componist. Nou, haar liederen hebben een heel eigen sfeer. Laat romantisch zeker, zinnelijk ook, vaak schemerig van kleur. En Klitus Gottwald heeft van deze liederen echte verfijnde koorminiaturen weten te maken. Die oorspronkelijke melodie die blijft herkenbaar. Maar daaromheen ontstaat een heel rijk weefsel van stemmen. A cappella dus, 3 frühe Lieder van Alma Mahler. Door het koor des Bayerischen Rundfunks. Onder leiding van Christa Oudere.

De draaifuurlieder van Alma Mahler in de zetting, de koorbewerking van Klitus Gottwald. Gezongen door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere. En daarna volgde muziek van Pierre Villette. Zijn Hymne à la Vierge. Hij is een van de koorwerken die meteen een bijzondere ruimte oproepen. Het stuk is gewijd aan Maria, aan de maagd Maria. Hij heeft een zachte, bijna lichtgevende devotie. En die Villette die stond in de Franse traditie en dat hoor je. Soepele lijnen, verfijnde harmonieën. Gevoel voor kleur dat nooit zwaar wordt. Muziek is religieus, maar niet streng. Het heeft eerder iets teder en intiems. En na Alma Mahlers aardse, laatromantische sfeer verschuift de liefde hier, want het is toch nog steeds een Valentijnsconcert. Maar verschuift die liefde naar een meer spiritueel domein. Liefde als vereering, als zuiverheid, als een gebed. En toch blijft het menselijk. Een zachte hymne, gedragen door adem en vertrouwen. De Hymne à la Vierge van Pierre Villette door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Oudere.

Een hymne aan de Maagd Maria, de hymne à la Vierge van Pierre Villet, door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Ouderen. En dan tot slot van dit liefdesprogramma stond Le Cantique des Cantiques van Jean-Yves Daniel Lesure op het programma. Cantique des Cantiques, oftewel weer het Hooglied. En dit stuk is het grote sluitstuk van de avond, geschreven voor 12 stemmen gemengd koor. Nou, Daniel Lesure was een Frans componist uit de kring van La Jeune France, waartoe bijvoorbeeld ook Messiaen behoorde. En je hoort in dit stuk ook iets van die Frans 20e eeuwse fascinatie voor spiritualiteit, voor kleur en mystiek. Maar tegelijkertijd is het stuk heel lichamelijk. Het Hooglied is nu eenmaal ook geen abstracte tekst. Het gaat over verlangen, over schoonheid, over aanraking, over verbinding. En de verschillende delen van dit stuk, van deze Cantique des Cantiques, zoals de dialogue, la voix du bien-aimé, le songe, le jardin clos en Epithalam, die vormen samen bijna een klein liefdesdrama. En soms klinkt het koor als één ademend geheel. Soms splitsen de 12 stemmen zich op in hele fijne lagen van klank. Luister naar deze bijzondere compositie van Jean-Yves Daniel Lesure, Le Cantique des Cantiques, door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Christa Ouderen.

indrukwekkende compositie. Deze Le Cantique des Cantiques van Jean-Yves Daniel Lezure. Gezongen door het Chor des Bayerischen Rundfunks. Onder leiding van de Letse dirigente Christa Oudere. En dat was het slot van dit concert. Dat ze gaven op 14 februari. Een Valentijnsconcert in het Prins Regententheater in München. En dat betekent dat dit NTR-avondconcert bijna afgelopen is. Is het hier op deze zender tijd voor Vrije Geluiden. Straks met Anna-Maartje Lemerijs. Maar tot aan de ster en het nieuws hoor je een bewerking van een concert voor hobo, viool en strijkorkest van Bach. Gespeeld door het Luthers Bach Ensemble met Erik Bosgraaf op blokfluit. En Rachel Podger als soliste. En die laatste die is ook morgenavond uitgebreid te horen in het avondconcert. Daarmee wens ik je een hele fijne avond. En heel graag tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezulke spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. De CHP is de grootste oppositiepartij in het land en gaat gebukt onder een golf van arrestaties en rechtszaken. Vorig jaar werd Ekrem İmamoğlu aangehouden, een belangrijke tegenstander van president Erdogan. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Veel organisaties van organisatoren van evenementen moesten vandaag extra maatregelen nemen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra watertappunten en zonnebandpompjes waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step-Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol, waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Morgen is de Fiets-Elfstedentocht. Bij de finish is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Wat ons brengt bij het weer van morgen. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart.

0: Als de hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozarts mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
8: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond staat geheel in het teken van een componist wiens sterfdag we aanstaande donderdag 28 mei kunnen herdenken. Ja, en in een ideale wereld zou ik popelend maar geduldig gewacht hebben tot zijn geboorte of sterfdag op een zaterdag of zondag zou vallen. Maar zo lang gaat mijn geliefde Vrije Geluiden het niet overleven hier op zender. Dus ik maak gewoon van de gelegenheid gebruik om vanavond uitgebreid stil te staan bij muziek en leven van Julius Eastman. Zometeen meer over hem, maar we openen de nacht met iemand met wie hij ooit kort samenwerkte, Meredith Monk.

Dark Light One van Meredith Monk, die je ook mee hoorde zingen in dit ensemble. En ik heb het al 10 keer gezegd en ik ga het vermoedelijk nog wel 100 keer herhalen. Meredith Monk komt naar Nederland deze zomer. Ze is te gast bij Holland Festival en er zal onder andere een documentaire over haar getoond worden bij AI Film Museum. Ik kan niet wachten. En Meredith Monk werkte dus ooit kort samen met Julius Eastman en dat is de componist die centraal staat vanavond. Eastman werd geboren op 27 oktober 1940 en hij begon op zijn 14e met piano spelen. Dat ging hem meteen heel goed af en ondanks dat 14 over het algemeen wordt gezien als een late start, kon hij muziek gaan studeren. Daar ontdekte hij al snel dat componeren veel leuker was dan piano spelen. En dus studeerde hij in 1963 af als componist. En hij speelde wel ook nog op hoog niveau en hij kon ook ontzettend goed zingen. En zo kwam het dat hij de solo zong in 8 Songs for a Mad King van Peter Maxwell Davies. Het is een lang stuk, dus ik laat je even een fragmentje horen.

Een kort fragmentje uit het midden van Eight Songs for a Mad King van Peter Maxwell Davies. En je hoorde hier de stem van componist Julius Eastman, die deze rol echt ongeëvenaard brengt. En wat een stuk is dit, zeg. Het duurt 30 minuten en het gaat alle kanten op. En daar beweegt Eastman met zeer overtuigende gekte volledig in mee. Nou, en dit is dus zijn stem. En voordat ik je meer over zijn leven vertel, gaan we naar hem luisteren. En ik begin gewoon maar met mijn eigen favoriet in mijn eigen favoriete opname. Stay On It door Wild Up.

Stay On It van Julius Eastman door ensemble Wild Up. En dit stuk heeft een zogeheten flexibele partituur. De muzici lezen kleine blokjes of celletjes muzikaal materiaal en mogen die dan zo vaak herhalen als ze willen en deels ook zelf de volgorde bepalen waarin ze spelen. Dus het eind ligt wel echt vast, dat moet met die leuke percussiegeluidjes eindigen, maar alles daartussenin heeft een flexibele structuur. En dat betekent ook dat als je meerdere versies van dit stuk gaat beluisteren, je echt totaal andere interpretaties en ideeën zult horen. En dat maakt het wat mij betreft extra leuk. Zowel om te spelen als om te luisteren. En dit is dus een van mijn favorieten van Eastman. Mede omdat ik het fascinerend vind hoe hij zijn idee wel helemaal uitwerkt, maar het daarna vol vertrouwen in handen van zijn uitvoerders lijkt te leggen. En deze uitvoering is mijn lievelings, omdat het de hele tijd klinkt alsof ze zo ongelooflijk veel speelplezier hebben met elkaar. En als je het leuk vindt, dan kun je de partituur makkelijk online inzien. Ik vond hem op wisemusicclassical.com. Maar stuur gerust even een berichtje in de NPO Luister-app. Als je hem niet kunt vinden, dan stuur ik je een linkje toe. Nou goed, tot zover lijkt niks een succesvol leven Eastman in de weg te staan. Maar hij liep tegen een paar hele harde blokkades op. Vanaf de jaren 70 begon hij zijn overtuigingen en idealen te delen in zijn kunstuitingen. En dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Hij was zwart en gay en schreef stukken als Gay Guerrilla. Opname daarvan vind je op het YouTube-kanaal van Vrije Geluiden. En Feminine. En van Feminine zal ik ook weer een fragment laten horen.

ga je langzaam uit deze trance laten ontwaken. Je hoort een fragment uit Feminine van Julius Eastman. Het stuk duurt meer dan een uur en verdient het absoluut om helemaal gehoord te worden. Maar zo heb je in ieder geval een impressie. En ik hoorde dit een paar jaar geleden live door het Doelen Ensemble op November Music. En dat was echt een magische ervaring. Even kijken, waar was ik in zijn levensverhaal? Oh ja, hij begon zich dus heel stevig uit te spreken, zowel in woorden als in muziek, tegen racisme en homofobie. En daarin vond hij zowel mede- als tegenstanders. En ook zijn muzikale keuzes waren uiterst onconventioneel. Hij betrok bijvoorbeeld heel graag het publiek bij zijn uitvoering. En de bekendste en meest exemplarische anekdote is dat hij songbooks van John Cage uitvoerde. Toen iemand uit het publiek op het podium haalde en die onschuldige bezoeker helemaal uitkleedde. En John Cage zat in de zaal en was woedend. Die vond echt dat de integriteit van zijn muziek geschonden was. En tussen Eastman en Cage is het ook nooit meer goed gekomen. Op een of andere manier denk ik dat je het wel echt bond moet hebben gemaakt als Cage een muzikaal experiment te ver vond gaan. En net als veel muziek is ook het stuk dat je net hoorde, Feminine, door collega-muzici uitgeschreven op basis van herinneringen die zij hadden aan het werken met hem. Want de meeste bladmuziek van Eastman is verloren gegaan omdat hij dakloos raakte. In 1981 kon hij de huur van zijn appartement in New York niet meer betalen. Toen is hij op straat gezet. Daar heeft hij al zijn bladmuziek achtergelaten. Hij raakte verslaafd aan drugs en alcohol. Sommigen beweren dat hij zich in de laatste jaren van zijn leven ook ging wentelen in dat martelaarschap. En hij overleed op 49-jarige leeftijd in 1990 aan HIV, ondervoeding en drugsgebruik.

Part 1 van Julius Eastman in een arrangement van Joyce Clayton, die je hier hoorde samen met David Friend en Emily Menzo. En ik denk dat we allemaal bij het horen van zijn levensverhaal de tragedie ervan voelen, maar ik las een quote van hem die ik ook wel weer heel passend vond bij zijn levenshouding. "What I'm trying to achieve is to be what I am to the fullest. Black to the fullest, a musician to the fullest, a homosexual to the fullest." Misschien was het te vroeg voor hem. Misschien was dit hoe hij zijn leven moest leven, ongeacht de tijdsgeest. We zullen het nooit weten. Gelukkig is zijn muziek de afgelopen jaren aan een opmars bezig. En dan zijn het verhaal en het gedachtegoed en het leven van Eastman natuurlijk interessant en inspirerend. Maar ook zonder dat is die muziek gewoon heel mooi en spannend. En als ik het moest omschrijven, dan zou ik zeggen dat het constant bruist van een soort levenslust en zeggingsdrang. Is dat een woord? Nou, nu wel. Ik ga je alvast een hele goede nacht wensen, want de laatste minuten van dit uurtje vrije geluiden wil ik je graag nog een deel uit Eastman's tweede symfonie laten horen. Hij schreef hem in 1983, maar hij werd in 2018 uitgewerkt en in première gebracht door Luciano Cessa. En dit is zijn enige werk voor symfonieorkest en het heet The Faithful Friend. Goedenacht, graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
7: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
7: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, maandag 25 mei. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. In Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vanavond wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.